0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismael Corné werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Corné uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het Veronica weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam in een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen.

krijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan.

0: Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
4: Marijke Kittel.
5: Goedemorgen. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook Amerika heeft bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitieve vredesplan, dat begint als het goed is dit weekend in Zwitserland, al zegt het Witte Huis dat die plannen nog niet definitief zijn. Steeds minder mensen hebben interesse in zonnepanelen. Vorig jaar hebben we volgens het AD een nieuw dieptepunt bereikt. Er werden 95.000 installaties geplaatst. Een paar jaar geleden waren dat nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari gaat verdwijnen. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. De wasbeer rukt op in Limburg. Hij hoort eigenlijk niet thuis in Europa en kan een bedreiging zijn voor andere dieren die hier leven. Wetenschappers zeggen in een rapport dat Limburg met de buurlanden moet gaan samenwerken om de wasberen te bestrijden. Dat kan met vallen, maar ook door ze anticonceptie te geven.
6: Ik hoorde ze net nog, raccoon.
5: Ja, inderdaad zeg. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergehaald en brak zijn onderbeen.
6: Auw.
5: Heel pijnlijk. Auw. Het is volgens mij een open botbreuk en het hing aan de knie. Het is echt heel naar. Het weer nog, temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden.
6: Doe even normaal, man.
5: Maar voor het gevoel wordt het nog warmer.
6: Wat is de gevoelstemperatuur dan?
5: Nou, ik hoorde vanmorgen op de radio iets van 36, 37 graden. Dus dat, maar misschien dat het wel richting de 40 gaat. Het wordt echt zweten vandaag.
6: Dat gaan we doen, joh.
5: In de loop van de kans wel kans op, in de loop van de dag kans op felle, flinke onweersbuien met misschien ook hagel en wind.
6: Van alles, hè? Gezellig, hoor.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
3: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
11: Kippie.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
17: Let's go! Dit is Radio Veronica.

ik weet niet hoe bij jou zit, maar wij hebben een conclusie getrokken. Hot in here vandaag. Gevoelstemperatuur 37. So hot in here. Nelly. Oh!

0: allemaal terug. Ze hebben een nieuwe single uit en ze hebben ook een nieuw album binnenkort. Dan komen we natuurlijk weer toe. Hier zijn wij trouwens Evolution, dat je het even weet. En dit was een van hun allergrootste hits uit de lang vervlogen tijden, Overcome. En daarvoor, ik denk, ja, ik hoorde het nieuwsbericht net van Marijke. Gevoelstemperatuur is 47.000 graden.
1: Ja, het wordt echt 36 graden mogelijk. En de gevoelstemperatuur, ik moet heel eerlijk zeggen, die kan ik alleen vinden op dit moment van dit moment. En het is nu natuurlijk nog niet zo warm.
0: Nee.
1: Dus wat precies de gevoelstemperatuur, maar het schijnt toch nog warmer aan te voelen dan 36, 37 graden vandaag.
2: Heeft dat dan met de luchtvochtigheid te maken?
0: Inderdaad, ja. Warme deken. Stinkend naar hond, die over je heen wordt gegooid vandaag. Dus ik dacht, ik draai even Hot in Heer van Nelly. Dat is een kleine pleister op de wond. En dat is ook weer een grap.
2: Want hij draagt een pleister.
0: Nelly heeft altijd een pleister.
1: Ja, waarom is dat eigenlijk? Weet
0: ja, dat is gewoon de image.
1: Dat is gangster, een pleister.
2: Ja, Herman de Blijker heeft een sigaar.
0: Hij heeft een pleister. Hij had ook een luier om kunnen doen, maar hij heeft gewoon een pleister.
1: Ja, oké.
0: Okay. Leek hem leuk.
1: Stoer.
0: Ja, maar ja, kijk, als je nadenkt, Michael Jackson had best vreemde dingen. Die had om 3 van de 5 vingers had hij pleisters.
1: Echt? Altijd?
0: En op een gegeven moment had hij een noodverband om.
2: Wat?
1: Maar dat was
0: is het je nooit opgevallen? Check de videoclip van Black White Mice. Loopt hij met een compleet noodverband om?
2: Om zijn neus bij elkaar te houden.
0: Nee, zijn arm.
2: Oh.
0: Om zijn arm. Je hebt geen noodverband om je neus, toch? Ja, ik gok maar even dat het een arm was.
2: Oké. Okay.
0: En had hij ook nog pleisters.
1: Maar dit was nep. Dit was niet nodig.
0: Nee, het is gewoon een image.
1: Maar
0: dus die ene pleister van Nelly, dat valt er wel weer mee, toch?
1: Ja, dat is een beetje kleine speler wel.
0: Kijk, en Gabrielle, de zangeres, die had altijd een ooglapje voor. Had natuurlijk ook gekund. Maar het gerucht gaat dat daar onder een lui oog zit.
2: Ah, ja, dat kan ook natuurlijk.
0: Dus dat heeft ze dan... Wij houden niet voor het lapje, maar zij dus wel. Want hij had altijd om.
2: Vind ik ook altijd van zielig staan bij kinderen die dan zo'n bril hebben en dan zo'n pleister op één oog. Dat is gewoon voer om gepest te worden ook vaak.
0: Ik zat inderdaad in de klas naast iemand die dat had.
2: Ja?
0: En ik voel me altijd af wat daar onder gebeurt. Ik voel het ook altijd. Wat gebeurt daaronder? Net als bij Little Steven. Little Steven heeft altijd van de E-Street Band altijd een bandana om. En die zegt altijd, wat gebeurt daaronder?
1: Ja, het leuke is volgens mij dat bij die pleisters van die kinderen is het juist het goede oog afgeplakt. Hè?
0: Ja.
1: Je ziet
0: het
1: luie oog. Want die moet dan wat harder
0: die moet
1: weer
0: harder gaan werken. Ja. Dat is eigenlijk een trucje.
1: Ja.
2: Maar je geeft een zetje. Hoop,
1: misschien
2: was
1: dat bij Michael Jackson ook zo. Dat die pleisters gewoon eigenlijk dat de andere vingers.
0: Maar bij Little Steven denken we dat er een insectenhotel onder zit. Goed jongens, het wordt vandaag een snikkelhete dag. Dus we moeten ons er maar doorheen slaan. Gelukkig hebben we altijd hele coole mensen en hele frisse hits bij Radio Veronica.
2: Ja, want wat doe jij om de nacht een beetje door te komen, Geer?
0: Ja, ik voel me zo ongelooflijk. Ik heb sinds een jaar of 3 in de slaapkamer. En ik durf het bijna niet te zeggen.
1: Nee, dat kan ook
0: ik
1: niet.
0: Ik heb een airco.
2: Echt?
1: Ja, dat is toch jaloersmakend?
2: Ja, dat is echt jaloersmakend.
1: Oh, wat luxe is dat.
0: De beste 1000 euro die ik ooit heb geïnvesteerd. Je hebt hem maar 2 keer per jaar nodig.
1: Maar hangt hij ook buiten? Heb je echt zo'n hele inslagen? Ja. Gewoon zo'n mobiele?
0: Nee, ik moest er, want ik heb alle verwarmingen weggehaald. Zowel in de kelder als boven. Dus ik dacht, nou ja, als ik het dan op wil warmen, kan het eventueel daarmee. Als het nodig is, bijna nooit. En als het echt heet is, kun je daarmee koelen. En beneden, vanwege de wateroverlast in de kelder, moest ik de hele boel verbouwen. Heb ik alle verwarming weggehaald. Dus ik hou het warm daarmee. En ook koud daarmee.
2: Ja, ik heb in mijn studiootje ook een airco. Dat is wel lekker hoor. Misschien ga ik daar gewoon even
0: liggen. Ga lekker daar liggen. Daar in slaapzak, meneer.
2: Voor de rest zijn Marijke en ik natuurlijk gewone stervelingen. Marijke, wat doe jij s'avonds?
1: Het valt bij mij oprecht nog wel mee. Ik heb een ventilator. Die gewoon de
0: hele zo'n blower.
1: Ja, zo'n blower. En ik heb zelfs nog deken erin. Dus zeg maar, normaal gesproken rond deze tijd van het jaar ga ik op een gegeven moment deken eruit halen. En onder alleen mijn hoeslaken slapen, dekbed overtrek. Maar ik heb nog steeds deken erin, dus het valt nog wel mee bij ons.
0: Oh, maar ik ben benieuwd hoe je vannacht...
1: ik vrees dat het dan wegdrijven gebeurt.
2: Ja, Dagmar die wil dus altijd een deken, ook als het 180 graden is buiten. Die wil altijd een deken, maar gewoon voor de verzwaring.
1: Ja, lekker.
2: Voelt borgen.
0: Je moet iets hebben voor om je heen, wat raar is dat
2: anders voel je je niet veilig in bed.
1: Dat herken ik wel.
0: Maar jongens, er wordt wel maatregelen worden getroffen, want Pinkpop en zo, dat komt er allemaal aan. En natuurlijk wel weer allerlei marathons die worden afgelast nu wel. Wegens oververhitting, dus dat wordt toch wel even wat...
2: Ja, dat wordt wat.
0: David Koek.
2: Nou, ik zou ook echt... Er zijn ook echt mensen die nu gaan hardlopen. Ik weet dat jij ook van hardlopen houdt, maar niet weer doe je dat ook
0: er
2: niet.
0: Er zijn grenzen.
2: Ja,
0: dan
2: toch?
0: Had ik het nu gedaan.
2: Ja, nu ja.
0: Nu is het oké. 6:30 een hardloop, maar goed. Het is nu een graad of 20, maar er komt heel veel graden. We komen erbij, toch? Hoeveel? 1, 2, 1, 2, 3. Voor minstens 10 graden. Of 20 in dit geval. Maar goed, we houden het hoofd koel, dat is het allerbelangrijkste. Dat doet Prince toch al jaren, hè?
3: Ja.
0: Ja, zie je wel. Prince doet al jaren.

0: Up the Sun. Maar hou je hoofd wel koel. En daarvoor, if it was warm, she wouldn't wear much more than a raspberry beret. Lijkt wel toepasselijk, hè? Het was Prince. Zo meteen op het nieuws eraan van 6:30. Marijke zit er helemaal in de startblokken. Wat zit er allemaal in?
1: Noodweer in Brabant. En word je binnenkort opgelicht op Funda?
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: Quickfit en weer verder.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
12: Hey Veronica, verkeer. Het is ongelooflijk. Ik heb 1 file gevonden. Bij een roestige pijlsnelle verrekijker. En hij staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. En dan sta je 35 minuten. Voor de rest rij je overal lekker door. Het is 6:53. Het laatste nieuws, Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. Noodweer heeft vannacht rond Eindhoven voor overlast gezorgd. In Nuenen waaiden door de harde wind verschillende bomen om. En ook liepen straten onder water. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Steeds minder mensen willen nog zonnepanelen. Vorig jaar zakte de animo volgens het AD naar een nieuw dieptepunt. Ja. Reden is het verdwijnen van de salderingsregeling, waardoor je amper nog iets voor opgewekte energie terugkrijgt.
12: Sterker dan, je betaalt je de moeder als je zegt dat je ze hebt.
13: Het is bijna pijnlijk aan het worden.
12: Ik stapte over naar een andere maatschappij. Ik zeg, nou, ik heb dus zonnepanelen. Ik heb er niet zo heel veel, hoor. Er is echt een druppel op een gloeiende plaat. Oh, nee, dan gaat hij €500 extra betalen. Ik zeg, maar ik lever amper iets.
10: Nee, spij ons policy.
13: Ga je ze dan afhalen?
12: Zeg, maar waarom heb ik die dingen dan?
13: Ja.
12: Dat slaat helemaal nergens op. Dat is de slechtste investering uit mijn leven geweest.
13: Ik vind dat wel zonde, want het is zoiets cools eigenlijk, toch? Dat je je eigen energie kan opwenken met het milieu. Ik vind het zo stom. Daar moeten ze iets mee doen, vind ik.
12: Ja, daar zouden ze in Den Haag nou eens wat aan moeten doen.
13: Inderdaad. Mexico heeft zich als eerste land op het WK-voetbal verzekerd van een plek in de volgende ronde. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen ook hun tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En huizenverkoopsite Funda komt met iets nieuws. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, maar dat ga ik dus ook heel graag even aan jullie vragen. Vanaf half september kun je namelijk op Funda je huis virtueel inrichten met AI. Dus mooier maken.
12: Ja, maar dan is het niet echt.
13: Nee. En daarom weet ik dus ook niet zo heel goed. Dan denk ik, ja, is dat nou. Het is bedoeld om je huis dus sneller te verkopen. Blijkbaar is de woningmarkt ook een beetje aan het verkoelen. Funda wil iets nieuws proberen. Funda krijgt hier ook geld voor. Het is tegen betaling. Maar dan scroll je door Funda. Zie je allemaal huizen die je heel mooi vindt. Maar dat is dan dus niet echt.
12: En dan ga je dus echt kijken en dan denk je, oh, wat dit. Dan val je toch door de mand?
13: Ja.
12: Ik heb wel heel veel vragen.
13: Ja, hè?
12: Krijg je de echte foto's dan ook te zien? En dan wordt het een soort suggestie van, nou, dit zou het kunnen worden als je je best doet. Precies.
13: Ja, dat hoop ik wel, dat je een soort AI-label krijgt erbij.
12: Ja,
13: of zo.
12: Ja, staat het er ook bij dat het de AI-foto's
13: zijn.
12: Ik denk dat
13: moet, ja. Ik denk dat dat wettelijk wel nodig is.
12: Ja, toch?
13: Ja.
12: Die pruttelende kattenbak op de gang is dan weg. Ja. En die dildo met Kickstarter op het nachtkastje is dan weg.
14: Ja, het lijkt me wel,
12: je ziet allemaal geen leuke details meer.
14: Nee, dat je denkt dat je bij een heel leuk, modern twee-kamer-woning en dat je in een of andere junkhole terechtkomt.
13: Ja,
14: ja.
13: Maar
14: dat krijg je dan.
13: Ik denk dan van, kijk, op zich een beetje inspiratie opdoen is misschien ook wel goed of zo, wel logisch. Alleen, ik denk dat het ook een vertekend beeld geeft. Ik denk dat je er misschien ook bij moet zetten hoeveel geld gaat het kosten om dit ervan te maken, weet je, dat soort tools.
12: Ja, dat zou kunnen.
14: Dat zou kunnen.
12: En hoe krijg je die appeltaartgeur op Funda met AI?
13: Die is toch wel heel erg belangrijk.
12: Dat is belangrijk, appeltaart.
13: Het is echt het allerbelangrijkste.
14: En waarschijnlijk zeg ik nu iets heel doms, maar was het niet ook een beetje nodig dat de huizenmarkt een beetje ging verkoelen?
12: Ja, Ja, misschien wel, hè?
14: Dat is ook best goed.
12: Ja, dat is wel goed dat het een beetje verkoelt,
13: Gaat Funda nu dan weer tegenin? Tegen de verkoeling. Toen ik dat las, dacht ik ook van, goh, Funda gaat nu al tegen de verkoeling. Van, ik denk, de verkoeling is 5 minuten bezig, volgens mij, maar goed.
12: Ja. Maar jij gaat nu ook tegen de verkoeling, want het weerbericht komt eraan.
13: Een hete en benauwde dag wordt het. Met ongelooflijk veel zon. Vanmiddag al meer bewolking, maar lokaal dan ook een paar felle buien. Oh. Onweer, zware windstoten.
12: Oh, nee toch.
13: En het wordt tussen de 30 en de 35 graden.
7: Oh. Dit is Radio Veronica.
9: Het

0: uit de categorie platen die eigenlijk niet hadden uitgewacht moeten worden. Dit hadden ze eigenlijk liggen op de plank. Zo van nou, was een grapje. Laten we eens per se, we hebben nog één plaat nodig. Iets pakkends. En toen zeiden ze, ja, we hebben dat grapje nog liggen. Luister daar eens naar. Dat is dit nummer. Monster. Backward to the overdrive. You ain't seen nothing yet. En daarvoor Dr. Elben dan It's My Life. Laten we weer even duiken.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, nog even doorbordurend op Backman Turner Overdrive. Want we blijven even hangen in de 70s. Even een blokje super 70s. We gaan naar juli 1973. Er kwam er een plaat uit van een band die eigenlijk hiervoor maar één hit had gehad. Brandy, You're a Fine Girl. Dat was de grote hit voor de band Looking Glass. Ze hebben in totaal maar twee hits gehad. Dit was de Slipstream hit, zoals het heet. Werd veelvuldig gedraaid op een radiostation in Chicago. Vanuit daar werd die langzaam maar zeker ook bereikt die Europees grondgebied. Het is een liedje wat eigenlijk het

echt heel erg hard moet werken. En samen dromen ze ervan om weg te lopen en de stad te verlaten en ergens anders opnieuw te beginnen. Nou, dan kom je een beetje in de Springsteen-categorie, maar dit nummer is wel op zo'n dag als vandaag. Stel je ervoor, het is zonsopgang. Je kijkt naar die grote bol die aan de hemel staat. De vogels vliegen over, je hoort Saltchop. En dan hoor je op de radio Jimmy Loves Marianne van Looking Glass.

0: romantiek, heerlijk. Het was de hit na Brandy or Fine Girl. Die is ook fantastisch, laten we eerlijk zijn. Maar deze mag het er ook wezen.
1: Ja, leuk. En het verhaal is ook mooi. Ja, het zit er helemaal in.
0: Jimmy wants to be her man, niet a man. Je moet wel goed luisteren, want in die tijd was het nog ongebruikelijk. Maar iemand zegt ook, kunnen we gewoon niet de hele dag dit soort nummers draaien? Wat een goed idee, Robin. Ik zal mijn best doen. Dit was Looking Glass dus. En Jimmy Loves Marianne staat in de playlist. Ik heb ooit een hele Greatest Hits gekocht. Greatest Hits of Looking Glass. Dat is knap, hè?
1: Ja,
0: twee hits. Maar ik heb hem wel. En daar stond dit nummer op, dus ik was zo blij als een kleinkind.
1: Ik zie het wel voor me, hoor. Gerard met een 70-show. 1 uurtje in de week, 's avonds.
0: Ja, er wordt even overlegd.
1: Ja, oké. Okay.

0: zit erbij in.
1: Ik vind hem erg indrukwekkend elke keer.
0: Ja, hij wordt steeds intenser, merk ik wel.
1: Ja, klopt, ja.
0: Het is namelijk ook intens spannend.
1: Nou.
0: Het is ongelooflijk. De stand is 2-2. Het is de zwaanstand.
1: Wie gaat leuk het weekend in, Geer?
0: Ja, nou, we gaan sowieso leuk het weekend in, want het is gezellig. Ja, dus laten we gewoon eens nou meteen naar de opgave gaan. Het fragment van vandaag komt van de podcast De Derde Helft. Tijdens het WK bespreken ze eigenlijk alles wat zich afspeelt tijdens, voor en na de wedstrijden. En af en toe is ook ruimte voor leuke voetbalfeitjes.
1: Wie zijn dat?
0: Wie zijn dit? Ja, dat weet ik niet zo goed.
1: Weet de redactie
0: ik
1: dat
0: zie niet zo goed in de...
1: Wie zijn dit? De Derde Helft.
2: De Derde Helft?
1: Ja.
2: Ze heten Snijboon, Ivo en... Nee, ik weet het niet.
0: We weten het gewoon niet. Nee. Het is gewoon een podcast.
1: De redactie heeft
2: wel twee zoons van Ivonie die erin zitten. Kleine
0: twee?
2: Trivia, ja.
0: Oh,
2: ja. Maar goed.
1: Allebei? Ja. Nou, we dwalen af.
2: Ga vooral verder. Ja.
0: Het gaat helemaal niet om wie het presenteert.
1: Ik wil
0: dat maakt
1: even
0: niet
1: al mijn informatie hebben. Ja. Het hangt echt wel wat vanaf.
0: Ja, snap ik wel. Maar het gaat hier om zangeres Shakira. Je weet wel, de maakster van het officiële WK-lied.
1: Ja.
0: Nou, ze had een lange tijd een relatie met FC Barcelona voetballer Gerard Piqué. Gerard Piqué. En die ging echter vreemd. En daar is zij dus achter gekomen.
3: Piqué ging vreemd. En hoe kwam Shakira daar nou achter? Dat haar kleding gedragen werd, vind ik ook een morele grens wel voorbij gaan. Ja. Dan komt eigenlijk nog het mooiste, jongens. Want Shakira kwam thuis van een tournee.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe kreeg zij dus door dat haar man vreemd ging? Bij deze drie bizarre antwoorden. A. Ze zag aan de manier waarop de toiletrol was opgehangen dat iemand anders het had gedaan. Zowel zij als Piqué deden dat namelijk consequent met het velletje naar voren. B. Ze hadden allebei een eigen koelkast en ze zag dat er een hap was genomen uit haar favoriete potje jam. Dat zou Piqué nooit gedaan hebben. Of C. Ze vond in het spleetje van de bank een bonuskaart van een supermarkt waar zij nooit boodschappen doet. Nooit. Dat kan alleen maar een maîtresse zijn geweest.
2: Wat een prachtige antwoord.
0: Even applaus voor deze antwoord.
1: Dat is niet normaal. Absoluut waar. Nou goed. Shakira en Gerard Piqué komen natuurlijk niet.
2: Waarom zeggen jullie het op zijn Frans? Het is een Spanjaard.
1: Gerard Piquet klinkt ook seksloos.
0: Gerardo. Gerardo Piqué.
1: Ik denk dat die bonuskaart... Ja, goed, weet je, deze quiz is natuurlijk hartstikke spannend. Maar ik denk dat die bonuskaart, dat heb je in Brazilië niet. Shakira komt uit Zuid-Amerika. Dat is in ieder geval, daar heb je geen bonuskaart.
2: Ze woonde in Barcelona.
1: Ja, oké. Nou goed, daar
0: heb je geen Barcelona, zie je.
1: Albert Heijn, geen Barcelona.
0: Bij de Massimas hebben ze vast wel een kaart.
1: Ja. Nou, goed, het kan natuurlijk wel van een Spaanse supermarkt. Kan natuurlijk ook zo zijn dat het wel... Oké. Antwoord B vind ik erg onwaarschijnlijk, want als jij... een spannend avontuur beleefd met iemand met wie dat eigenlijk niet de bedoeling is, dan ga je geen jam eten uit de koelkast. Dat doe je toch niet? Dat geloof ik eigenlijk niet.
2: Hey, Shakira was vaak weg op tournee. Hè?
0: Ja, dan staat die jam
2: daar.
0: Staat
2: die jam daar.
0: Ja, zonde. Ja.
1: Ik vind denk ik toch het meest voor de hand liggende is toch denk ik de wc-rol. Want dat kan echt wel... Ik heb hier namelijk met mijn vriend Jos ook discussies over. Die heeft ook een bepaalde manier. Dan denk ik, ja, het zal mij een worst wezen hoe je dat ding ophangt. Maar sommige mensen zitten daar echt op. En dat kan ook per ongeluk fout gaan. Die andere twee vind ik onwaarschijnlijk. Ik denk dat ik voor de wc-rol moet.
0: Jij gaat voor de wc-rol.
1: Maar ik vind het wel ongelooflijk spannend.
0: Ja, hè? Is het ook wel. Dus, je gaat voor nummer A.
1: Ja. Ik vind het grappig trouwens, want ik heb stiekem de app open.
0: Oh!
1: Maar iedereen zegt wat anders.
0: Ja, dat is mooi, hè? Dus, ja, dat zijn gewoon hele goede antwoorden.
1: Ik heb er echt helemaal niks aan, maar Karin Hoogland, ik heb een goed gevoel bij de wc-rol, dus ik ga met jou mee.
0: De wc in. Oké, nou, we gaan eens even luisteren wat er nou aan de hand was.
3: Zij kwam thuis van een tournee. En zij trok haar koelkast open. Ze hadden twee verschillende koelkasten. Haar favoriete jam was aangevroten.
0: En daar is toen het nummer Pop op de Sham ook vandaan gekomen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: vanuit.
1: Ongezellig ook.
0: Ja, champagne van mij. Want het is...
1: champagne.
0: champagne. Het is 3-2 voor mij, nou zeg. Die arme man, ik heb een rijk. Maar je hebt goed gespeeld.
1: Dankjewel.
0: Nou, jouw gedachtegang, je hebt de boel goed op een rijtje.
2: Ja.
0: Jij hebt
2: het wel fout.
0: Maar het was wel fout. Won't you steal my sunshine?

0: Met de beste muziek aller tijden. Veronica. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi. Let's
3: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En weet je wat ook fun is?

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek

0: aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Ernstige misdrijven worden lang niet altijd behandeld door de politie. Bijna een kwart blijft liggen, dat zegt de Rekenkamer. Die heeft daar onderzoek naar gedaan. En ze hebben gekeken naar 2024. Het gaat dan onder meer om geweld- of drugsmisdrijven en identiteitsfraude wat blijft liggen. Komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En de prioriteit zou volgens de Rekenkamer anders moeten liggen. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. Dat zou dit weekend gaan gebeuren, maar plannen zijn volgens het Witte Huis nog niet concreet. Het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst nu voor de volgende ronde. En dat is Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook hun tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. Canada is ook dichtbij de volgende ronde. Zij maakten vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. En noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nou, vanavond ook weer kans op felle buien, onweer, zware windstoten. Dus hou daar rekening mee. Verder vandaag een hete en benauwde dag met veel zon. En het wordt zo tussen de 30 en de 35 graden.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal. Kippie.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Luister morgen.

0: Dus er zitten alle 13 niks aan de hand, hè, eerlijk is dat. Denise Williams. En ja, dat hoorkoortseizoen is nog steeds in volle gang, dus je hoort Denise steeds vaker. Let's hear it for the boy. Goedemorgen, het is vrijdagochtend, bijna weekend. Jawel, het is 19 juni 2026. Het is Edwin de Morgen en we hebben natuurlijk, zoals je van ons gewend bent op dit tijdstip, als een soort van consumentendienst naar u, de luisteraar, alle kranten doorgespit. En Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, ik lees dat het zomaar eens zou kunnen dat binnenkort de zonnebank verboden wordt.
0: Wordt die verboden?
1: Hè? Echt waar? In België wordt daar een oproep voor gedaan en daar wordt in Nederland best wel positief op gereageerd. Dat het echt heel slecht voor je is, en dat weten we natuurlijk ook wel. Dat de kankerverwekkende, het is een toestand. Je moet het gewoon
0: echt doen. Qua huidtoestand,
2: kankerverwekkende toestand.
1: Kankerverwekkende, ja, precies. Eigenlijk is het best wel gevaarlijk. Hè. Er zijn jaarlijks 80.000 mensen hier in Nederland die kanker krijgen. En in de meeste gevallen kan dat voorkomen kunnen worden, die huidkanker. Als je gewoon wat minder in de UV-straling gaat staan, om het zo maar even te zeggen. Nou, daar is de zonnebank toch echt wel heel grote speler in, denk ik. Dus ik vraag mij af of het haalbaar is. Maar...
0: Gaan jullie wel eens? Ik ging vroeger wel eens, maar ik, nee, nu nooit meer. Omdat ik, vind het is levensgevaarlijk.
1: Ja.
0: En, ik weet niet, vinden jullie het, hebben jullie het wel eens gedaan?
2: Ja, ik heb het dus één keer gedaan en dat was wel lekker hoor. Het was echt zo middenwinter.
0: Ja.
2: Ik dacht, ik heb vrij 3 uur, weet je wat ik eens ga doen? Ik ga het eens proberen, ik ga naar de zonnebank. En ik kwam er lekker bruin uit en ik voelde me ook goed, weet je wel.
0: Ja.
2: Ik dacht, ik vind dit te lekker, ik ga hier nu stoppen. Toen heb ik het nooit meer gedaan.
1: Oh, jij was bang dat je verslaafd zou raken.
2: Ik was bang dat ik daar elke week zou liggen.
0: Ook, het schijnt ook echt verslavend te zijn. Er zijn mensen, kijk maar naar mensen als Hans van Willigenburg. Kent iemand Hans van Willigenburg nog? Oké, nou goed. Die man die woont. Ja. Gewoon in de tosti-apparaat daar. En die kwam eruit voor koffietijd. En dan ging hij weer terug de zonnebank in.
2: Nou, wat dacht je van Hazes natuurlijk, hè?
1: De gecrumeerde kroketten.
0: Ja, de gecrumeerde kroket.
1: Ja, dat is, als het ware is dat wel een beetje... Ja, ik heb het vroeger ook al veel gedaan, maar ik heb ook een gevoelige huid. Dus ik weet gewoon dat ik daar heel gevoelig voor ben. Dat ik daar met 3 soorten huidkanker weer uit ga komen. Dus ik ben er inderdaad ook mee gestopt.
0: Ja.
1: Maar ik zag ook bijna geen verschil. Ik vond het ook een beetje overdreven.
0: Nou, ik heb het op een gegeven moment wel gedaan, omdat ik, als ik het glazen huis in moest, ik heb 1 keer de editie van 2007 was dat, of 6? 6. Werd ik geel.
2: Echt?
0: Geel? Ja, ik ging op mijn lever teren op een gegeven moment. En ik werd gewoon geel. Dus ik dacht, ik zie er gewoon geel uit op beeld. En toen ben ik het jaar erop en ik 2 keer even onder de zonnebank gesprongen vlak voordat ik erin moest.
1: Ja.
0: En toen was ik weer geel.
2: Maar jij wordt ook goed bruin. Jij hebt een huid die goed bruin wordt.
0: Ja, ik word diarree bruin altijd.
2: Ja, dat is wel echt zo.
1: En ook heel egaal volgens mij. Dat is wel jaloersmakend hoe bruin jij wordt eigenlijk.
0: Ja, maar als we dit al niet meer mogen, dan mogen we binnenkort ook geen fles wijn meer kopen.
1: Zit er natuurlijk ook aan te komen. Dat
2: dan wordt het hooivorken komen in opstand.
0: Ja, dat wordt de volgende. Dat wordt de volgende stap. En dan kom je aan mij, hè? Ja. Goed, Max, wat heb jij?
2: Nou, ik zag een bericht in het AD. Dat vond ik wel opvallend. Het is een man uit het Duitse Alsfeld. Dankjewel, daar wacht ik op. Die heeft aangifte gedaan bij de politie omdat beelden van hem op het WK zo zijn bewerkt met AI dat hij eruit ziet als Adolf Hitler. Heb je dat gezien?
0: Ik heb dat gezien, ja. Maar ik heb ook de oorspronkelijke foto gezien. Hij lijkt in geen velden of wegen op Hitler.
2: Nee, nou ja, goed. Wat is er toch gebeurd? Een kleine uitleg. Hij zat gewoon met zijn zoontje in het stadion te genieten van Duitsland-Curaçao. En bij een van de 7 doelpunten juichte hij zo hard dat hij in beeld werd gebracht. En iemand heeft precies dat stukje gepakt en met AI heeft hem toen in Hitler veranderd. Nou, hij zegt nu inderdaad zelf van, nou goed, dat filmpje dat gaat nu heel hard op TikTok en op social media. Jammer. Maar ja, mij herken je toch niet. Dat vind ik niet zo erg. Maar hij stond naast zijn zoontje.
0: Ja.
2: En die is wel herkenbaar in beeld. En dat is niet zo vrij.
0: Nee, ik snap het wel. Maar ik vond dat zo bizar. Ik denk, hoe kan het nou? Er zit toch echt niet iemand die er zo uitziet tussen de...
2: Ja.
0: En dat was ook niet zo.
2: Waarom zegt niemand daar wat van? Weet je wel, dat is je eerste reactie. Ja. Maar AI maakt het gewoon zo echt.
0: Het is eng, hè?
2: Ja, het is eng.
0: Trappen hier, mensen. Nou, ik zat te lezen. Het wordt bloedverziekend heet dit weekend. En dat doen we natuurlijk van alles aan om de verkoeling op te zoeken. En het gaat niet altijd even makkelijk. Vooral met autorijden. Het is vaak lastig. De airco staat op standje maximaal tijdens het rijden. Maar zodra je even moet parkeren en later dan terugkomt... Nou, dan loop je een sauna in altijd. Je stuur smelt aan je handen vast en zo. Dus wat doen we dan? We laten een raampje openstaan... zodat er een beetje een summer breeze naar binnen kan waaien. Maar ik gok dat je na dit verhaal daar toch een keer nog over nadenkt. Oh. Een man uit Haarlem had gisteren zijn auto achtergelaten bij de autogarage... met zijn raampjes open. En wat denk je? Hij komt terug... 5.000 bijen.
1: Nee.
0: Dus niet 10, niet 20, 5.000 bijen.
2: Dat hadden ze snel gedaan dan even in die daluurtjes.
0: Onvoorstelbaar. Die waren lekker in de auto gaan zitten. Nou, gelukkig was er een imker. Die heette Marina, die kwam. Imker Marina. De Imker die kwam ter plaatse met een speciale stofzuiger. Die heeft alle bijen weggezogen.
3: Oh, nee.
2: Maar zijn ze dood dan?
0: Nee. Dan gaan ze veilig, worden ze ondergebracht en dan komen ze ergens anders terecht.
1: Wat een systeem.
0: Het is onvoorstelbaar, maar je bent even weg. En je komt terug, maar je moet je voorstellen, je hebt 5000 bijen. Dan krijgt de parkeeropdracht ook een bijsmaak natuurlijk. Ja. Dus kijk uit.

0: om je om te springen, joh. Spring is in the air. Wel, het lijkt meer op zomer. Martin Solveig en Dragonette en Hello. Lekker hoor. En daarvoor Oasis en Wonderwall. Het is vrijdag 19 juni. Het wordt, even kijken, wat was de gevoelstemperatuur ook weer, Maaike?
1: Nou, zo rond de 3800 graden.
0: Rond de 3800 graden is het. Nou, dat is wel warm op zich. Dat is wel warm. Dus, hoe kun je dat wat beter doen? Wat kun je dan beter doen? Met dat soort temperaturen. Door een plaat te draaien van The Beach Boys. En dan staan zij in hun nieuwe zwembroek. Met hun voeten in het zand. En het water stroomt eroverheen. Gaan we lekker kroketten met z'n allen op het strand. Wish they all could be California Girls bij Veronica.

0: wilt toch gewoon de Beach Boys horen op een dag als vandaag? Heerlijk. California Girls. Nou, alles behalve de California Girls. Girl. Want je komt er helemaal niet vandaan.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar je bent er wel. Met het nieuws van 19:30 zo meteen. Wat dit allemaal inbreken?
1: Gemeente zou moeten helpen met de hitte in je huis. En hoe je kan plassen in het publiek.
0: Wat een heerlijk idee.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Arizona Verkeer. 1 file heb ik gevonden. Eentje op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam door een auto met pech. Een kwartier. Het is vrijdag, hè? Exact 19:30 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het komt misschien niet helemaal als iets nieuws, maar we vinden het deze dagen ook veel te heet bij ons thuis. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het te warm, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt zelfs dat gemeenten ook iets zouden moeten doen in het koelhouden van woonwijken. Zwitserland zegt ook dat er nog geen gesprek op handen is tussen Amerika en Iran over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance had al gezegd dat hij niet zou gaan naar Zwitserland. De plannen voor die gesprekken zouden namelijk nog niet helemaal vaststaan. Maar er werd wel gesproken over dat die gesprekken dit weekend zouden plaatsvinden. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot het laagste niveau in ruim 10 jaar tijd, dat zegt het CBS. Mogelijk komt dat doordat er meer aandacht is voor zelfmoordpreventie, zoals de hulplijn 113. En als je bij een concert graag het allerbeste plekje wil bemachtigen.
3: Ja.
1: Nou, je koopt goede kaarten, je gaat op tijd heen. En blijkbaar dragen heel veel mensen ook een luier.
3: Ja, dat is niet te geloven. Dat zie je steeds vaker, hè?
1: Ja, ik lees dit nu. Zangeres Olivia Rodrigo heeft namelijk een interview gegeven. En zij zegt dus ook dat zij dit rook.
3: Nee, joh.
1: Toen ze op het podium stond en dat ze dus gewone mensen op de eerste rij, dat ze gewoon een soort van aroma van
3: urine
1: inderdaad naar de neus toe zag komen.
3: Waarom doen mensen dit?
1: Nou, zodat je dan dus niet naar de wc hoeft tijdens het optreden. Je plant jezelf vooraan. En je hoeft letterlijk geen kans meer op.
3: Maar stel je voor, je hebt de dag ervoor een of andere stoofschotel naar binnen gewerkt.
1: Ja.
3: Dan laat je dan. Je staat tussen de mensen dat je dan eens denkt, nou, daar gaan we.
1: Ik vind het überhaupt knap dat je het voor
3: dat
1: elkaar
3: kan toch niet. Ik heb wel eens een keer in een file gestaan. Iedereen wel eens een keer dat je denkt, oh my god. Deze file moet echt snel afgelopen zijn. Want dit gaat niet goed.
1: Nee.
3: Ik weet dat het mijn meisje die ooit de mat heeft gepakt. Van het voeteinde.
1: Ja.
3: En dacht, nou, ik ga gewoon erop zitten. Laat ik het gewoon lopen. Maar er zit toch iets in je hoofd dat zegt, nee, ik doe het toch niet.
4: Nou, dan hebben deze mensen geen last
3: maar
4: van.
3: Maar deze mensen laten het gewoon, terwijl je naast ze staat, gewoon lopen, joh.
1: Dat kan toch.
4: Ja, ik vind het ergens natuurlijk ook wel, je gaat er wel echt voor. Weet je wel, ja, je bent wel fan of niet.
3: Ja.
4: Deze mensen hebben dus kennelijk gewoon de schaamte overwonnen om een luier aan te trekken voordat ze naar een concert gaan. Ook een soort van respect. Mag ik
3: dat
4: zeggen?
3: Nee, absoluut.
4: Toch?
3: Respect.
1: Ja.
4: Je wil vooraan staan, je wil zo dicht mogelijk bij jouw idool zijn. Dat is dan wel gelukt.
1: Jij zou als DJ, Gerard, als jij dit zou zien ruiken gebeuren, om het zo maar eventjes te zeggen, dan zou je je vereerd voelen.
3: Als ik urine ruik?
4: Joh, Gerard ruikt dit elk weekend.
3: Ja, man. Ja. Ja, maar dat heeft een heel andere reden. Nee, geetje. Het is niet aardig. Maar het is wel heftig. Maar ik denk niet dat ik dat meemaak.
1: Nee. Nou,
3: als ik het ruik, dan bel ik jullie onmiddellijk.
1: Dat is goed. Het weer nog. Temperatuur loopt al snel op. Tropische 30 tot 35 graden straks. Maar als ik weer online moet geloven, dan is de gevoelstemperatuur nog warmer. In de loop van de dag wel kans op wat flinke, felle onweersbuien. Met misschien ook hagel en veel wind.
3: Oh jee. Golfballen zo groot als hagelstenen, begreep ik. Ja, dat is uit.

0: Jovi. Living on a Prayer. Zometeen is het er weer tijd voor. Ja, komt er weer aan. Het woordenboekspel. En we hebben wel het mooiste op de kop weten te tikken. We hebben gisteren Ilja Gort beroofd van al zijn boeken. We hadden Ilja gisteren aan de telefoon. Hij heeft het zomergeschenk geschreven. Petit Café Bonheur. Maar hij heeft ook een eigen roman uit. Want het is weer zomer. En, hè, het is bijna een kersttraditie aan het worden dat er een nieuw boek uitkomt van Ilja. Een roman Grand Café Malheur. Die heb je ook. Dus die kunnen we allebei weggeven met de handtekening van Ilja er zelf in. En misschien ook wat snorharen erbij.
1: Oh,
0: als we er tussen zijn gekomen. Je kunt jezelf eigenlijk opgeven om mee te kunnen doen aan dit spel. Je hoeft maar één woord te appen naar de Radio Veronica app. En dat is het woord
2: Woordenboekspel.
0: Dus wil je meedoen, app dan Woordenboekspel nu naar de Radio Veronica app. En dan spelen we zometeen misschien wel.

0: rustig te blijven. Dan met de beste heftige temperaturen vandaag. Moeten wij gaan springen?
1: Ook goed.
0: Want het is bijna weekend en House of Pain is hier. Jump around, jump around. En daarvoor, het was die Edge of Desire. Wat een heerlijke zomerse teun is dat zeg. Wat een hit. Jonas Blue en Milan.

0: gaat hij weer, hè? We hebben weer uren gezeten gisteren in de Dikke Van Dalen. En dan hebben we toch weer één woord weten te vinden waarvan we dachten... interessant, interessant. We hebben alle drie een andere definitie van dat woord. Zowel Marijke, Max als ik. En het is aan jou om te bepalen wie gelijk heeft. En vandaag gaan we spelen met iemand die warme dagen doorkomt... met airconditioning en alle ramen en deuren en zonwering dicht. Hebben we even gezegd. Dames en heren, Peter Schildmeijer uit Dordrecht.
1: Peter. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Peter. Wat ben jij vroeg op? Of wat gaat er gebeuren vandaag?
1: Gewoon aan het werk.
0: Aan het werk. En wat doe je voor werk?
1: Ik ben expediteur. Ik regel transporten, vooral naar Zwitserland heen en weer. Oh. Ik zorg dat containers geladen worden.
0: Okay. Mooi woord ook, expediteur. Dat is wel
2: prachtig.
0: Wat zou dat betekenen? Nee, dat weten we dus nu. Dat is mooi, dat is mooi. Oké, en hoe laat begint voor jou het weekend vanmiddag?
1: Ik hoop om 5 uur. Maar
0: dat kan allemaal uitlopen.
1: Ja,
0: dus.
1: We hebben alweer een vakantieganger, dus het kan wel eens wat langer duren.
0: Oh, nee toch. Oké, nou. We zullen aan je denken vandaag, Peter. Maar hopelijk kun jij een paar mooie boeken in je kast erbij zetten. Want we hebben een paar mooie boeken gesigneerd en wel van Ilja Gort gekregen. En die zouden voor jou kunnen zijn. Alleen dat woord van vandaag, hè? Oei. Wat is dat woord van vandaag? Ga ervoor zitten. Dit is hem.
3: Entomoloog.
0: Ah, hoe?
3: Entomoloog.
0: Entomoloog. Wat is een entomoloog, Marijke?
4: Een entomoloog, dat is iemand die wachtwoorden onderzoekt.
0: Onderzoekt.
4: Ja.
0: Dus kwestie.
4: Bijvoorbeeld.
0: Wordt even onderzocht.
4: Of Gerard Ekdom, DJ 95.
2: Nou ja, het is bij de Belastingdienst nu zo moeilijk om een wachtwoord te bedenken wat klopt en wat mag.
0: Ja.
2: Zou je best een studie van kunnen maken.
0: Dat is een studie. Max, wat is het volgens jou een entomoloog?
2: Ja, dat is heel simpel. Gewoon iemand die insecten bestudeert.
0: Oh.
2: Van kevers.
0: Oh, 5000 bijen.
2: Nou, daar heb je ze al. Hè.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het natuurlijk weer iets anders is, want we hebben al iets anders. Entomoloog is iemand die onderzoek doet naar leegte.
1: Prachtig.
0: Nou, Peter, wat denk jij? Wie heeft er hier gelijk?
1: Nou, deze was simpel, ik wist hem. Een entomoloog is iemand die onderzoek doet naar insecten.
0: Insecten, dat wist je al.
1: Ja.
0: Want het is net als ent, hè? Ent is een mier. Nou, dat vind
1: Of het daar vandaan komt, weet ik niet.
0: Ik zou zeggen, misschien is dat het. Ik ben benieuwd of dat waar is.
3: Een entomoloog is iemand die insecten bestudeert.
0: Ja! Ja.
3: Max heeft gelijk.
0: Ja. Dat is toch fantastisch. Peter! Jij krijgt van ons het boek Grand Café Malheur. En ook het zomergeschenk Petit Café Bonheur. Allebei geschreven door Ilja Gort. En een nut! En we doen er een nut bij.
1: Bol?
0: Ja, het is een bol. Ja. Prachtig.
2: Ja hoor.
0: Heel veel plezier en maak er een mooie dag van, hè.
1: Dank je, jullie ook, hè.
0: En een goed weekend vast.
1: Jij ook.
0: Bye, man. Oh,
1: bye.
0: Er is iets aan de hand.
2: Wat is er aan de hand?
0: Ja, er is iets aan de hand. Oh, ja, kijk maar.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?

0: Nieuw,
1: de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Yes.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
4: Knap. Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Ja, bijna. Het nieuws met Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het veel te heet binnen in huis. Ook al is er zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt dan ook dat er een rol is voor de gemeente. Die moet de huizen niet te dicht op elkaar bouwen. En zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet gaan praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. En dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar tijd. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar. En het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer nog aardig wat zon en het is benauwd warm vandaag. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag wat meer bewolking. Lokaal een paar felle buien met ook onweer en zware windstoten.
5: Ik zie het woord hittekracht.
6: Hittekracht.
5: Tussen de 7 en de 9.
6: Dat klinkt heel erg hoog.
5: Dat is wel hoog, ja. Nou, ja.
6: Insmeren.
5: Ik goed smeren. En voor de hond.
6: Ja.
5: Smeren goed in ook. En de poes nat houden, dat komt ook goed.
6: Mag jij ook doen, ja.
5: Ik heb twee files die zo klein zijn dat ik wel met een voorlezen waarschijnlijk verdwijnen. Even kijken of dat gebeurt. Nee, er komt er één bij. Hé, jammer. Dat is jammer. A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht Oost, 10 minuten. A27 Utrecht Gorkum bij Houten, 5 minuten. En ook 5 minuten door een auto met pech op de A73 Maasbracht, Nijmegen. Bij Dukenburg.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer.

0: profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: Auto en vrouwennamen, dat is een mooie combinatie. De grootste van Toto is natuurlijk aan de loren. Nee, hoor, geintje. Pamela, wat heet namelijk? Het is vrijdagochtend, 9 juni. Het is echt om in de morgen.
1: Join the club.
0: Goedemorgen. Once again, back to the incredible. Het is wel mooi wat er net gebeurt. Anne-Laure schrikt zich helemaal de pleur. Er zit iets heel anders te doen. Ik zeg dat Toto en vrouwennamen, dat is een goede combinatie. De grootste heet van Toto was Anne-Laure. Wat is er? iemand compleet is geen koffie meer nodig. Het is gewoon helemaal wakker. Het is Tropical Friday. Het is 19 juli. We hebben te maken met tussen de 35 en 40 graden vandaag. Lekker zeg. Vreselijk.
2: ja, dit wilden we. Laten we eerlijk zijn, toch?
0: Dit wilden we, hè?
3: Het is ook nooit goed,
0: Het is nooit goed, joh. Zeur niet.
2: Nou, ja, maar het wordt hartstikke warm. Alles gaat weer klotsen en doen. En je krijgt niks uit je vingers met dit weer.
0: Dat hoeft toch ook niet? Dat is dan 10 uur klaar. Oh nee, ik heb er weer nog een programma. Maar goed, maakt niet uit. Morgen is het dus zover. Dan komen het Nederlands elftal en de Blue Wave in actie op het WK. Dat betekent ook dat het Veronica Café weer haar deuren opent.
2: Ja, leuk.
0: In het bruisende Breda Café Brussel. Hè, daar is het. Daar is de thuisbasis voor onze vrienden van de middagshow. Wout en Frank. Eén groot feest daar. Je dacht dat het warm was, maar heb je de bitterballen wel eens gevoeld daar? Die zijn nog heter. Hete hits erbij natuurlijk. Heet bier.
2: Ja, ook.
0: Nee, koud. Koud bier. Koud bier. Hete artiesten, moet ik zeggen. Django Wagner.
2: Ja, dat is een hete artiest, hoor.
0: Wilbert Pigmans is erbij.
2: Hebben ze Wilbert Pigmans kunnen krijgen?
0: Ja, hebben ze kunnen krijgen. Ja, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben om dit voor elkaar te hebben. Allemaal morgen vanaf 4 uur 's middags. Mocht je niet in het café zijn, is het allemaal te volgen uiteraard via radioveronica.nl of via de app. En dat is morgen dat je dat even weet.
3: Gaan ze ook met luiers heen, zodat ze vooraan kunnen staan?
0: Kunnen ze vooraan staan. Met een luier om, hebben wij geleerd. Als je ergens bij Pinkpop staat, ook voor de deur, hè. Het wordt heel warm. Dus als je naast iemand staat en je denkt, ik ruik urine. Dat kan. Er staat iemand voor je met een luier om.
2: Maar ik denk zo. Kijk, ze hebben Wilbert Pigmans kunnen krijgen. Daarom, dus ik denk dat
0: er wel luier om moeten. Ja, precies. Ja. En voor die straks hebben wij ook weer Dr. Pop. De praktijk is geopend. Iemand zoekt een zomers nummer ook. Dat kan geen toeval zijn. En we gaan zo meteen vragen, want het weekend staat ook voor de deur. Hoe hou je met dit weer je drank koel? Daar heeft iemand onderzoek naar gedaan. En de uitkomst

0: vanavond. Primavera. Do you want to go to the plage with me? Crystal Fighters. En daarvoor lekkere pygmeeënplaat. Het was Alane West. Dat kan ook een Nederlands product zijn. Als je goed luistert hoor je heel veel Nederlandse teksten in Alane West. Wij zitten ons even te buigen over de Radio Veronica app. Er zijn mensen bevangen van de hitte. Dat is één. Maar twee, we hebben het gehad over mensen die voor je staan met een luier om bij een concert.
1: Ja.
0: Krijg je een appje van Frank? Heb je hem gezien?
1: Ja, ik heb hem gezien.
0: Gerard, ik heb het gehad op Parkpop. Er stond iemand gewoon te plassen achter mij. Maar niet enkel naar beneden, maar tegen mij aan. Het werd ineens warm en nat.
2: Maar wat doe je dan?
0: Ja, ik mag toch hopen dat je man even een kleine reprimande hebt gegeven.
1: Vlakke hand in de nek zou ik wel aanraden.
0: Je staat gewoon te zeiken tegen me aan.
1: Jezus.
0: Ben geen paal.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk.
1: Dit is echt nog festival oude stijl, weet je wel?
0: Oh my god, zeg. Vreselijk. Nou goed, even voor de mensen die het al beter zijn. Het is tijd voor iets anders. Ik zet er even een heel zomers muziekje onder. Dit is trouwens mijn wekker. Elke ochtend om 4:30 word ik met dit deuntje wakker. Dan zet ik hem hier ongeveer uit. Maar goed, het is namelijk een best warm weekend. Temperaturen boven de 35 graden. Ondermaakt het zwijgen over de gevoelstemperatuur. De mussen vallen dood van het dak. Pannenbomen schieten uit de grond. Druppels zweet aan je neus waren nog nooit zo groot. Zo groot. Maar naast de vraag, hoe houden we onszelf koel, is er maar één belangrijke. Hoe houden we ons bier koel?
1: Ja, toch? Dat is belangrijker nog, hè?
0: Nou, een aantal jongens die wij goed kennen, die hebben daar een perfect antwoord op. Anul en Marijn, die verzorgen de ochtendshow bij Slam. Zij gaven ook hun lichaam op voor de wetenschap, laat ik het zo zeggen. En zo hebben ze deze week onderzoek gedaan naar hoe je zo snel mogelijk een koud pilsje voor je neus hebt staan. En dus ik dacht, we moeten even een lijn leggen met Marijn. Een lijn met Marijn. Goedemorgen!
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, Marijn, goedemorgen. Wat dachten jullie van tevoren wat het beste zou werken?
3: Nou, eigenlijk iedereen die zei, als je hem in de koelkast zet met een nat keukenpapiertje eromheen, dan is dat een supermethode. Dat koelt echt supergoed.
1: Ja, dat doe ik ook.
0: Ja, of nee, maar ja. Wat ik vaak hoorde was ook gewoon zilverfolie eromheen. Dan blijft hij ook koud. Maar jullie hebben een heel ander experiment gedaan. En wat is de conclusie?
3: Ja, we hebben eigenlijk gekeken hoe snel kunnen we dat biertje zo koud mogelijk krijgen. Je wilt natuurlijk bier op 4 graden drinken. En het komt wel eens voor dat je, weet ik veel, gaat barbecue met vrienden en je bent gewoon vergeten de drank in de koelkast te zetten. Ja, dat moet je dan toch oplossen. Dus we hebben allerhande experimenten gedaan. We hebben inderdaad in de koelkast met een nat keukenpapiertje eromheen gedaan. Of een warm keukenpapiertje, want dat bleek ook wel goed te zijn. Maar beide, het bleek eigenlijk helemaal niet goed te koelen. Dus wat wij al die jaren gedacht hebben, dat werkte als een mega goede manier om ons drank op een snelle manier te koelen. Ja, dat werkt dus helemaal niet zo goed.
1: Nou, en het is ook vervelend, hè? Want je drinkt dan dat biertje op en ondertussen ben je aan het papier-mâché'en natuurlijk. Daar heb je ook geen zin in.
0: Ja, het is geen Sinterklaas.
1: Nee.
0: Maar wat is nu uiteindelijk de conclusie? Want jullie hebben gewoon een andere proef gedaan. En ineens was daar de ontdekking.
3: Ja, we hebben meerdere proeven gedaan. We hebben ook met een CO2 brandblusser. Er schijnt koud stikstof in te zitten.
0: Oh, ja.
3: We hebben van alles hebben gedaan. Wat uiteindelijk het beste werkt in korte tijd is ongeveer 3 of 4 minuten. Is een blikje bier in een bak met wat ijsklontjes, water. En daar 2 lepels tafelzout bij.
0: Tafelzout?
3: Ja, we hebben dat blikje in nog geen 5 minuten -2 gekregen. Dus dat was veel te koud. Dus als je dat dan 3 minuten had gedaan, dan was het goed geweest. Maar het schijnt te zijn dat zout dat koelt, of dat laat het ijs langzaam smelten. En daardoor daalt het vriespunt van dat water dan nog verder. En dan wordt het gewoon ineens heel koud. En Nou ja, dat blikje koelt dan ineens.
0: Dus zelfs warm, lauw bier is gewoon tegen het vriespunt aan als je dat op die manier aanpakt. Dus je pakt gewoon een beetje water, ijs en zout.
1: Ja, tafelzout, hè? Ja, heel belangrijk.
3: Geen Himalayaans keukenzout
0: zeezout, ook niet. Gewoon tafelzout, oké.
3: Okay. Denk ik, ja.
0: Staat genoteerd, Marijn. Tafelzout. Dus als je afvraagt, wat doe jij met waarom heb jij met het warme weer zout bij je, dan weet je, dit is waarom.
1: Nou loop je met een hele winkelwagen vol met tafelzout.
0: Ja, opzouten.
1: Omdat er gezopen wordt.
0: We moeten opzouten, dat is duidelijk. Nou Marijn, dan hebben we dit bij deze geregeld. Ik neem zout mee.
3: Nou, heel goed.
0: Dankjewel en ik wens jou een heel cool weekend.
3: Dankjewel, proost.
0: En dit weekend zijn zij in Nederland voor een optreden in Tilburg. Duran Duran.

0: Duran Duran. We hebben de kaarten van weggegeven. En het gerucht gaat dat vanmiddag bij Stennis en Ekdom dat wij waarschijnlijk misschien even de bandleden gaan spreken. Even bellen met de triangelspeler van Duran Duran. Altijd leuk natuurlijk, hè. Dit was Notorious bij Veronica.
1: Zing!
0: En zometeen tijd voor Zing na de Ping. Het is wel lekker, even vlak voor het weekend even €150 aan lauw bier.
2: Weet je hoeveel tafelshout dat is?
0: Dat zijn heel veel tafelshoutvaatjes. Nou. Ja. Ik vat hem. Heb jij zin om mee te zingen en €150 te verdienen? Dan zou ik even opletten, want je mag jezelf kwalificeren om mee te doen door dit af te zingen na de Ping. Hoe gaat het verder? Ik word nu al opgewonden. Stuur het via de Radio Veronica app, maken wij geen point van. En dan mag je meedoen. Zal ik het nog één laten horen?
2: Graag. Ja.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien ben je onze kandidaat zometeen in Zing naar de Ping. En wat er ook aankomt, is het nieuws van 8:30 bereiken. Wat zit er allemaal in?
3: Nog geen gesprekken over akkoord Amerika en Iran. En word je vergeetachtig van foto's maken?
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli... is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: 1 ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De spaarrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nou, ik wil niet even parkeer. Met 6 vertragingen hier valt mee. Dit zijn de 3 grootste. Daar 4 Amsterdam, Rotterdam bij Ypenburg. Door een ongeval 11 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk. Door een ongeval 10 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Dukenburg. 21 minuten. Het is 3:30 en het allerheetste nieuws. Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Het conceptakkoord ligt er, maar volgens het Witte Huis moet er nog een klap worden gegeven op de plannen om verder te kunnen praten. Het aantal zelfdodingen in ons land is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar tijd. Experts denken dat dat kan komen doordat mensen er eerder over praten als ze zelfmoordgedachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld via 113. Over heet nieuws gesproken. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het bij warm weer veel te heet binnen, ondanks zonwering of een groene tuin. Vereniging Eigen Huis vindt daarom dat gemeenten ook een aandeel moeten hebben in het koelhouden van woonwijk. En als je tijdens een concert, festival of een vakantie foto's maakt, dan vergeet je het moment juist sneller.
0: Je moet het beleven, je beleeft het niet meer.
3: Inderdaad, The Quest heeft hier onderzoek naar gedaan.
0: Ah, is The Quest weer binnen.
3: En die zegt eigenlijk van, inderdaad, eigenlijk weer wat jij nu zegt. Als jij een foto maakt, dan wat er echt fysiek dus gebeurt, is dat je brein denkt, mooi, dat hebben we vastgelegd. Dit hoef ik niet meer te onthouden.
0: We kunnen weg. Dat is erg eigenlijk.
3: Stom,
0: maar je ziet de mensen om je heen, ook bij concerten is het allerergst. Mensen beleven het niet meer.
3: Nee.
0: Van alleen maar op zoek naar de volgende foto. En sommige mensen filmen dat hele concert. En je gaat er toch nooit meer terugkijken?
2: Ja, maar dat is het, hè? Niemand kijkt er terug.
0: Niemand.
2: Überhaupt maak ik bijna nooit foto's of filmpjes. En degene die ik maak, ik heb nog nooit gezien.
0: Nee.
2: Echt niet?
0: Nee, heel erg. Nou ja.
2: Is dit anders voor anderen? Maak jij veel foto's, Marijn?
3: Heel veel.
2: Ja?
3: Ja, ik maak
2: kijk
3: meer,
2: je zo
3: ja.
2: terug?
3: Te weinig. Ik heb wel eens, maar het is een beetje gênant. Ik was met Jos, met mijn vriend, ooit op Bonaire. En daar heb je een heel mooi natuurgebied. En daar gingen we naartoe. En toen maakte ik ook echt foto's met een camera. En toen gingen we daar naartoe. Ik kan mijn foto's maken, flamingo's, noem het allemaal maar. Echt top. En toen reden we daar weg. En toen zei ik tegen Jos, ik heb totaal niet van dit moment genoten.
0: Nou,
3: ik ben
0: zie je nou?
3: Alleen maar bezig geweest met die stomme foto's. We moeten hier morgen weer heen.
0: Terwijl je een foto van de flamingo kun je gewoon downloaden. Weet
3: ja, stom hè?
0: Ja. Precies. En je zag het in het echt.
3: Ja, het is echt, je moet echt in het moment. En eigenlijk heel schattig als kind maakte je dan foto's door je ogen te knipperen. Dat moet je misschien gewoon blijven doen.
0: Ja. Oh ja, dat deed je vroeger, ja.
3: Schattig, hè?
0: Maar wat grappig dat het nu onderzocht is.
3: Ja, The Quest heeft hier onderzoek naar gedaan. En gewoon eigenlijk in het moment genieten. Of 1 of 2 foto's maken. En dan verder wegleggen. En lekker in het moment leven. Dat is denk ik.
0: Leef in het moment, mensen.
2: Stiekem dus ook irritant als mensen dus dat van een etentje willen doen. Of zo, weet je wel. Herken je dat niet van je schoonouders?
3: Van het bord.
2: Ja, nou, dat je dan uit eten gaat en dat er nog even, jongens, even lachen, nog even met elkaar.
3: Ja, maar dat is ook wel een leuke herinnering om eventjes of
0: ja, maar het is 1 foto. Dat is gewoon. Ja. Heb je vastgelegd. Dan kun je voor de rest genieten van alles wat er op je bord ligt, waar je daar weer een foto van maakt.
3: Of gewoon zo'n rolletje. Dat is ook leuk trouwens. Dat je het weer laat afdrukken. Dat is pas leuk. Dan maak je ook bewust foto's.
2: Kijk.
3: Het weer nog aardig wat zon en benauwd warm vandaag. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag wat meer bewolking. Lokaal een paar felle buien met ook onweer en zware windstoten.
0: Zal ik dan maar een zonnig

Tenminste, ik hoop het wel. €150 ligt namelijk hier. En we gaan 3 rondes spelen. En elke ronde is goed voor €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het.

0: trekken. En vandaag hebben wij een geweldige kandidaat weten te vinden. Namelijk Rodi uit Driebergen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen zeg.
1: Hallo.
0: Hoe is het leven in Driebergen?
1: Warm.
0: Is het warm nu al? Is dat warm? Warm.
1: Ja, ik vind het nu al warm hier.
0: Het is nu al warm. En moet je veel doen vandaag of kun je een beetje rustig aan doen?
1: Nee, op zich wel rustig aan. Lens uitzoeken. Straks ga ik me even nog een paar uurtjes werken. Maar ik doe het heel rustig aan.
0: Rustig aan, hè. Tropenrooster.
1: Ja.
0: Nou, hopelijk kun je voor €150 aan de raketjes kopen straks. Dat zou mooi zijn. Want Sting naar de Ping gaan we met jou spelen. En je moet jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat hebben een hoop mensen gedaan, hoor. Maar jij deed het als volgt. I'm so excited. Ja, ik hoorde het enthousiasme al. I'm so, hoor dan. I'm so excited. I'm so excited. Ja hoor. Wij waren er ook op gronden van. Ben je er klaar voor, Rodi?
1: Ik ben er klaar voor. Kom erop.
0: Voor €50 zing...

0: goed zeg. Heel goed. Inderdaad, alles mag uit vandaag, behalve het hoedje. Dat is misschien wel een goede tip van Joe Cocker hier. Ga je door?
1: Nou, ik blijf wel gekleed. Ik ga gewoon door.
0: Oké, komt hij aan voor 100 euro.
1: This love is got me. Oh nee, dat is fout.
0: Ja, this love is al goed. Is all me with this love. Ja, ik bedoel...
2: Je bent wel lekker makkelijk
0: het
2: vandaag.
0: Het is een beetje warm het is vandaag.
2: Ja.
0: Kom op. Het is Maroon 50. Zo warm is het. Maroon 5, inderdaad, this love. Ga je door?
1: Ik ga gewoon door. Alles of niets.
0: Oké, dan komt hij aan. 150 euro, zing.

0: Ik zie geen problemen. Dizzy Pedestal, finally, €150, Rodi. Je ging als een raketje. Ik blijf even in ijsjes denken vandaag.
1: Ja, het mag.
0: Dus die €150 is voor jou. En welke wil je helemaal horen? De Pointer Sisters, Joe Cocker, Maroon 5 of Cici Peniston?
2: Oh nee, dan wil ik toch de Pointer Sisters.
0: Je gaat toch voor...
2: I'm so excited.
0: Ja, dat is toch wel de bruiloft klassieker, hè, dit, hè? Als je deze aanzet, die hele dansvloer gaat dan in één keer van... Oh!

Pointer Sisters. De keuze van onze kandidaat. Brody heeft de 150 euro bij elkaar gezongen. Ze ging voor I'm So Excited op een hele hete vraag.

0: Noodgevallen, men loopt er nog steeds mee rond. En dat hoeft helemaal niet, hè? Laat ons weten waar jij mee rondloopt en wellicht dat Dr. Pop jou kan helpen. En hij is te vinden via radioveronica.nl. Je moet even zoeken. Het kostte mij ook een roostervrije middag, maar je vindt het. Je vindt het. Even kijken, we hebben namelijk aan de telefoon Stefan uit Arnhem met een probleem. Stefan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Gerard.
0: Hallo, ik ben
1: Stefan.
0: Hallo. Stefan.
1: Ja, ik woon in Arnhem, maar Amsterdamse route. Maar misschien hoor je dat wel.
0: Als ik goed luister, hoor ik daar iets van. Ja, inderdaad. Stefan, jij hebt een probleem. Wat weet je nog van het vraagstuk?
1: Ja, ik denk dat ik het bij jou gehoord heb. Het moet ergens in de coronatijd zijn geweest.
0: Ja.
1: En het was een beetje dancey, housey, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar moet ik het zingen? Of?
0: Oh, je kan het zingen, ja graag.
1: Ja, ik heb er zit niet echt tekst bij, maar het deuntje gaat zo van.
0: Ja. En je hebt het bij mij veel gehoord.
1: Destijds. Ja, en daarna nooit meer.
0: Ja,
1: weet je wat het is? Of?
0: Luister even. Kan dit hem zijn?
1: Ja, dat is hem.
0: Oké. Oh ja, die hebben we lang niet gehoord. Het is Fred Again en The Blessed Madonna. Het liedje heet Maria. Maria, we've lost dancing.
1: Wat zei je?
0: We've lost dancing.

0: daar zitten we nu. Will be marvelous. Och man, lang niet gehoord deze en destijds veel gedraaid, inderdaad. Het was Fred Again en The Blessed Madonna. En Maria, We Lost Dancing. Het werd gezocht door Stefan uit Arnhem. En de Dat is niet letterlijk de tekst, maar het deuntje wel.
1: Leuke gast ook.
0: Leuke gast, ja. Zometeen is het zover. Gaan we weer in iemands stemlijst koekeloeren. Is dat woord al eens genoemd de laatste? Koekeloer.
1: Te weinig, vind ik.
0: Met je voetjes van de vloer, koekeloer. Zometeen het top 3000 uur.
2: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
3: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
4: Toptalenten.
3: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap
7: en gaan.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koudtablet bescherm

0: dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
6: Kippie.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel... met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
14: Doei doei!
13: Tegen je buren, schoolpleinouders...

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Gemeentes zouden moeten helpen bij het koelhouden van onze huizen. Door bijvoorbeeld niet te dicht op elkaar te bouwen en zorgen voor schaduwen in de wijk. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het namelijk veel te heet binnen op dit soort hete dagen. Daar heeft Vereniging Eigen Huis onderzoek naar gedaan. En ook al hebben mensen zonwering en een groene tuin, dat is vaak niet goed genoeg. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En bij zorgorganisatie Plurin, die verspreid is over heel Nederland, gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten heeft onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door alle misstanden. Plurin geeft toe dat er dingen beter moeten.

0: loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel wordt het zelfs nog warmer. In de loop van de dag kans op flinke, felle onweersbuien. Yes. Misschien ook hagel en veel wind. Het is van alles wat.
1: Wat een dag.
0: Succes er maar mee.
1: Oh, jongens dan. Dankjewel. En nog een paar vertragingen ook. De A2 Den Bosch Utrecht bij Waardenburg, een kwartier. De A12 Arnhem Oberhausen bij de Duitse grens. Daar staat een kwartier inmiddels. En de A73 Maasbracht in Nijmegen bij Dukenburg. 18 minuten.
2: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: is ook een hele zomerse Rhythms de Mundo-versie, maar dan krijg ik altijd boze appjes. Dit originele maar. Coldplay en Clocks, daarvoor Madonna en Material Girl. Het is weer zover.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Jeroen Sloten uit Alkmaar. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, meneer Ekdom.
0: Zo, welkom op deze tropische vrijdag.
3: Ja, deze vrijdag.
0: Fijn dat je erbij bent, hey. Jeroen. En ja. Je hebt een mooi lijstje gemaakt een tijdje geleden alweer. En dan gaan we lekker in vroeten vandaag, dit komende uur. Platen uit dat lijstje. En even nieuwsgierig, wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ik ben lasser.
0: Je bent lasser? Zit je nu ook te lassen? Of heb je een tropenrooster?
3: Ja, een tropenrooster een beetje.
0: Oh,
3: je hoeft geen lasser. En een tropenrooster.
0: En tropenrooster, oké. Dus rustig aan vandaag.
3: Ja. Ja,
0: heel
3: zeker.
0: Fijn. Nou, dan gaan we het lekker over muziek hebben. Jij bent een liefhebber van onder andere Kim Wilde.
3: Ja, zeker weten.
0: En Kim Wilde, ik heb goed nieuws, die komt volgend jaar april weer in Nederland. Ze staat in de metropool Tivoli, Vredenburg, Hedon, Oosterpoort. Je kunt haar live zien. Waarom heb jij op Checkered Love gestemd?
3: Kim is een soort zus van mij die helpt mij een beetje in de muziek.
0: Oh, kijk aan.
3: Ja. Op zo'n manier is het een beetje.
0: Ja, het is een soort therapie is het.
3: Ja, precies.
0: Okay.
3: Om je een beetje vooruit te helpen. Voor de toekomst.
0: Fantastisch. Ja, Kim Wilde, ik heb hem weer klaar van Checkered Love. Ga ik draaien. En ik begreep, je wilt ook nog de groeten doen aan iemand?
3: Ja.
0: Aan wie?
3: Ik wil heel graag de groeten doen aan Danielle, omdat ik haar heel leuk vind.
0: Oh. Nou, dat zou Danielle leuk vinden.
3: Toch?
0: Weet ze dat al, of is het nieuws?
3: Nieuws.
0: Het is, och, Danielle, hij vindt je leuk. Jeroen.
3: Oké, dan.
0: Oké, is geregeld. Geniet van je uur. Fijne dag, hè.
3: Ja, bye,
0: man. Bye.

24 Karat Magic kan dan galmend door de arena heen klinken. En daarvoor Check It Love. Zij komt ook volgend jaar, april, voor een aantal concerten in Nederland. Leuk is dat Kim Wilde in de top 3000 uur. En deze gast ken je van Tainted Love, Mark Elmond en zijn band Soft Cell. En dit was die andere grote hit van ze, Torch.

0: deze weer eens te horen. Soft Cell en Torch in de top 3000 uur.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus... alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Even kijken op de weg. Er staat 1 file, de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En er komt me nu een plaat aan. Echt, ik ruik de dennenaald al. Ik ruik de oliebol al. Ik weet niet wat er had, maar er komt een plaat aan. Nou, die heb je echt lang niet gehoord.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het

Leuk. I got a man. En daarvoor een onbekende plaat, joh. Kent toch helemaal niemand hier? Bohemian Rahoo? Bohemian Rhapsody Queen. Het is het top 3000 lijstje van Jeroen Sloot uit Alkmaar. En hij had dus gewoon gestemd op Bohemian Rhapsody. Dan komt zo'n plaat erop. Niet zo gek ook natuurlijk. En ook ongelooflijk populair. Want het duikt op in series. Stranger Things onder andere natuurlijk. De soundtrack van die serie is dit nummer geworden. Kate Bush. And Running Up That Hill. En dat met deze temperaturen. Oei, oei.

Och, wat een plaat blijft er. Direct was dit een 90s kid bij Veronica. En daarvoor, dat was ook fijn, tenminste. Altijd een moment van... met Kate Bush en Running Up That Hill. Het is Tropical Friday, 19 juni. Gevoelstemperatuur hebben ze over 39 graden. Zal ik dan maar even een subtropische zwemparadijs hit draaien. Mordic

En we zitten lekker een beetje in de Afrikaanse muziek. Straks hadden we wel Alane, Wes, die kwam uit Cameroen. En Morikante, die kwam uit Guinea. Dus een beetje dat. Dit was Jekke. Top 3000 uur, samengesteld door Jeroen Sloten uit Alkmaar. Dankjewel Jeroen voor dit fijne lijstje. Jij kan het ook doen, samenstellen via radioveronica.nl. De stemtool is geopend. En zometeen is hier Marisa. Wij spreken elkaar vanmiddag. Het is een 2 en 4 voor een nieuwe Stennis en Ekdom. En we gaan even de bandleden van Duran Duran spreken straks. Dat is leuk, zeg ik. Maar als laatste, Robert Palmer. Bad Case of Loving You. A hot summer night. Zeg dat wel, ja.

0: op de snare. Nog één keer. Ja.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en...

0: die het een tikje anders doet.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
12: Zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws.
17: Het is 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe die bestelling moet terugdraaien. Vanaf vandaag moeten namelijk alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is er blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. En ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. Het weer nog aardig wat zon, benauwd warm vandaag. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er wel wat kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en ook harde wind.
19: Nou, Marijke, wat onheilspellend.
18: Onheilspellend?
19: Ja, een beetje wel. Dankjewel.
18: Graag gedaan.
19: Goed weekend.
18: Jij ook.
19: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A1, Hengelo-Osnabrück. Bij prachtige De Lutte heb je wel een vertraging van 6 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 11 minuten langer over. En tenslotte de A59, Zonzeel-Os bij Oosterhout, 5 minuten extra.
20: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
20: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de

0: iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: Vind je bij Bol? Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.

feit heet Homewrecker. Hij heeft de donderdag overleefd. Ja, alleen wordt het vandaag nog een tandje warmer. Veronica hydrateert je waar je bij staat. En even een verfrissend feitje. Dolfijnen slapen met één hersenhelft tegelijk. Dus als je vandaag een excuus zoekt om het een tandje minder te geven, omarm je innerlijke flipper. Dit is Veronica. Ja, en zeg je zon door je speakers, dan zeg je natuurlijk Rigera.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
9: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ja, goedemorgen. Top dat je luistert naar Radio Veronica. En ik heb voor jou de drie langste files van dit moment. Die staan onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Amersfoort-Noord is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging. En de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Maarhezen. Dat doe je er 18 minuten langer over. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. 14 minuten extra.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Marisa.

ochtend zit geramd met Shepherd op je radio. Geronimo bij Veronica op deze zon over Grote Vrijdag. De Caribische vibe van deze hit te perfectioneren stalkte Lionel Richie wekenlang de gynaecoloog van zijn vrouw. Want hij was een Jamaicaan en hij wilde graag het accent leren. Die dokter er blij mee was, is een tweede, maar het leverde wel een dikke, vette nummer 1 hit op.

zachte sfeer van een poor lonesome cowboy op de prairie. Die met zijn lasso de paarden vangt. Dat gevoel een beetje heerlijk. Even een biertje drinken bij de saloon en knikken naar de lokale sheriff. Je hoorde de Eagles met New Kid in Town bij Radio Veronica. Ja, en welkom bij de Duolingo cursus Spaans met Luis Fonsi, de zonnekoning van de muziek als docent. Dit is Despacito.

Ja, dan krijg je toch ineens dat vakantiegevoel. Als je dat nog niet had door het hete weer van vandaag. Despacito hoorde je van Louis Fonsi samen met Daddy Yankee en Justin Bieber. Die deed ook nog mee. Zometeen heb ik echt een heerlijke klassieker voor je van Men at Work. I come from

0: hebben nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
0: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw. Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: En nog meer voordeels.

0: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren kruis.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef,
1: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork, maar die bleef dus vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan kinderen van zijn ex gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS, is de straat van Hormuz weer open. Aan de pomp is dat maar met mondjesmaat te merken. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. En dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon en daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. Veronica weer, in de loop van de dag kans op flink felle onweersbuien, maar misschien ook hagel en veel wind. Het voelt warmer, maar het wordt toch echt maar 33 graden.
6: Slechts 33. Jeetje,
7: nou, dat noemen ze dan zomer.
6: Hey, dankjewel. Yes. Dan op Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is al druk, 15 vertragingen en dit zijn de langste drie. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, bij Bunschoten, daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, 12 minuten aansluiten. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle bij Leusden-Zuid. Dat doe je er 13 minuten extra over.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Luister morgen.

Vlindertuin. Je zolder is omgetoverd tot een soort Zweedse sauna, terwijl de supermarkt voelt als een indoor skihal. Welkom bij Radio Veronica met The Script en Will I Am en Hall of Fame. Morning Marisa, het is 40 graden in huis, maar toch lekker patatjes bakken voor de kids. Wauw, een appje van Chantal en ik vind dat behoorlijk toegewijd, Chantal, moet ik zeggen. Ja, het is leuk om te horen en te lezen waar jij bent ingetuned vandaag. Ben je bijvoorbeeld fysiek ingecheckt op je werk, maar lig je mentaal op een strand of zit je in een felle overlevingsstrijd met je collega om wie de enig werkende ventilator mag claimen, weet je? Nou, dat soort dingen. Laat het maar even weten via de gratis Radio Veronica app. Spreek een bericht in, stuur een foto of schrijf wat. Het is Radio Veronica, top dat je luistert. 1B in het weekend en Michael Jackson zometeen naar Kids Choice.

Een Rintje die zit op dit moment op kantoor. Die trakteert op ijs voor zijn verjaardag. Terwijl Michael Jackson gewoon draait bij de koffieautomaat. Ah, dat is gezellig. The Way You Make Me Feel, Radio Veronica. Ja, en met zo'n traktatie als dit, dan ben jij ongetwijfeld de medewerker van de maand, kan ik me zo voorstellen. Hé hey Marisa, hier een van de dingen die je niet vaak hoort. Ik ben grafstenen aan het verkopen in het mooie Leeuwarden. Dat moet ook gebeuren, dat zegt Jeroen. Ja, natuurlijk. En Ingrid die staat in de hondentrimsalon met een heel knap blondje. Een hond voor de duidelijkheid. Ze zegt gelukkig met airco, anders valt iedereen binnen de kortste kerel om. John is druk met het schuren van een betonvloer. En Corine is lekker post bezorgen in het zonnetje. Maar het is wel heel warm. En Marco en Mara die zijn onderweg naar de Bodensee. Dat bewijzen ze met een foto van hun achteruitkijkspiegel. En als ik daarin kijk, dan zie ik dat ze de caravan mee hebben. Ja, dat klinkt als vakantie. Ga er lekker van genieten. En René dan nog. Hey Marisa, mijn collega Dreetje en ik staan volop in de zon te schilderen in het mooie Oldenzaal. Veronica op de achtergrond. En tussendoor tickets gescoord.

0: En Casey en de Sunshine Band op je radio. Come to my island bij Radio Veronica. Zometeen. Oh, ik maak het heel spannend hoor. Zometeen hoor je deze van George Michael.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Het is al dik vet 11:30 geweest. Sorry daarvoor dat je de verkeersinformatie veel te laat krijgt... maar ik kan me voorstellen dat je er ook niet heel veel om geeft. Toch krijg je het nu. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Bunschoten. Ongeluk gebeurt 41 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk een kwartier vertraging. Ten slotte de A28 Utrecht-Zwolle bij Maarn 24 minuten in de rij. En uiteraard zijn er nog veel meer files. En die check je op de... Ja, op de app denk ik. Ja, de app van Flitsmeister.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Marisa. Met

Isn't it time om de boel lekker vroeg af te ronden op het werk vandaag? Isn't it time om toch maar een airco te kopen? Isn't it time om toch maar een buitendouche te nemen? Ik hoor je denken hoor, tijdens de muziek. Nou, hoe dan ook is het in ieder geval een prima moment om de barbecue van vanavond voor te bereiden. De satéetjes liggen alweer te marineren bij mij thuis. Lekker de briketjes erop en gaan, want het kan. Het barbecue weercijfer is een 8,5.

0: onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Veronica. 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000.
7: Wat verdikken we.
3: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix. 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
17: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
18: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie!
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in een video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Weel laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had daarom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had daarom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie

0: Want gaat misschien helpen om ze daar weg te halen. Veronica weer, de temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel wordt het nog warmer.
1: Ja, het is hittekracht 9 of zo, geloof ik, hè?
0: Ja, en de gevoelstemperatuur kan lokaal 39 graden.
1: Halleluja. Nou, lekker Joost, dankjewel. Zo is het, ja. En dan zou je maar in de file staan. En dat zal gaan gebeuren vanmiddag, denk ik, als je de snelweg op gaat. Op dit moment 66 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Op 19 plekken loopt het vast. Ik geef je ze vanaf 13 minuten voor de verandering. A1 Amsterdam, Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld door een ongeluk, 37 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten, 9 kilometer file daar. De A10, de Nieuwe Meer, Koenplein tussen Haarlem en Amsterdam Hemhavens, ruim een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, een klein kwartier. En de A28, dat is de laatste, Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken. Kom je in de file 6 kilometer en dat kost je daar 23 minuten extra. Lekker aan de lunch, in de zon of misschien juist in de schaduw. In ieder geval, lekker Radio Veronica aan met Foreigner en Tom O'Dell zometeen.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: 1 ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

Het slokt al je aandacht op, hè, dit liedje. Maar dat is niet erg, want het blijft prachtig. Another Love van Tom O'Dell bij Radio Veronica. En Foreigner hoorde je daarvoor. Die waren nog in Nederland deze week, in Tilburg. En speciaal voor mensen die daarbij waren, draaide ik Say You Will. Want ik heb begrepen dat ze die niet gespeeld hebben daar in Tilburg. Nou, bij deze alsnog. Hey, goedemiddag, ik ben Jaap. De vrijdagmiddag is begonnen op de drempel van het Oranje Weekend. Morgenavond gaan we Zweden verslaan, hè? Is het dan een goed idee om vandaag muziek uit Zweden te draaien? Of jinxen we de boel dan? Nou, ik gok het erop.

Geniet jij ook zo van die ethisch? Die muziek uit de ethisch? Zeker bij Veronica komen dan, hoor. In het weekend is het ethisch only bij ons altijd, hè? Tussen 10 en 6. Hoewel, er komt morgen natuurlijk een soort van voetbalwedstrijd tussendoor. Maar ik geef het je maar even mee, hè. Dat is morgen. Hey, Bruce Springsteen was het bij Radio Veronica. Dancing in the Dark en Ace of Base daarvoor. Uit Zweden dus. En ik zei net, ja, is niet een beetje de kat op het pek binden om dan muziek uit Zweden te draaien de dag voor de wedstrijd van Oranje tegen Zweden. Wouter had daar nog niet aan gedacht, schrijft hij in de app van Radio Veronica. Jaap, ik wilde dus vandaag even naar de IKEA. Moet ik dat dan misschien dan ook maar niet doen? Ah, ik zou zeggen, gewoon lekker gaan, Wouter. Kun je lekker klussen. En sterker nog, ik zou meteen ook even langs het restaurant gaan daar. Ik zie er ook wel een mooie symboliek in. Als jij daar vandaag Zweedse gehaktballetjes gaat eten.

0: Ik heb de tegenstelling in dit liedje altijd wel leuk gevonden. Too Hot van Cool and the Gang. Ja, het is eigenlijk een typisch Nederlands liedje, zou je kunnen zeggen. Is het een keer warm? Is het weer too hot? Maar het is ook wel erg heet vandaag. Hittekracht 9 op sommige plekken. Daar komt niet zo vaak voor. Sowieso al omdat ze eigenlijk pas net begonnen zijn met het meten van de hittekracht. Maar zeggen ze bij het KNMI, en die hebben er verstand van, dat dat eigenlijk maar eens in de 3-4 jaar voorkomt. En dat gaat dus vandaag gebeuren, of is al aan het gebeuren op sommige plekken. Het advies bij hittekracht 9 is: vermijd elke inspanning. Ik zou dat zeer serieus nemen. Verplicht allemaal aan de vrijdagmiddagborrel. Nu onmiddellijk. En natuurlijk straks ook met Stenders en Ekdom op de radio. Hè. Dat is onze vrijdagmiddagborrel na tweeën. Zometeen eerst een nieuwe Radio Crypto. En Santana komt er ook aan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd. Toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar €0,99.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
0: Half 1 is het. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het wordt langzaam al drukker op de weg. 30 files, nu 115 kilometer. Ik geef ze hier vanaf een kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Leenderheide en Leende 17 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 19 minuten, 10 kilometer file daar. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 18 minuten. En de laatste op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. Er staat een auto met pech en die kost jou 18 minuten extra als je die kant op wilt. Hey, goede reis.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu
16: Jaap Brienen.
17: Met de

0: Mark Knopfler schreef het, had het eigenlijk bedoeld voor Dire Straits, maar ja, dan klopt het perspectief niet, hè. Althans, dan was het misschien wel een heel ander verhaal geworden. I'm your private dancer, I do what you want me to do. Tina Turner was het, hè.
1: De Radio Crypto.
0: En Santana met Rob Thomas daarvoor. Smooth, lekker.

0: goed weet te raden. En je bent de winnaar zometeen. Dan krijg je zomaar zo'n jubileumpakket. Kleine cryptomunten. Hoe toepasselijk. Beste voorraad drop. Prima te bewaren in de zon. Nou, daar heb je wel voor een weekje voorraad aan, denk ik. Dus speel even mee. Een cryptische omschrijving van een typische Radio Veronica hit. En ik zei het al, het is een beetje tropisch vandaag. Dan heb je al wat aanwijzingen. Hier komt die. Eiland hoppen in de Caribbean. Of de Caribbean, dat weet ik nooit. Met zanderige jongens. Eiland hoppen in de Caribbean met zanderige jongens. Over welke plaat gaat dat? Laat het me even weten via de app van Radio Veronica.
1: Jaap Drienen. Het is Veronica.
0: En deze is voor de geluksvogels die al tickets hebben gescoord voor Muse, voor hun shows in november. Kan sinds vandaag, hè?

0: George Ezra. Anyone for You, Tiger Lily en La Belle daarvoor. Met de volledige Franse titel. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Of Lady Marmalade, wat je wil.
1: De Radio Crypto.
0: Oh ja, daarvoor trouwens nog heel lang geleden. Maar Muse, ik zei, denk erom, kaartjes kopen vandaag. Maar dat kan helemaal niet meer. Krijg ik al via de app. Was binnen een paar minuten uitverkocht vanochtend. Oh, wat zonde is dat. Nou ja, dan had ik hem voor je gedraaid om het een beetje goed te maken dan. Zullen we het aanbouwen. De Radio Crypto dan. Hey Sabine, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jaap.
0: Waar bel ik jou op het moment?
2: Ik zit op dit moment in de auto naar het zonnige zuiden.
0: Oh, op zoek naar de zon.
2: Op zoek naar de zon. Nou, ik hoef niet weer te zoeken, geloof ik, vandaag.
0: Nee, dat wou ik zeggen. Is het een beetje vol te houden in de auto? Heb je lekker airco?
2: Ja, zeker. Airco'sje aan en heerlijk onderweg. Dus,
0: oh, wat goed zeg.
2: Lekker genieten.
0: Maar lekker vakantietje dus.
2: Ja, klopt inderdaad. Lekker even een weekje ertussenuit.
0: Wat heerlijk. Lekker, goed bekeken.
2: Lekker.
0: Ja. Die Radio Crypto van vandaag, die plaat waar het over ging, die had ook wel een beetje te maken met zon en vakantie. De omschrijving was eiland hoppen in de Caribbean met zanderige jongens. Beste Sabine, waar dacht je dat het over ging?
2: Ik had een vermoeden dat het zou gaan om de Beach Boys Kokomo.
0: En hoe zou je daar bij komen?
2: Zandige jongens en strand, dat gaat eigenlijk wel samen. En dan denk ik, strand is beach. Dan hebben we de Beach Boys.
0: Ja.
2: En volgens mij komt het hele Caribisch gebied voorbij in Kokomo, zo'n beetje.
0: Ja, mooi. Je hebt gelijk. Ja, Aruba, Jamaica, de Bermuda, de Bahama's. Goed gedaan. Het is allemaal voor jou. Je krijgt van mij een heel pakket cryptomunten van Kleene in een mooie verpakking. Nou, als je geluk hebt, als je terugkomt van je weekendje in het zuiden, dan ligt het op je te wachten.
2: Nou, hartstikke leuk. Ik kijk er naar uit. Nu al trek in.
0: Nou, dank je voor het

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je uit? Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de Straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Nu je zelfs met je betaalpas terecht kan in bus, tram, metro of trein, is het gedaan met de anonieme OV-chipkaart. Die kun je daarom vanaf 1 juli niet meer kopen. Het is de aanloop naar het helemaal stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar, zegt het bedrijf erachter. De anonieme OV-chipkaart kun je tot dan toe nog wel gebruiken. En het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten. En het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel. Maar dat kan nog veranderen. Temperatuur loopt vandaag snel op naar een tropische 30 tot 35 graden. En vanavond is grote kans op onweer. En soms zelfs hagel.
4: Heerlijk. Stormlijntjes van je festivaltentje goed vastzetten, denk ik maar. Joost, dankjewel.
5: Yes.
4: En mooi weekend alvast.
5: Dankjewel.
4: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 39 files, 152 kilometer. Geef ze hier vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Een kleine half uur, 10 kilometer daar. De A2 Eindhoven Maastricht Noord tussen Leenderheide, de randweg N2 en Leende. Ruim een kwartier. De A4 Den Haag Rotterdam tussen het Gaag Aquaduct en de Keteltunnel 17 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 18 minuten. En de laatste op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. Een afgevallen lading daar. Daarom is de parallelrijbaan dicht. 5 kilometer file, 20 minuten is je vertraging daar. Goeie reis. Lekker Veronica voor. Let op, Massive Attack komt eraan. Lekker!
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand.

0: maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
3: Luister morgenmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank.

Vertel me kleine leugentjes om bestwil. Sweet Little Lies, om het nog een klein beetje gezellig te houden. Daar ging het eigenlijk over, want ja, heel erg gezellig was het niet altijd volgens mij binnen die band. Fleetwood Mac en Massive Attack daarvoor. Unfinished Sympathy. Wat een plaat is dat, hè. Fantastisch. Keihard aangezet hier. Ik hoop jij ook. Hey, goedemiddag. Het is vrijdagmiddag. Je bent bij Radio Veronica. Zoek een plekje in de schaduw, je voetjes in een bakkie water en niet te veel doen vanmiddag is het advies. Maar ik weet dat dat niet altijd kan en misschien moet je gewoon nog aan de bak vanmiddag. Hou vol, het wordt vanzelf weekend, echt waar. Straks na tweeën hier bij ons de Vrijmibo natuurlijk. Stenders en Ekdom zijn er weer. En tot die tijd speel ik zometeen onder andere nog het top 3000 milliseconden spel. Later dit uur. En deze man staat op Pinkpop dit weekend. En ik hoop maar dat het mee gaat vallen met het weer. Want anders kunnen we zijn naam iets te letterlijk gaan nemen, denk ik.

0: Ik stel me ook altijd voor dat dat de rinkelende glazen zijn van de cocktails. At the Copa, de Copacabana, Barry Manilow, hoorde je.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Ja, leuk. Gaan we ook vandaag weer spelen natuurlijk. Een spelletje met hele korte fragmenten. Die worden steeds korter. En de prijzen die je daarbij kunt vinden worden steeds groter. En heb je zin om zometeen met me mee te spelen? En kans te maken bijvoorbeeld op Radio Veronica T-shirt. Ik noem de morgen kurkentrekker. En het gezelschapsspel Remember the Music. Of gewoon omdat je het leuk en gezellig vindt. Vind ik ook goed hoor. Maakt mij niet zoveel uit. Maar dan moet je even goed luisteren. Want ik laat je één opgave horen. Het is een plaat uit de Radio Veronica Top 3000. Maar het fragmentje is heel kort. Maar echt heel kort. Het duurt namelijk niet langer dan
1: 1000 milliseconden. We got
0: stop. Die plaat ga ik zo meteen draaien, maar ik wil even van jou weten, welke plaat is dat nou? Heb je een idee? Pak dan even je telefoon erbij, stuur me een appje via de Radio Veronica app. En dan heb ik zo meteen je antwoord. Misschien bel ik je terug. Gaan we straks een spelletje spelen, als je het leuk vindt. Dit is de Rasmus bij

0: Ja, wat Erasmus doet, zijn we allemaal aan het doen vandaag. Toch een beetje op zoek naar de shadows, denk ik. Met de schaduw. Dit is Radio Veronica en we spelen zometeen het top 3000 millisecondenspel. Michel Stevens, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jaap.
0: En wat ik je net liet horen was niet zo lang. Dat duurde namelijk maar
2: 1000 milliseconden. We got stuff.
0: Maar jij dacht, oh, dat weet ik wel. Want dat is...
1: Ja, Robbie Williams met Millennium.
0: Eens even checken. We got stuff. Ja, ik vind het knap hoor. Hartstikke goed, Michel. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want dat gaan we zo meteen uitvinden. Als je het leuk vindt en als je nog even tijd hebt... dan bel ik je zo terug. Gaan we een spelletje doen.
1: Ja, top. Gezellig, man. Leuk.
0: Leuk, man. Spreek ik je zo, Michel.
1: Oké. Okay.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt... kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli... is de A44 voor een langere periode afgesloten... in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct... Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro... krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is...

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Kessy. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Bijna 2:30, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 42 files, het gaat hard hoor nu, 160 kilometer, bijna. Ik geef ze je vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak. Dan staan ze op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Een auto met pech, kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Ruim een half uur, 11 kilometer file daar. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden, een kwartier. En de laatste op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en De Duitse grens, daar kom je ook in de file, kost je daar nu een kwartiertje extra. Goeie reis!
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu,
11: Jaap Brienen.
12: Met de beste...

0: mooi sprookjesachtig begin en einde aan die symphony van Clean Bandit. En Robbie Williams daarvoor, hè?
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Maar die voelde wel aankomen, toch, Michel Stevens?
2: Ja, die was niet zo moeilijk, Jaap. Nee, dat zou allemaal zo makkelijk zijn dan Robbie Williams, hè, Millennium.
0: Ja, precies. Dat was hartstikke goed. En die hebben we net gehoord. En jij had hem daar straks al geraden. En daarmee had jij je gekwalificeerd voor het top 3000 milliseconden spel. Maar ik wil toch even weten eerst nog, want het is een bloedje hete vrijdagmiddag. Wat houdt jou bezig vanmiddag?
2: Ik moet nog werken, ja. Dus ik ben op de helft van mijn rit. Ik ben bezorger van biologische producten. En ik ga nu momenteel ergens in labelen, sta ik nu. Dus in the middle of nowhere. Dus,
0: okay. Maar kun je jezelf, en misschien ook niet onbelangrijk, kun je je boodschappen een beetje cool houden?
2: Ja, we hebben speciale coolboxen waar ze cool worden gehouden. Dus dat is allemaal top geregeld. Dus dat komt allemaal in orde.
0: Dus jij gooit alles eruit en gaat er straks lekker zelf in zitten?
2: Het past er net niet in, maar het zou wel lekker zijn inderdaad. Ja, ik kreeg net bij een klant een ijsje. Dat vond ik al heel lief, weet je wel. Dus dus een beetje verkoeling heb ik al. En ik heb airco in de bus, dus prima. Gewoon rustig blijven.
0: We denken aan elkaar. Rustig blijven en in dit geval helemaal het hoofd een beetje cool houden. Want we gaan spelen. Het top 3000 milliseconden spel. Ik ga je 3 fragmenten laten horen. Ze worden steeds korter. Eerst 3000, dan 2000 en dan 1000 milliseconden. En bij ieder fragment is er iets te verdienen. Waarbij ik moet opmerken, de Radio Veronica platentas, die heb je al gewonnen.
2: Kijk, dat is mooi meegenomen.
0: Want je had je gekwalificeerd. Dus daar kunnen we prijzen bij gaan doen. Laten we beginnen met de Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Die staat op het spel bij het eerste fragment dat we gaan spelen. Michel Stevens, daar ga je.
1: 3000 milliseconden.
0: Enig idee?
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Dan denk... Ja?
2: Mag ik zeker niet nog een keer?
0: Nee, deze mag niet nog een keer. Nee. Zullen we
2: nog een keer Bee Gees?
0: Nee, kan ik niet goedkeuren. Nee. Het was... dit liedje.
2: Ah.
0: Carly Simon. Ja, met een beetje Mick Jagger erbij. Hè? You're So Vain.
2: Ja. Ja.
0: Oké, we hebben een tas. We hebben nog geen kurkentrekker, maar daar kan wel bij het Radio Veronica t-shirt. Dat staat op het spel bij het tweede fragment. Michel, let goed op, jongen, daar komt-ie.
1: 2000 milliseconden.
2: Dat is Mika.
0: Mika, weet je dat heel zeker?
2: I don't feel like dancing, Sister Sisters.
0: Oh, nou... I don't feel like dancing. The Sister Sisters is precies wat ik hier ook op mijn scherm heb. Die is hartstikke goed.
2: Ik ga rustig luisteren eerst.
0: Ah, goed gedaan, man. Het Radio Veronica t-shirt komt erbij in de tas. Dan gaan we nog voor toch een beetje de hoofdprijs, Michel. Gezelschapsspel Remember the Music.
2: Yes.
0: Maar het fragmentje is heel kort. In dit geval is het maar...
1: 1000 milliseconden.
0: Ik kan je erbij zeggen, als je denkt, ik moet hem nog 1 keer horen... dan ga, in dit geval mag ik dat doen van de jury.
2: Nou, graag.
0: Ja? Oké.
2: Okay. Ja, graag.
0: Dit is je laatste kans, hè? Goed opletten.
1: 1000 milliseconden.
0: Oh, hij is ook wel lastig, hè?
2: Deze is moeilijk, hoor. I don't sleep.
0: Schot voor de boeg. Roep iets, koninklijks...
2: Iets koninklijks. Royal Blood?
0: Nee. Nee, het is niet Royal Blood. Nee, het was Prince.
2: Ja.
0: Okay. Die hoor je toch?
2: Jammer.
0: Het was When Doves Cry van Prince. Michel, ik vond het genot om met je te spelen. Je krijgt van mij de Radio Veronica platentas. Je krijgt van mij het Radio Veronica t-shirt. En je krijgt van mij de hartelijke groeten.
2: En dankjewel.
0: En ik wens je een fijn weekend. Veel plezier met de wedstrijd ook morgen.
2: Ja, dankjewel. Fijn weekend. Dankjewel.
0: Okay. Hoi.
2: Doei.

Ze wil maar niet stoppen, die Kiki D. I've got the music in me op de dag dat we puffen en steunen onder de warmte vandaag. Mooie gedachten van Erwin in de Radio Veronica. Die schrijft daar, Jaap, je zou maar moeten sneeuw schuiven met dit weer. Ja, zo is het ook, hè. De vrijdagmiddagborrel komt eraan met Stenders en Ekdom zometeen bij Radio Veronica. Mooi weekend!

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Veronica. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
19: Brussel-Zuid.
18: Hé, nu al?
17: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Oh, nee hè.
23: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
22: Ja, weer eens.
23: Nou, tof jij even.
22: Oh ja?
23: Ik heb net koffie gezet.
22: Lekker.
23: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
24: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
25: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
26: Kia. Movement.

0: vind je bij Bol. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Kosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: tijdrijden, verwacht de NS. En de komende dagen staan extra wegenwachten klaar vanwege de hitte. De ANWB verwacht honderden belletjes meer dan normaal, onder andere door oververhitte motoren. Tijdens het hitteprotocol wordt geprobeerd mensen met pech zo snel mogelijk naar een schaduwplek te brengen. Ja, het is eigenlijk in het hele land nu tropisch, 30 tot 35 graden. En het voelt benauwd aan, ook dat nog. Vanuit het zuiden straks buien met kans op onweer. Vooral in Limburg kan het flink tekeer gaan met ook hagel en windstoten. Morgen is er veel zon, dan 24 tot 32 graden. Veel mensen op de weg, zo'n 60 files al. Dit zijn de meest opvallende: A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 23 minuten. A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd, 21 minuten extra vanuit Oldenzaal-Zuid. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel, 22 minuten. A20 Goudoop van Holland voor Maassluis, een kwartier. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle is je vertraging voor Hattemerbroek ook een kwartier. Compleet overzicht krijg je in de app van Flitsmeister.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
6: Kippie!
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Ook bij Plus. Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Compleet met Ahoy Break, want die zijn hard belangrijk altijd. Ahoy Break moet je doen. Het was Steve Winwood. En Higher Love. Nou, het zijn meer hogere temperaturen. Ik hoor Rob zojuist de legendarische zin zeggen: ik heb het nog nooit zo heet gehad in mijn leven.
1: Nee, ik heb het idee dat dit niet alleen de overgang is.
0: Het heeft er gedeeltelijk mee te maken, maar ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja
1: het is best wel ingewikkeld. Ik heb ook gewoon gedacht, zo veel mogelijk airco. Dus dan kunnen we beter in Amsterdam zitten, want we zitten niet op jouw zolderkamer. Hè?
0: Waar trouwens wel airco staat.
1: Eerst wel, ja, maar zo aanwezig als hier.
0: Nee, hij is nu, maar het gaat redelijk, moet ik zeggen. Redelijk. Hoewel, ik zie mensen wel twijfelen. Nee, niet. Het stinkt hier, dat is een beetje het probleem.
1: Nou ja, dat is bij jou wat minder, dat geef ik toe. Ja. Maar dat zal verder de mensheid een zorg zijn. We zitten gewoon niet op de zolderkamer van Gerard, maar we zitten gewoon in het goede, oude, vertrouwde Dukstad. En voor de rest merk je daar, als het goed is, helemaal niks van.
0: Helemaal niks, nee. Alleen je kunt het ongeveer zien, heel even.
1: Oh ja, de webcams staan weer even aan. Dus als je denkt, wauw.
0: Hoe zien ze eruit op die vrijdagmiddag? Hoe erg zweet erop? Hangt er al een zweetdruppel aan zijn neus?
1: Daarover gesproken, niet per se over de zweetdruppel onder mijn neus, maar ik ben een beetje afgeleid door de wenkbrauwen van onze vriend Gert.
0: We hebben Gert natuurlijk al een tijdje niet gezien.
1: Gert, wat is er met je wenkbrauwen gebeurd?
2: Ja, dat vind ik zelf ook niet zo goed eigenlijk. Jij zei het gelijk.
1: Ja.
0: Allereerst, ze zijn unplugged.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat hangt er allemaal goed bij.
2: Maar... Ja. Bij de kapper, maar ik zal het doorgeven.
1: Je bent te jong om Brezhnev te kennen. Maar wat is er gebeurd? Nee, maar serieus, een serieuze vraag.
2: Een schaartje doorheen, echt meer niet.
1: Nee. Er is ook een accent aangebracht.
2: Zit verf. Nee, echt niet.
1: Jawel.
2: Nee, echt niet.
1: Ja, je twee vrienden die je goed kennen, die zien dat toch heus wel.
0: Jouw wenkbrauwen zijn goed uit de verf gekomen, laat ik het zo zeggen.
2: Nee. Ja, je ontkent het. Echt niet.
1: Nou, laat maar zeggen dat ze een wenkbrauw aan het smelten zijn.
0: Dat is het. Het komt allemaal door de warmte natuurlijk. Hè. Moet wel een kleine inhoudsopgave doen van dit programma.
1: Als we het weten, laten we het doen.
0: Ja, even kijken.
3: Dit is de inhoudsopgave.
1: Ja, weten is weten.
0: Het is best wel leuk wat we allemaal hebben. Want we gaan straks bellen, hopelijk. Of in ieder geval een lijn leggen met Roger Taylor. Hij is dat is heel verwarrend.
1: De drummer van Queen.
0: De drummer van Queen, zou je zeggen. Nee, hij is ook de drummer van Duran Duran.
1: Niet dezelfde, toch?
0: Dat is niet dezelfde. En nu komt er zit ook een Andy Taylor. En een John Taylor zit er natuurlijk in. En het is allemaal geen familie.
1: Maar de drummer is gewoon serieus. Die heet ook daar Roger Taylor.
0: Roger Taylor. Ja, ik was ook van slag.
1: Ja. Ja.
0: Hij ook.
1: Ja, dus daar heb jij net gewoon een drum mee gedraaid.
0: Die gaan we zo even laten horen. Er vallen namelijk ook nog kaarten te winnen voor... Dat zijn echt de allerlaatste kaarten voor
1: vanavond.
0: Het concert. Voor, nee, als het een maandag is, in Tilburg.
1: In mijn stadje.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, in Tilburg,
0: Dat hebben we in petto. Voor de rest hebben we natuurlijk Gorgeljoker.
1: Gorgeljokers erbij.
0: Niet te geven vergeten. Ja.
1: En voor onze AI gaan we naar Victor Vlam. We gaan Victor Vlam zelf drie vragen stellen. Maar...
0: Het kan ons niet heet genoeg. Hebben we nog Vlam
1: Victor
0: er ook nog bij.
1: Ja, wat een geweldige naam voor vandaag. Ja, dat is wel, als het al niet heet genoeg is, hebben wij vandaag
0: ook Victor Vlam. Nee, niet Victor Brandt, nee.
1: Victor Vlam.
0: Ja,
1: er is ook een Victor Brandt, hè?
0: Die heb je ook nog. Ja,
1: laten we die vanmiddag ook bellen. Maar zijn AI-varianten stellen wij dezelfde vragen als aan Victor Vlam als mensen zelf. Ik ben benieuwd, uitgesproken persoonlijkheden, waar worden van?
0: En voor de rest volgen wij onze instincten. Die hebben ons vaak in het probleem gebracht. Dus bemoei je er vooral mee. De app staat wagenwijd open.
1: Ga veel lachen.
0: Dan gaan we langzaam richting het weekend. Dat klinkt goed, hè? Langzaam richting het weekend. Het gaat sneller dan je denkt, hoor.

0: naar Victor Mits. Ja, wat een mindfuck is dit?
1: Dit is wel een grote mindfuck, kregen wij in de app binnen. We hebben het inderdaad over vlam en brand. En dit is de tune van Victor Mits.
0: Ja. Jouw vriend, hè?
1: Dat is mijn vriend.
0: Wanneer krijgen we die weer eens in de studio? Want ik vind hem zo leuk.
1: Ik zal hem binnenkort even vragen om iets te doen. Want hij kan ook namelijk via de radio kan hij ook mindfucken.
0: Oh ja,
1: dat kan.
0: Dat weet ik.
1: Elke keer trap ik er weer in.
0: Ja. Wat heb je op de radio al moeten ondergaan?
1: Nou, het is mijn vijfde portemonnee inmiddels al. Nee, valt mee. Hij kan gewoon ook met luisteraar. Dus je moet bepaalde keuzes maken. En hij weet die keuzes nu al. Dus het maakt niet uit wat je gaat zeggen. Ja. Zelfs als je hem om de tuin probeert te leiden, dan nog weet hij dat al. Hij heeft hier al rekening mee gehouden. Het is onuitstaanbaar. Is
0: maar nu we toch over hem zitten te roddelen. Hoe kan dat? Is de meest gestelde vraag volgens mij in dat programma. Maar jij praat wel eens met hem. Jij doet wel eens een drankje met hem. Wil hij wel eens loslaten waar het geheim in zit? Is die... Ja, ik denk toch dat hij wel ergens op de een of andere manier niet alleen gestudeerd heeft, maar ook wel wat paranormaal is, of niet? Of kan hij echt gewoon zo ontzettend goed, of zijn we allemaal zo voorspelbaar?
1: Ik denk een combinatie daarvan. Ik heb hem vier keer dronken gevoerd en ik heb er vier keer niets uit weten te krijgen. Ook ondanks de hoeveelheid wijn die erin zat. Het is niet gelukt, maar misschien kom ik er nog een keer achter. Wat is dan een vraag? Maar ik denk dat het een combinatie is. Hij weet al dingen, bepaalde routes die wij maken in onze hersencellen. Hij is een dokter.
0: Hebben wij hem al eens in onze AI-itempje gehad eigenlijk?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Hoogste tijd.
1: Ik hoor dat ik even ga bellen. Ik ga hem even bellen. Maar eerst pakken we een enkeltje naar Chica.

0: Slobaan. Nog maar een keer.
1: Even uitgeblazen nu al. Lekker, hè?
2: Oeh, ja, 25 or 64. Paul Klomp zegt ja.
1: Chicago. Ja. Een van de oprichters, of tenminste een van de oude bandleden van Chicago, is afgelopen week overleden. Vond ik ook een mooie gelegenheid om nog een Chicago te doen.
2: Ja.
1: Van de week Call on Me gedaan. Ook fijn. Met deze ook hier. 25 or 64. Ja, het is tijd denk ik om even de prijzenkast in te loeren.
2: Ja, want wat hebben we daar nog liggen?
1: Wat hebben we nou? Nou, van alles en nog veel meer. We hebben volgens mij toch nog wel eens tennispoppen. Zijn ze op?
2: Nee hoor, die tennispoppen, want die zijn zo ongewild. Reiner.
1: Designer. Ziet er ook mooi
2: ja,
1: uit.
2: Het zijn designer onderwerp. Ja.
1: We hebben natuurlijk een Ik doe met de morgen kurkentrekker. Ja. Geen enkel probleem, dat regelen we wel.
2: Ja.
1: Hebben we nog ergens een verloren Radio Veronica t-shirt?
3: Een t-shirt, zeker. Ja.
1: Die heb je wel nodig bij dit weer. Alleen een t-shirt, verder niks aan.
3: Ja. Broek is ook wel handig.
1: Doen we dat? Ja, maar we hebben geen Veronica broek.
2: Hebben we, we hebben toch wel een clubshirt?
3: Nee.
1: Nee, die zijn op.
2: Je bent geïnstrueerd.
1: Ja, nee.
2: Wat de jongens ook zeggen.
3: Ik heb vorige week om een flikker gekregen.
1: Ja, dat was ons schuld. We hebben Gert een beetje in een moeilijk pakket gekregen.
2: Ah.
1: Door dat shirt toch weg te geven. Dus nu is er iemand heel druk aan het naaien ergens in Nederland. Maar dat komt goed. Dit valt dus te winnen. En dan hebben wij een... jij vindt het, ik heb helemaal wat laten horen.
2: Ja.
1: Gorgel Joken had het moeilijk vanmorgen.
2: Ja.
1: Want Gorgel heeft...
2: Hij moest een klein meisjesboertje laten.
1: Ja, het ging tijdens het gorgelen niet helemaal goed.
2: Ja, ja.
1: Dus gelukkig heeft Gorgel Joken zich weten te herpakken. Ja. En uiteindelijk toch iets zomers uit de kilt gekregen.
2: Ja.
1: Zijn we klaar voor?
2: Ja.
1: Oké, daar komt hij aan. Dit is de opgave. Het gaat niet. Het is te hoog.
2: Ik hoorde het kleine meisjesboertje.
1: Daar is hem.
2: Oh ja.
1: Dat gaan we wel eens niet voor dit item. Nee, zeker niet.
2: Nee, dat is niks van bloos. Het is gewoon warm.
1: Ja, nou wat heet. Het is tijd hopelijk dat jij weet welke plaat dit is.
2: Ik weet het.
1: Er zijn vele uitvoeringen. Zelfs jij weet het.
2: Ik weet het, ja.
1: Okay, nou, laat het ons weten. Het appnummer is gewoon heel makkelijk. Gewoon Radio Veronica app. Ja. En wellicht het hele pakket voor jou.
2: Ja.
1: En dan nu. Ja, ik weet niet. Ja. Hebben we handdoeken bij de hand?
2: Ja.
1: Kunnen we?
2: Hop.
1: Gevoelstemperatuur van 39 graden. Dat is helemaal jouw klimaat, Rob.
2: Heerlijk. Ja. Gevoelstemperatuur hier 52 graden.
1: 52, hoor. Nou, dat kan het dus niet heet genoeg.

0: op de mensen die bij haar concert waren afgelopen week. Ik heb veel beelden gezien. Oh.
1: Ik was er dus, hè?
0: Oh, was je het? Echt?
1: Ik was er, jongen. Ik zit te liegen.
0: Dat had je me wel gefaxt.
1: Ja, maar Gert er niet, eigenlijk. Nee, want je wel
2: niet, helaas.
0: Oh, man.
1: Dankjewel nog overigens voor je verjaardagscadeautje. Ik heb een singeltje gekregen, een vinyltje.
0: Oh,
1: ja.
0: Welke heb je gekocht,
1: deze.
2: Rain Me In.
0: Oh, Rain Me In. Oh, nou, wat leuk, zeg. Hou me vast, in dit geval. Hou me tegen. Dat blijft goed in deze. Rain Me In met Sam Fender. Even kijken op de klok. Het is, we hebben 2:30. Moet lukken toch wel. Tijd voor de headlines. Steve Roskam.
3: Goedemiddag. Nederland stuurt nog een schip richting de straat van Hormuz om daar misschien mee te doen aan een missie bij het openhouden van het stuk zee bij Iran. Eerder werd al een mijnenjager die kant op gestuurd en nu komt er een fregat bij. De nieuwe stikstofregels rond natuurgebieden gaan zeker 3400 boeren treffen, heeft het Financiële Dagblad uitgezocht. Het kabinet wil de natuur beter beschermen en daardoor moeten boeren verduurzamen, verhuizen of stoppen. En vooral in Limburg kan het straks flink onweren. Daarom wordt de komende uren gewaarschuwd met code oranje voor die stevige buien. Met ook kans op hagel en windstoten.
1: Zitten zij niet ook te pingpoppen?
3: Zeker, pingpop wees daar natuurlijk ook. Dus even oppassen geblazen. Hopelijk is het dat het echt in de avond helemaal losgaat qua festival. Dan met de buien weer voorbij. In andere provincies kan het trouwens ook even losgaan straks.
0: Uitkijken, want het zijn golfballen zo groot als hagelstenen, heb ik begrepen. Niet best allemaal. Oké, het is ondertussen gewoon keiheet.
3: Ja.
0: De auto staat te smelten op het asfalt. En dat levert natuurlijk vertraging op. Waar staan ze nu weer?
3: Het zijn er inmiddels al meer dan 70. Veel mensen dus op de weg, ook onderweg, om te recreëren, zoals we dat dan mooi kunnen noemen. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam voor het knooppunt Burgerveen bijna een half uur door een ongeluk. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein 26 minuten. En op de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 21 minuten.
0: Dankjewel.

0: mooie rol voor deze dame die dat gewoon drie minuten.
1: Say what?
0: Ik wil nog even de blaadje pakken van het kost ook weer.
1: Say what?
0: Oh ja, dat was het. Ja. Instant funk.
2: Waarmee dat? Is wel lekker. Ja, veel mensen herkennen dit liedje, omdat het in A Roller Skating Jam named Saturday zat van De La Soul.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, ook een leuke plaat. Ja.
2: Instant funk, I got my mind made up. Nooit meer wat van ze gehoord, maar wat heerlijk. Er zijn veel mensen onderweg trouwens naar Pinkpop.
0: Ik zie het, ja. Een hoop mensen zeggen dat onderweg daarheen, het is heet. Het is heet.
2: Ja. Paul Klomp die wil graag de Foo Fighters zien en de Pretender horen. Ik zag deze nog even binnenkomen. Die was van, eens even kijken, Koos. Die zegt, onderweg naar Pinkpop. Ik zou heel graag Everlong van deze band willen horen. Zullen we die maar even draaien? Is wel een lekkere toch ook? Van de...
0: Ja, ik hoor hem al.
2: Ja, ik hoor hem trouwens ook al.
0: Everlong, een van de headliners van Pinkpop. Alvast vooruitjuichen. Heel veel plezier mocht je daarna onderweg toe. Veronica natuurlijk aanstaan. Dat is wel mooi.

0: vanavond.
1: Is het vanavond? Nee, het zal wel later zijn, toch? Zijn ze vanavond vroeg?
2: Nee, dus
1: vanavond. Nee, later toch? Klop.
2: Ik zoek het gelijk op.
0: Oké, okay, dat is mooi. Steve Spel, wat even opzoeken. Ja. Geef hem 4 seconden en hij heeft hem. 4.
1: Dat is waar Paul Klomp zegt, zondag ga ik een tweede poging doen.
2: Zondag?
1: Ja, om een, hij zegt het ook. Zondag ga ik een tweede poging doen om de Foo Fighters te zien. In 2015, Pinkpop kwamen ze niet in verband met een gebroken been van Dave Grohl.
2: Oeh, dat was toen, ja.
1: Ja, oh, niet alleen was... in verband, maar zelfs in het gips.
2: Ja, ziet verband ook niet.
1: Ja, ik zou vooraf heel graag de Pretender horen als opwarmertje. Maar ja, dat is dan toch deze geworden. Everlong. Ja.
2: Everlong, ook mooi. Dus dat komt de Greatest Hits, dus dat is mooi.
1: Is ook zo. Ja.
2: Ondertussen hebben wij toch iemand gevonden in het kader van Gorgeljoker en het bijbehorende prijzenpakket. We hebben volgens mij Robert aan die telefoon. Robert!
3: Ja, goedemiddag Gerard.
2: Goedemiddag.
1: Hallo daar.
3: Goedemiddag.
2: Wat, waar hang je uit op dit moment?
3: Op mijn werk.
2: En wat is dat voor werk?
3: Ik ben een boekhouder.
2: Oh.
3: Dus zit op de financiële afdeling van, van mijn bedrijf waar ik werk.
2: Vrijdagmiddag 37 graden en je zit binnen de administratie toe van andere mensen.
3: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, bij ons binnen is het gewoon lekkerder dan buiten, kan ik je vertellen.
2: Heerlijk.
3: Ja, Okay. Echt. Het is een soort van verademing.
2: Ja, maar kijk nou uit, want zometeen weten ze het achterhalen en dan staan er files voor de deur.
3: Ja, nee, ja, dat is ook zo.
2: Mensen er binnen willen, maar goed. Dus je houdt het hoofd koel, dat is mooi. Dus je hebt lekker goed en aandachtig kunnen luisteren naar de moeilijke opgave van Gorgeljoker.
3: Zeker.
2: Ja. Zal ik hem nog één keer laten horen? Want het was bijna tot stikken aan toe, hè, deze.
3: Nou, inderdaad. Dus laten we nog maar een keertje horen. Dan,
2: komt u nog één keer, hè. Attentie, Gorgeljoker.
1: Dat is dan wel knap gegorgeld, hoor.
2: Ja, ik heb het gevoel. Dat even wat moet je naar. Wat hoorde jij daar, Robert?
3: Ik hoorde Maschinada van Sergio Mendes. Ja.

0: Je krijgt van alles. Je krijgt een Act Up in de Morgen kurkentrekker.
1: Ja, een standaard.
2: Kijk, die hebben we nog niet.
0: Oh, die hebben we niet.
2: Ik heb wel twee keer meegedaan.
0: Maar twee keer geld gewonnen, verdorie.
2: Ik heb geld gewonnen inderdaad, in plaats van de kurkentrekker. Dus nu heb ik hem alsnog.
1: Maar nu is hij er. En ook de standaard pop, helaas. Die doen we er ook nog bij als troostprij.
2: Kijk, ja, nou, fantastisch hebben, toch? Ja.
0: Er moet ook nog Veronica t-shirt bij. Het is niet dat clubshirt, want anders krijgen we op ons donder van de administratie.
1: Ja.
2: Oké.
1: We sturen dat zo snel mogelijk naar je toe. En mocht je het binnen de komende 10 jaar nog niet ontvangen, alsjeblieft nog geen klachtenbrief. Want we hebben het druk met onze bezorgservice.
0: Het komt goed. Hou vol, Robert. Het komt goed.

0: Ah, ja. Met een leuk verjaardagsfeest trouwens, Obama. Is dat een leuke zaal met allerlei gezellige artiesten.
1: Ja, wie waren
0: er? Eén groep, je had Bono natuurlijk, je had Bruce Springsteen daar. Volgens mij zat Eddie Vedder in de zaal. Dat ging maar door. Alleen maar sterren zaten bij de verjaardag van Obama.
1: Het is voor Obama wat makkelijker dan van Trump, hè? Want daar komen mensen.
0: Daar komen mensen mee. Die krijgt die komt niet verder dan de Village People. Ja, ja. En een andere bezetting ook nog.
1: En Kid Rock.
0: En Kid Rock, ja. All summer long is hij erbij. Dit was Masquerade Sergio Mendez en de Black Eyed Peas.
1: Obama. Ondertussen zeg ik dat jij net, ongeveer een half uurtje geleden... nee, het is ietsje langer geleden, gesproken hebt met Roger Taylor. Niet die van Queen, maar de drummer van Duran Duran. De oorspronkelijke drummer toch ook. Vanaf 1979 was hij drummer. In de jaren 90 heeft hij de band even verlaten. Maar daarna kwam hij weer, ik neem aan, met zijn broertjes terug.
0: Ja, nou, het zijn geen broertjes. Ja, nee, geen familie.
1: Geen familie.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Is dat toch allemaal weer mogelijk? Ook geen familie van Roger Taylor van Queen?
0: Ook niet. Nee. Het zijn blijkbaar meerdere kleermakers in Engeland. Ik wist het ook niet.
1: Ja, nou ja, hoe dan ook. Jij hebt gesproken met Roger Taylor van Duran Duran. En aanstaande maandag in Tilburg. Daar hebben we nog wat tickets voor.
0: Ja, 4 stuks om precies te zijn. Dat is niet meer, die mogen we weggeven.
1: Ja, ja. Hij vertelt aan jou een liedje waar hij van elke avond zin in heeft om te spelen.
0: Ja. Het leek me leuk om hem te vragen. Oké, weet je, je bent drummer van Duran Duran al zo lang. En je speelt die liedjes natuurlijk al 47 jaar of zo ongeveer.
1: Ja.
0: Welke is nou nog steeds dat je zegt, heb ik zin in om te spelen zometeen?
1: Nou, probeer het even te voorspellen. Als je het goed hebt, maak je een grote kans om er aanstaande maandag in Tilburg bij aanwezig te zijn. Welk Duran Duran liedje wil Roger Taylor nog heel graag elke avond spelen? Via de app van Veronica zien we alle antwoorden tegemoet.
0: Ik ben benieuwd. 4 kaarten hebben we hier liggen. Het zijn geweldig. Het zijn de laatste kaarten. Laatste maandag in Tilburg.
1: Nou, is het waar ook?
0: Het is hartstikke warm ook.

0: zonlicht uit na het weekend. De Cindy Loper in ieder geval natuurlijk. And girls just wanna have fun. Zometeen. We melden ons nog voor nog een uur. Ja toch? Stenders en Ekdom.
1: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? voor de makers.
6: Praxis.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV.

0: 3 dagen. Ziggo.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3 uur.
4: Steve Roskam.
5: Goedemiddag. Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren, zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het bestand moet nu gelijk ingaan. Israël zegt bij zware aanvallen op Libanon eerder vandaag nog tientallen Hezbollah-strijders te hebben gedood. Voor Iran is het cruciaal dat het vechten in Libanon stopt om er definitief uit te komen met Amerika. Ondertussen stuurt Nederland na een mijnenjager nu ook een oorlogsschip richting het Midden-Oosten. Ze liggen dan vast klaar voor als ze nodig zijn in de net weer geopende straat van Hormuz bij Iran. Nu onderhandelingen tussen Amerika en Iran over een definitief akkoord vandaag zijn geschrapt, zijn bedrijven terughoudend om hun schepen er doorheen te sturen. Misschien wachtte Iran tot het vechten in Libanon ook zou stoppen. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Het weer veel zon. Het is van noord naar zuid 30 tot 35 graden. In het zuidoosten straks al de eerste buien met onweer en kans op hagel en windstoten. Vanavond is het benauwd met meer buien. Morgen zonnig dan van west naar oost 23 tot 32 graden.
4: Lekker.
6: Nee.
5: Veel mensen op de weg, bijna 100 files inmiddels. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ruim een half uur extra. Dan de A20 Gouden Hoop van Holland voor Maassluis 18 minuten. Na een eerder ongeluk is de weg inmiddels weer vrij. A27 Breda-Gorkum voor Werkendam 22 minuten. Andere kant op richting Breda voor Werkendam 14. En tot slot de A50 Eindhoven-Os. Ongeluk gebeurt voor Eerde, een vertraging van 36 minuten.
7: 18 plus speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: 1 ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Nieuw!
10: Herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Nieuw! De

0: prijs bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Lego en Rock This Town.
1: Ach, wat hebben we nog veel te doen, hè, Gerard?
0: We hebben nog best veel te doen, Robby.
1: Zoveel te doen.
0: Ik en zo weinig tijd. We hebben nog een uur Stennis Nekt op. En we hebben zo meteen dus het interview wat ik daar straks al stiekem even heb gehad met de drummer van Duran Duran, Roger Taylor. Yes. Niet te verwarren met de Roger Taylor, ook drummer, maar dan van Queen.
1: Ja. Hoe is het mogelijk? En dan ook geen familie van de twee andere Taylors van Duran Duran.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: We zijn het allemaal een beetje aan het processen. Voor de rest hebben we straks ook nog een interview met Victor Vlam.
0: Ja.
1: Dat is wel live. Victor Vlam, die zijn naam vandaag enorm mee heeft. Daar waren we al uit. Ja, alleen Victor Brandt was
0: nog
1: beter geweest. Victor Vlam, we gaan straks drie vragen aan hem stellen. En we gaan die vragen ook aan zijn AI-variant stellen. Even kijken of zijn AI-variant hetzelfde zegt als hij zelf. Het is een uitgesproken mediapersoonlijkheid. No. Heeft hij zich al eens een keer uitgelaten over jou, Gerard? Of weet je dat niet?
0: Nee, nog niet. Maar hij was vroeger mijn Amerika-deskundige. Dus misschien spraakt hij me.
1: Oh ja? Goed. Ja. Oh, dus heeft hij, wat goed. Ja, dat was hij natuurlijk ooit.
0: Ja, jarenlang bij mij heeft hij vroeger aan de telefoon gehangen 's ochtends. Ja, goedemorgen, Gerard. Nou, het is wel een bende, hè? Weet je, dus dan had hij wel een goed verhaal. Ja. Dus ik denk dat hij me spaart, dus ik denk dat ik ook in de veilige zolder zit, hoop ik.
1: Ja, nou, je weet het nooit bij hem.
0: Ja, je weet het nooit.
1: En we moeten er hebben we daar eigenlijk wat tijd voor de verjaardagstrip?
0: Oh ja.
1: Denk je dat we er nog tijd voor hebben, of kan ik het beter niet noemen, omdat we er straks geen tijd voor hebben?
0: Laten we even kijken hoe het loopt.
1: Ja, goed loopt. Ja,
0: we hebben wel op zich een leuk jaar gepakt.
1: Ja. Ja.
0: Namelijk het jaar waarin Duran Duran nummer 1 stond met The Reflex 1984.
1: Ja, vandaag ook, hè?
0: Vandaag stonden ze ook nummer 1 toevallig even. Ja.

0: zo warm buiten. We moeten deze even doen.
1: Ach ja.
0: Zomerrit.
1: Ja, lekker.
0: Jonas Blue. Edge of Desire.

0: verdwijnen.
1: Ja, daar is iets mee, hè?
0: Ja, dat is een soort palmboom-effect, heeft het heerlijk. Jonas Blue heeft verrast ons met een nieuwe track. En die duurt maar 2 minuten en 13 seconden.
1: Oh, perfect.
0: Dat is tof. Hij kan dus eigenlijk altijd tijd voor die Edge of Desire. Maakt geen reet uit.
1: Ja, dat is lekker.
0: Heerlijk is dat.
1: Hey, jullie zullen wel doelen op Some Like It Hot, zegt Colinda. Als het gaat over Duran Duran.
0: Oh.
1: Word je gebeld, Gert?
2: Met een nieuwe word je nou gebeld?
1: Word je gebeld?
2: Ja, dat is een goede vraag. Onbekend nummer.
0: Onbekend nummer.
2: Okay, durf niet op te nemen.
0: Is het iemand van een energiemaatschappij. Ja. Die wil jou graag vertellen waarom je over moet stappen.
3: Ja, dat dacht Rob van de week ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Jij ook al.
1: Want ik werd van de week tijdens de uitzending gebeld door een 020-nummer. Meestal is dat hier.
0: Oh, dat was je alarmcentrale.
1: Ja, maar het was inderdaad de alarmcentrale, ja. Dus meneer, ik weet het niet hoor, maar er gaat nu een wat was het ook alweer?
0: Een inbraakalarm.
1: Nee, een sabotagealarm.
0: Ja, je studio werd gejat natuurlijk.
1: Mijn studio wordt verbouwd, dus dat zal het wel zijn. Dus meneer Stenders, we kunnen het afmelden. Maar ja, goed. Het is altijd goed dat je opneemt, weet ik inmiddels. Colinda, die had het over, we hadden gevraagd welk liedje heeft Roger Taylor altijd elke avond zin in om te spelen. Colinda zegt, dat zal dan waarschijnlijk Some Like It Hot zijn. Want jullie zullen daar vast op doelen met deze temperaturen. Maar het is niet helemaal Duran Duran, hè?
0: Nee, het is, het is Robert Palmer. En, ja. Maar je had namelijk twee afsplitsingen vanuit Duran Duran Arcadia. Ja. Die van Election Day. En inderdaad Power Station, waar ook leden van Chic in staat.
1: Ja. Ja, en daar was de drummer inderdaad van Chic. Dus dit was niet Roger Taylor.
0: Ja, dat klopt. Dus dat was niet Roger Taylor. Dit is hem niet, maar wel een goede baat om even te draaien met dit weer ook.
1: Ja, dat is een hele goede. Some Like It Hot. Hier is de Power Station. We want to

0: liedjes waar we moeten winnen. De gevoelstemperatuur, die staat er ook bij, hè, tegenwoordig. 39 schijnt hij dus. Wat heet?
1: Om en om mee, wilde ik zeggen. Some Like It Hot, de Power Station. Auke Tuinstra die zegt, ik ben dus cv-servicemonteur.
0: Oh.
1: Heerlijk, die temperatuur in die kleine hoekjes.
0: Och, Auke, we denken aan je.
1: Ik denk aan je.
0: We denken aan je. Ondertussen hebben wij Greta aan de telefoon.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, Greta, goedemiddag.
2: Hoi, hoi.
0: Wij vroegen natuurlijk aan jullie, de fans. Hè? Wat is nou, wat denk jij, dat Roger Taylor gaat antwoorden op de vraag... welke plaat hij het liefst live speelt?
2: Ja. Ik denk van Rio.
0: Jij denkt Rio, hè?
2: Ja.
0: Nou, ik heb het wel een heel spannend heet hangijzer... want ik ga nu het interview laten horen met Roger Taylor. En als je het goed hebt, dan zijn die vier kaarten... voor aankomende maandag in Tilburg voor jou. Ja,
1: alle vier? Oh,
0: alle vier, ja. Wordt wel spannend, want je moet even de 2 minuten interview heen. Ja. Dus luister goed naar Roger Taylor. Komt-ie aan. Roger Taylor, hello and good afternoon.
3: Hey, how are you doing?
0: I'm great, how are you doing?
3: I'm good, all good, thank you.
0: Are you ready for the Dutch audience?
3: We are always ready for the Dutch audience.
0: What's the big difference between the Dutch audience and the British?
3: I would say the British are maybe a little bit more conservative. we do find the Dutch audience very responsive, gotta say. So we always love playing in Holland.
0: Do you have any memories of the first times you played in the Netherlands? It must have been a long time ago, somewhere early 80s.
3: Yeah. I mean, when we first came to Europe and first time we came to Holland, we played in Amsterdam. And, I mean, it was small venues and you could walk off stage and you could, you could literally have a drink with the audience afterwards. It was that, the shows were that small. And I think we played at the Paradiso, actually was the first place we played in Amsterdam. So very fond memories, very, very fond memories of those days. You know, I think the bigger the shows get, you kind of lose that kind of intimate connection with the audience a little bit.
0: When you play live, is there one song you always look forward to during a concert?
3: I love playing Rio.
0: Oh!
3: I think it's a really exciting song that we wrote when we were 22 or 23 years old, and we wrote it really... We wanted to write a song that would be a great opening song that had real energy. So it's a very energetic song and it's very drum driven. So that would probably be my favorite. I also love playing Wild Boys. Again, that's a big that's a big drum song. So I like that one as well.
0: I wish you a great concert this Monday in the Netherlands. And I think we still have some tickets left, so we can give them away right now.
1: Yep.
0: And we're going to do that. Give all the best to the rest of the band and have a great show this Monday.
3: Yeah, we're looking forward to it. Thank you. It's going to be a great night.
0: Mr. Roger Taylor of Duran Duran, thank you very much.
1: Ja.
3: Thank you for your time.
0: Het is ongelooflijk. Bye bye. Greta?
1: Ja.
2: Ja!
0: Ja!
2: Ja!
0: Ja!
2: Ja.
0: Vier kaarten voor Duran Duran zijn voor jou!
2: Ja. Geweldig!
1: En ja, ik zie in de post dat jij fan was van een van de leden van Duran Duran, hè?
2: Ach, joh. Smoorverliefd. Op John Taylor,
0: hè? John Taylor, hè? Ja, en vind je hem nog steeds knap?
2: Nou, eerlijk gezegd, ik heb hem een tijdje niet gezien. Ik hoop het.
1: Ja. Je gaat hem weer zien, dus laat maar even weten. De foto's en de video's die we langs zien komen. Ja, je kan maar één ding zeggen. John Taylor ziet er nog steeds fantastisch uit.
0: Ja, nog steeds.
2: Oh, echt?
1: Ja, joh, dat gaat best goed.
2: Leuk.
1: Ja.
0: Die man heeft een hele goede vrieskist. Dan gaat hij elke avond in liggen en 's ochtends komt hij weer. Heel veel plezier daar.
2: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
0: Ja, we moeten deze maar draaien. When my baby

0: een mooie zin die erin zit. When she shines, she really shows you all she says.
1: Dat is een mooie zin.
2: Dat is een mooie zin.
1: Ja. Een mooie zin.
2: Ja, moet je geen drankje op hebben, want dan gaat het niet.
0: Ja. Articuleren is heel lastig, maar wel een waanzinnig plaat van Duran Duran.
2: Yes.
0: En Rio, Geet was erg blij met de kaarten.
2: Ja.
0: Erg blij.
2: Ja. Geeta, fan van John Taylor. We hebben nog een paar Rio's om over na te denken. We hebben Rio van Maywood. En When My Baby
0: smiles at me and go to Rio.
2: Zullen we even een enquête doen?
3: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
4: Het radio.
5: Ik vind hier wat van.
4: Referendum.
2: Het radio referendum. Een radio enquête. Welke zullen we doen? Zullen we die doen van Maywood, Rio of doen we die van Peter Allen? Antwoorden gaan naar Radio Veronica. Dat kan via de app. En dan lezen wij en tellen wij.
0: Zeker. Gisteren stonden zij in de Ziggo.
2: Ja.
0: En dat staat dit weekend weer.
2: Ja.
0: En iemand was daar yesterday's bij.

0: geleden die zich gemeld heeft. Ja, die zegt Guns N' Roses gisteren in de Ziggo Dome. Mooie aanleiding om Yesterday weer eens te draaien, mannen. En dat was waar, Bas. Dankjewel.
1: Hoi, drie man.
2: Brand!
1: Ja.
0: Brand!
1: Oh, ja, Brand. Ja. Het was de Yesterday's voor de mensen die daarbij waren. Er zijn er nog een hoop dingen aan de hand, hè? Muzikaal gezien in het land. Pinkpop voor de deur. Duran Duran maandag, gisteren Guns N' Roses. Gaat maar door. En ondertussen kan ik melden dat wij een absolute uitslag hebben van het Rio-trio. Ja. We hadden dus Duran Duran al gedraaid. Ja. Dan hadden we nog... je mocht kiezen tussen Peter Allen met I Go To Rio. Ja. Dan wel Maywood met Rio.
0: Ja, ik heb een makkelijke uitslag. Het is 96% Maywood.
1: Het is toch ongelooflijk wat goed?
0: Ja, 3% voor Peter Allen en 1% Danny Open.
1: Nou, daar gaan we dan. Lekker hoor. Meezingen mag, hoeft niet. Soms zit het mee.

0: Dat was de eerste nummer 1 in de top 40.
1: I feel fine.
0: Ja, Maywood. Er kwam een hoop post op binnen.
1: Zo.
0: Een hoop post, hè? Bijna... Jij zou gezegd hebben, wat een hoop post.
1: Ja, Joachim zegt, het is niet mijn muziek, Maywood, maar deze is zo leuk.
0: Ja, zie je.
1: Daar word je gewoon happy van. Is dat gewoon zo. Hebben wij ook last van, hè, toch? Ja.
0: Het is meer pleasure dan guilty, dan ja. Toch?
1: Maywood en Rio. Dennis die zegt nog even, Guns N' Roses gisteravond. Wat een show, wat een band en wat een solo's van Slash. Hoe is het eigenlijk, Dennis, wil je dat ons nog even vertellen, met de zangcapaciteiten van Axl Rose? We horen daar de laatste tijd veel klachten over, live vooral.
0: Ja.
1: Niks aan de hand, begrijp ik hieruit.
0: Nee, volgens mij wel goed, denk ik. Nou ja, dan ja. Zijn we allemaal tevreden.
1: Ja, nou, Gerda was blij met Maywood. Marielle Pieper zegt Maywood. Ik wil eigenlijk, Dick Beek zegt, Miss Rio met De Janeiro. Had gekund. Maaike Pias, die wilde graag Maywood. Kan ook plas zijn. Jeroen Reitenbach wilde het. Dini wilde Maywood hebben.
0: Nou.
1: En dan hebben we 1 Pieter Allen, Hanny Boezewinkel.
0: Die sturen die 1 exemplaar dan wel even op.
1: Ja, dat is goed, ja. Nou ja, bedankt in elk geval dat jullie mee wilden doen aan deze enquête.
0: Hebben we ook gehad?
1: Ja.
0: Dan kunnen we volgens het schema over naar het allerheetste nieuws in dit geval. Steve Roskam zit op hete kolen.
2: Goedemiddag. Een paar dagen na het voorlopige akkoord tussen Amerika en Iran zijn ook Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah het eens over een bestand. Het staakt het vuren zou nu al moeten gelden, zegt een Amerikaanse topfunctionaris. Het zou ook goed nieuws kunnen zijn voor de onderhandelingen over een definitieve vredesdeal tussen Amerika en Iran, die vandaag ineens niet doorgingen. Nadat het gesprek werd geschrapt, voeren gelijk minder schepen door de straat van Hormuz, die net weer open is. En Pinkpop gaat voorlopig gewoon door zoals gepland. In Limburg worden zometeen stevige onweersbuien verwacht, en daar geldt code oranje. Tegen nu.nl zegt de organisatie van Pinkpop overal op voorbereid te zijn en bezoekers te vertellen wanneer ze moeten schuilen.
0: Het gaat door zoals gepland, is het dus eigenlijk. Ja. Er komt wat aan, hè? Maar goed, misschien valt het al hier en daar en dan sta je stil, hoor. Maar waar staat ze dan?
2: Ja, het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. In totaal zijn er bijna 100 meldingen. Nu, dit zijn de meest opvallende. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld. Bijna een half uur extra. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 32 minuten. En de langste op de A27 Utrecht Gorkum voor Noorderloos 38 minuten.

0: The Real Slim Shady.
1: Jelle Hengeveld zegt nog lekker M&M, mijn idool.
0: Oh ja, dat is je ook nog vroeg, hè? Mijn idool.
1: Mijn idool.
0: Ja, ja, ja.
1: Slim Shady. Ondertussen weet ik inmiddels, dankzij Dennis, dat het goed ging met de stem van Axl Rose.
0: We krijgen de groeten van de stem van Axl Rose, dat is mooi.
1: Ja, dat gaat goed. Zijn hoge noten zijn heel hoog. Dat hele scherpe scheermesgeluid heeft hij niet meer. Maar het hoge is constant voor kwaliteit. En laag is het nog gewoon Axl. Een dikke prima. En Annelies zegt ook, de stem van Axl was prima.
0: Nou.
2: De verjaartrack.
0: Dennis Brevers. Ja. Wij hebben even gedacht, in verband met, omdat we dan toch gingen praten met Duran Duran. Jij vroeg mij via de app, Geer, wat moeten we dan doen voor jaar? Want het is nou het Duran Duran jaar. Ik kwam meteen met 1984 aan zetten.
1: Ja, en was dat uit je hoofd? Want dan is het heel knap. Want,
0: ja, was uit mijn hoofd.
1: Ja, van echt serieus?
0: Ja.
1: Nou, ik zal je vertellen, vandaag de dag stond de Reflex van Duran Duran.
0: Op nummer 1.
1: Op nummer 1, dus dat heb je goed onthouden. Ja.
0: Nerd.
1: Ja, nerd. Wee, wee, wee. Dat is weer eens wat anders dan de Pet Shop Boys alarm.
0: Ja.
1: We hebben 4 trekjes geselecteerd die vandaag nieuw binnenkwamen in de Nederlandse hitparade. Je mag er één kiezen. Wat dacht je van Ming de

0: Ford met eentje die je niet zo vaak meer hoort, Infatuation.
1: Oh no, not again.
0: I don't understand. Infatuation. En altijd en weer wordt door iedereen overgeslagen, Jermaine Jackson. Maar wat een lekker nummer is het. Sweetest, sweetest.
1: Ja, die is ook leuker.
0: Ja, leuker dan je denkt, hè? Binnen vandaag de dag 84 in de hitlijst. Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox. Ze moesten erom wenen. Dancing with Tears in My Eyes, oh Vienna, Ultravox. Welke moet het worden van deze vier? Laat het weten via de app van Radio Veronica.
1: Ik ben heel benieuwd waar iedereen voor gaat.
0: Ja.
1: Maar nu eerst. Ja, maar het is gevoelstemperatuur 39 graden.
0: Ja. Een B gaat je erin.
1: Kun je maar gewoon doen, ja.
0: Is goed.
1: Laat die ooit mijn leven gered heeft. Ja. Toen ik financieel krap zat, ik kreeg elke keer 50 gulden als ik hem op.

0: titel, Lou.
1: Mambo number 5. Well.
0: Mambo number 5.
2: Ja, we hebben een afgetekende winnaar, hoor. Dat gaat zelfs in die 3 minuten van Mambo number 5 best goed door.
0: Niemand kan hier meer overheen.
2: Nee. We hebben wel een paar mensen toch. Die sweetest is toch nog wel netjes nummer 2 geworden. Maar de afgetekende nummer 1. Zullen we meteen ook iemand even aan de lijn
0: halen? Anneke!
3: Hoi!
0: Anneke!
3: Hey,
0: goedemiddag! Goedemiddag! Ja, je bent de meerderheid, zeggen we er even bij. Maar vinden we niet erg, want het is ook wel een hele lekkere voor vandaag.
3: Ja, het is een hele fijne, ja.
0: Welke wil je?
3: Zeker weten. Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes.
0: Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes.
2: Ja, Renate wil het ook. Ingrid Tap zegt Ultra Fox, absoluut. Daisy Severijnen zegt Ultra Fox wil ik hebben. Dan hebben wij ook nog een Freek, die wil graag Sweetest. Dan hebben we JFMG, die wil Dancing with Tears in My Eyes. Dan wil Yvette Dancing with Tears in My Eyes. Rosie wil Dancing with Tears in My Eyes.
0: Ik voel de tranen komen. Hou maar op. Ja. Pak de tissues maar gewoon. Want deze is het geworden. Dankjewel, Anneke. En een fijne dag, hè.

0: 40 jaar oud vandaag.
1: We waren toen enorm bang voor een koude oorlog en dat er een bom op ons hoofd zou vallen. Gelukkig is er niet zoveel veranderd.
0: Er is weinig veranderd. Dancing with Tears on the Ice. En Ultra Fox, het is zover.
2: Die vragen aan
0: Victor Vlam.
3: Ja, zeker. Hallo.
0: Ja, Victor, goedemiddag. Dat is lang geleden we elkaar gesproken hebben.
3: Het is een tijdje geleden, maar we hebben elkaar natuurlijk vroeger echt ontzettend vaak gesproken. In
0: ja, Rob weet je misschien niet, maar Victor was mijn favoriete en vaste Amerika-deskundige.
1: Ja. En hebben jullie contact gehouden?
0: Nou, we sturen af en toe een vlammetje naar elkaar als emoticon. En dat is het, hè? Ja. Maar fijn dat we je even aan de tand kunnen voelen. Want we gaan jou een aantal vragen stellen, Victor. En die hebben we ook gesteld aan de AI-variant van jou. Kijken of het een beetje overeenkomt.
3: Ja. Ik ben heel benieuwd, eerlijk gezegd.
1: Ik ook wel. Nou ja, je bent tegenwoordig specialist. Je bent dan overgestapt van Amerika-specialist naar media-specialist. En je zit natuurlijk vaak aan talkshowtafeltjes. Maar zou je ook wel eens een keer een talkshowtje willen presenteren?
3: Nee, die ambitie heb ik niet. Ik denk dat ik er ook niet verschrikkelijk goed in ben. En kijk, als talkshow-presentator moet je natuurlijk goed zijn in het stellen van vragen. En ja, eigenlijk alles wat ik altijd heb gedaan is het geven van de antwoorden. Dus ik denk ook dat ik daar gewoon beter in ben. Ja.
1: Eens even kijken of jouw AI-variant daar ook zo over denkt.
4: Ja, dat lijkt me interessant. Het verschil is alleen dat een analist wordt betaald om een mening te hebben. Terwijl een presentator ervoor moet zorgen dat anderen interessante meningen geven. Dat is een ander vak. Maar ik vind media, debat en actualiteit interessant genoeg dat ik zo'n rol zeker zou overwegen als de juiste kans voorbij komt.
0: Ah ja. Ja, nou, ja.
3: Dat lijkt eigenlijk best op elkaar, hoor.
1: 60%.
0: 60%.
1: Ja. Want als de kans voorbij komt, en stel voor dat ze het ergens roepen van, ah, kom op, Victor, ga even aan zo'n tafeltje zitten, je verschuift iets naar links, je bent presentator. Zou je dan toch nog de kans onderzoeken of niet?
3: Nou ja, ik denk het niet, maar weet je wel, het is op een gegeven moment als dan mensen gaan je ijdelheid en dergelijke gaan strelen en zeggen van, ja, maar jij bent er zo goed in, dan kan je nooit helemaal voorspellen of je niet overstag gaat.
1: Ja, dat is ook wel een eerlijk antwoord trouwens. Hey, je bent nogal kritisch, Victor, en daardoor ben je natuurlijk ook een gewenste gast aan alle talkshowtafeltjes. Maar als je nou weet dat iemand echt heel verdrietig wordt van jouw kritiek en die belt jou en die zegt, Victor, ik heb er echt persoonlijk zo ongelooflijk veel last van, wil je het niet meer doen? Wat doe je dan?
3: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik zou, denk ik, dat vervolgens niet honoreren. Mm-hmm. Ik zou wel in het persoonlijke telefoongesprek iemand proberen gerust te stellen en de kritiek ook te relativeren. Want ja, laten we eerlijk zijn, het feit dat er iemand kritisch is aan een talkshowtafel, dat betekent niet dat iedereen daar over een week het nog over heeft. Het gaat ook relatief snel voorbij. Maar ja, als ik gewoon vind dat het terecht is om bepaalde dingen te zeggen, dan zou ik dat waarschijnlijk ook zeggen als iemand het zelf niet leuk vindt.
1: Oké, nou, ik denk dat jouw AI-versie daar misschien ook wel zo over denkt. Even checken.
0: Ja, wel nieuwsgierig naar.
4: Ja, dat hangt ervan af. Als mijn kritiek feitelijk klopt en maatschappelijk relevant is, dan vind ik verdriet op zichzelf geen reden om ermee te stoppen. Anders wordt elke vorm van kritiek onmogelijk. Tegelijkertijd moet kritiek wel proportioneel zijn. Het doel is niet om iemand kapot te maken, maar om gedrag, uitspraken of prestaties te analyseren. Dat onderscheid wordt in het publieke debat soms vergeten.
1: Ja. Nou, dit is er wel een, hè?
3: Ja,
1: vind ik wel.
3: Ik ben relatief vervangbaar.
0: Ik kan hem gewoon sturen, hoor. Dat is geen probleem. Ik kan hem gewoon sturen.
1: Ja. Jij roept wel eens achterloos dat het je vriendschappen heeft gekost. Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Ja. Er waren gewoon twee mensen die relatief dicht bij mij stonden, die ik ook echt goed ken. Het waren geen zeg maar kennissen, maar echt vrienden. Mm-hmm. En wat er op een gegeven moment gebeurt, is als je op televisie dat soort dingen verkondigt, dan worden zij ook weer door mensen in hun kring erop aangesproken. Dat vinden zij vervelend, omdat zij andere meningen hebben. En zo wordt zo'n vriendschap gewoon moeilijker.
1: Ja. Maar die zeggen dan hun vriendschap op. Wat was het onderwerp dan? Waarom waren ze zo, waarom vonden ze zo erg?
3: Het is niet één ding en het is ook niet dat er één moment is. Het gaat gewoon geleidelijk. Dat op een gegeven moment het altijd gaat over waarom zij het oneens zijn met jou. En je kunt eigenlijk geen gesprek meer over andere dingen hebben, terwijl je dat vroeger wel kan. Dus je voelt eigenlijk een soort van verwijdering van elkaar.
1: Ja. En dat is het je waard ook, of niet?
3: Ja, ik vind dus dat je geen keuze hebt eigenlijk. Ja. Dat is gewoon het lastige. Want je kunt wel zeggen van, want ik vind het niet waard in alle eerlijkheid. Maar tegelijkertijd, als ik zou zeggen van, ja, ik ga nu niet mijn mening geven omdat jij dan de vriendschap opzegt. Ja. Dan geven die mensen natuurlijk ook een hele grote mate van controle over mijn eigen leven.
0: Ja. Dus kijk, want we hebben ook je AI daarover gevraagd.
4: Ja. Dat gebeurt vooral wanneer mensen kritiek op hun ideeën ervaren als kritiek op henzelf. Dan kun je een inhoudelijke discussie voeren, maar wordt het toch persoonlijk opgevat. En mijn ervaring is dat de meeste vriendschappen daar prima tegen kunnen. Maar als iemand verwacht dat je bepaalde dingen niet zegt omdat jullie bevriend zijn, dan kan het gaan schuren. Dat is uiteindelijk een keuze die ieder voor zich maakt.
1: 100%.
0: Ongelooflijk.
1: 100%.
0: Ja, en Victor, natuurlijk moeten we het ook over muziek hebben. Want de laatste vraag traditioneel is, wat is je favoriete plaat? Kijken of je AI daar ook gelijk bij heeft.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik begin me echt enorm zorgen te maken om mijn vervangbaarheid trouwens hier. Maar mijn favoriete plaat, dat is, het is misschien heel veelzeggend over iemand, maar dat is Believe van Cher uit 1998.
0: Echt?
3: Ja, ik vind het echt een geweldig nummer. Ik vind ook echt heel knap dat nummer, het komt uit 1998, maar het klinkt niet gedateerd. Terwijl heel veel dancenummers uit die tijd dat wel klinken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd of AI dezelfde plaat noemt.
4: Ik kom dan toch echt uit bij een echte Amerikaan, want mijn favoriete nummer is Learning to Fly van Tom Petty.
0: Niet
4: ik hoorde dat voor het eerst toen ik in Amerika woonde en heb het daarna nooit meer losgelaten.
1: Nee, het is gewoon deze geworden. Hè?
0: Het is deze geworden.
3: Ja, het is absoluut zeker die geworden, ja.
0: Ja, het is wel een baanbrekende plaat. Dat was de eerste waar die stem vervormer op zat.
3: De autotune. Ja, zeker.
0: Victor, ik vond het supergezellig dat we even kon spreken. Binnenkort wel.
3: Ja, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Als deskundige weer over Amerika een keertje.
3: Ja hoor, tuurlijk. Je mag wel te bellen.
0: Dames en heren, Victor Vlam. Dankjewel, Victor.
3: Yes, hey, tot ziens. Fijne middag.
0: En we gaan hem echt draaien, die share. Waarom ook niet? Ik geloof van wel tenminste.

0: je de plaat alle tijden van Victor Vlam. Denk daar maar eens aan volgende keer als je hem ziet. Oh ja, share. And believe. En zometeen geloof ik dat ze er zijn. Ja! Zometeen. Wout en Frank. Wacht er gelijk. Zometeen. Wout en Frank. Kijk, nu klopt het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
8: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
10: Zonverlangers... opgelet, het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: doei doei!
10: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 4 uur.
6: Oh, en daar is Sint Roskam.
7: Goedemiddag. Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah zijn het eens geworden over een wapenstilstand. Die is gelijk ingegaan uren na dodelijke bombardementen op Libanon. Het bestand is belangrijk voor het slagen van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran. Die gingen vandaag op het laatste moment niet door. Misschien omdat Iran wachtte op het stoppen van de aanvallen in Libanon. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad bij Groningen heeft beelden gemaakt en gedeeld met vriendinnen. Dat zeggen klasgenoten van het meisje tegen RTO Nieuws. Gisternacht werden de ouders thuis doodgevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Duizenden boeren worden geraakt door de nieuwe stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen rond kwetsbare natuurgebieden, heeft het Financiële Dagblad uitgezocht. Zeker 3400 boeren zitten met hun bedrijf in de zone rond de natuur waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Waarschijnlijk moeten veel van die boeren daardoor verhuizen of stoppen. En vanwege de hitte worden allerlei maatregelen genomen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht. Door oververhitte motoren onder andere. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel in IJmuiden kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer nu nog zonnig en tropisch warm. 30 tot 35 graden is het. Vanuit het zuiden bewolking met kans op flinke onweersbuien. Vooral in Limburg kan het tekeer gaan met hagel en windstoten erbij. Na weer een warme nacht morgen veel zon. 24 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. Het is behoorlijk druk onderweg, bijna 90 meldingen. De meeste files in de zuidelijke helft van het land. Deze vallen het meest op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld nog 11 minuten extra. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel een half uur. Dan de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oude Rijn en Lunetten ook een half uur de werkzaamheden. Tot slot ongeluk gebeurt op de A16 Antwerpen-Breda. Voor Galder is je vertraging 26 minuten.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook, uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn

0: 50 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max 1 per se gratis. Alle Nivea ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: vlak voor het weekend. Voor een hoop mensen is het al weekend. En dit gaat een heel gaaf weekend worden.
1: Dit wordt een fantastisch weekend. Want we gaan natuurlijk sowieso winnen van Zweden.
0: Nou ja, precies dat. Ik heb dat gevoel dus echt.
1: Echt, ja?
0: Ja, maar nou zijn er twee mensen hier die er ook echt wel verstand van hebben. In ieder geval. Dat zijn Sietse en Gert is er ook. Ja. En het klopt toch wat ik zeg, Gert? Het gaat toch gewoon gebeuren?
2: Zeker.
0: Want dit is wel de wedstrijd waar... Hoe overtuigend op de schaal.
1: Vol overtuigend. Ja.
0: Nee, maar luister, dit is wel de wedstrijd waar het moet gaan gebeuren. Dus ik bedoel, als het nu niet goed gaat, hè, als het weer een gelijkspelletje wordt of zelfs verlies, ja, dan wordt het lastig. Die oefenwedstrijden ging niet goed. Japan, jongens, met de schrik vrijgekomen.
2: Dat valt er wel mee. Tweede helft was best goed.
0: Ja, weet ik, maar nu moet er wel gewoon even een winst zijn. Voel je? Die druk moet er zijn. Anders krijg je daarna discussie.
1: En heel even, als die winst er is, dan zijn we dus sowieso verzekerd van een plekje, toch?
3: 99,8%.
0: Ja. Dus dat is redelijk. En ik heb daar een goed gevoel over. Maar Siets, hoe zit jij daarin? Want jij bent wel de meest kritische in dit hele verhaal.
3: Nou ja, kijk, we moeten eens weten. Zweden heeft twee supergoeie spitsen.
0: Ik zet Siets dicht, want dit gaat niet goed komen.
3: Matige verdediging.
0: Sorry, vertel.
3: Zweden heeft twee hele goede spitsen, maar een matige verdediging. Dus als onze aanvallers in vorm zijn, gaan we winnen.
1: Wil je die winst zien komende zaterdag, dat is morgen dus, dan nodig ik je van harte uit in het Radio Veronica Café in Breda. Aanmelden kan nog steeds als je gaat naar radioveronica.nl. Kun je samen met ons die wedstrijd kijken. Genieten van fantastische optredens. Morgen tussen 4 en 7. En heel veel gezelligheid.
0: Nou, er is nog een wedstrijd. Curaçao Ivoorkust. En daar heb ik ook wel een... ik denk dat de verrassing die vorige week niet plaatsvond, die gaat morgen gebeuren. Ja. En dat zou ik voor het eiland fantastisch vinden. Ja, dus ik heb wat dat betreft heel veel zin in het weekend.
1: Mooi. Verder zometeen bellen we met een Oranje supporter die helemaal naar Amerika is afgereisd voor alle wedstrijden van het Nederlands elftal. We doen Voor de Jacht als een spelletje. Daar kun je geld mee winnen. Als je mee wil spelen, dan heb je Voor de Jacht naar de Radio Veronica app. En we krijgen zometeen bezoek van Gordon en Replay in dit programma.
0: Vind ik leuk. We hebben nog een ander dingetje bedacht ook. Vandaag werden we veel aangesproken op de wasstraatpassen die we gisteren hebben weggegeven. Want als er één plek is waar je lekker zit nu op dit moment. Ik heb het vanmiddag ook weer gedaan. We zijn over twee keer hier door het wasstraatje gegaan. Autootjes schoon.
1: Lekker goed voor het milieu.
0: Lekker goed voor het milieu. Want ja, een schone auto is...
1: Even twee keer door de wasstraat.
0: Maakt niet uit, gaan we het er een andere keer over hebben. Maar we hebben wasstraatpassen die we weg kunnen geven.
1: Ja.
0: Maar hoe gaan we dat doen?
1: Nou, op een hele simpele manier. Als je nu eventjes jouw locatie en temperatuur doorstuurt via de Radio Veronica app, spreek je in. Dus bijvoorbeeld, Urk, 32 graden!
0: Ja.
1: Stuur dat via de Radio Veronica app, via een audio-appje. Dan geven de eerste 10 die een audio-appje sturen een wasstraatpas.
0: Waar ben je? Wat is de temperatuur? Geef het de eerste komen al binnen. Geef het alsjeblieft door via de app Radio Veronica. De eerste 10 krijgen de passie.
4: Luister, de Veronica Middagshow.
5: Met Wout en Frank.
4: Eén grote pan met gezelligheid.
5: Op Radio Veronica.
3: Ja, ik ben

0: gevoel zijn dit wel de leukste dagen van de zomer. Die officieel overigens nog moet beginnen. Volgens mij dit weekend, toch?
1: Ja, zomer 2026. Het ieder jaar wisselt het een klein beetje. Maar het begint, om precies te zijn, op 21 juni.
0: Dit jaar. Dat is...
2: over twee dagen.
0: Dat is over twee dagen.
2: Ja, ja, lekker hoor.
0: Dit is de mooiste tijd van de zomer. Nu genieten we ervan. En hebben we ook... het is warm, het is warm. En dan moet je even lekker naar de wasstraat.
3: Het is warm, het is warm. Het is bloedverziekend heet. En hoe kun je nou het beste afkoelen? Dan gewoon lekker met de automobiel onder die wasstraat. Gewoon lekker dat koude water dat tegen je motorkap aankletst. Je kan eventueel een raampje openzetten. Vergeet dan niet je zwembroek aan te trekken als je de wasstraat doorgaat. Maar we stelden net de vraag. Joh, stuur even jouw actuele locatie door. Met daarbij de temperatuur, de actuele temperatuur. En dan krijgen de eerste 10 een wasstraatpasje.
4: Geleen, 33 graden.
5: De Lier, 34 graden.
6: 34 graden in Erm. Helaas.
7: Berkel en Roodrijs, 35 graden. Heerlijk weer. Groetjes Angelica.
8: Leeuwarden. 34 graden.
9: Hilversum, fucking 64 graden in auto. En nee, geen airco.
10: Hey, Jan hier bij Born, 37 graden.
11: Oude Sluis, 31 graden. Klaas hier, erg warm.
12: Westmaas, 37 graden. Lekker warm.
13: Diepeveen, 35 graden.
14: Sint-Michielsgestel, 35 graden. Jongen, jongen, jongen.
0: Jongen, jongen, jongen.
15: Niemand onder de 30, hè? Niemand onder de 30.
0: Ja, misschien bij Linda. Linda komt uit Enschede. Linda, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Lode Frank.
0: Is bij jou onder de 30?
16: Nee, 34.
0: 34 graden. Wasstraatpasje gaat naar Linda in Enschede. En Marion, goedemiddag.
17: Hey, goedemiddag, mannen.
0: Nou, zeg maar, welke temperatuur?
17: 32,5 graden in
0: Musselkanaal. 32 in Musselkanaal. Lekker, hè, jongens.
17: Nou.
0: Marion, ook een wasstraatpas jouw kant op. En geniet van het lekkere tropische weekend, hè?
17: Ja, jullie ook. Dank

0: Let's get rocked.
1: Het is 1:05.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.
1: Niks aangelogen. En wat zit er in je nieuws zometeen, Siets?
3: Aanvallen Libanon moeten stoppen. En advies voor Oranje supporters.
1: Zometeen meer.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ja, nou ja, dat het warm is, dat had iedereen geloof ik al in de gaten. De vraag is een beetje waar of en waar dan die onweer gaat komen. Nou, het is 30 tot 35 graden, er zit behoorlijk wat energie in de lucht. Vanuit het zuiden komen de buien. De zwaarste lijken zo meteen in Limburg te vallen met onweer, hagel en windstoten. Nou ja, dat gaat ook vanzelf weer voorbij. En dan morgen opnieuw veel zon, 24 tot 32 graden. 5:30. Dit is het nieuws. Sinds Roskam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Opnieuw een staakt het vuur in Libanon. Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah zijn het eens geworden. Sinds 2 maanden was er al een bestand, maar de laatste tijd waren er steeds meer aanvallen. Ook vanochtend vielen daardoor nog doden in Libanon. Voor Iran is het cruciaal dat het geweld stopt om er definitief uit te komen met Amerika. België neemt serieuze maatregelen vanwege het verwachte onweer van straks. Zo mag je in sommige plaatsen niet meer naar parken en bossen, omdat bomen kunnen omvallen door de harde wind. Ook bij ons in Limburg is er dus kans op noodweer. En niet alleen hier is het heet, ook in de Amerikaanse stad Houston, waar het Nederlandse elftal morgen op het WK voetbal tegen Zweden speelt. De KNVB waarschuwt fans daar voor extreme hitte en een hoge luchtvochtigheid. Daarom is het advies om 1 liter water per uur te drinken. En begin daar nu al mee, zegt de KNVB.
6: Hey, luister eens, want dit is dus geen stadion met een airco.
7: Het is wel een stadion met een airco, maar ja, we hebben zo'n enorme oranje mars weer door het stadion, een urenlang voorpret. En daar moet je vooral oppassen dat je niet helemaal bezweken van de hitte in het stadion terechtkomt.
6: 1 liter water per uur. Zo. Nou zit er in bier, geloof ik, 7 liter water.
8: Ja.
6: Of werkt het zo niet?
7: Nee, maar in de hitte gaat het harder en met die alcohol. Hij komt harder aan.
6: Nee, je hebt helemaal gelijk.
8: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Druk onderweg. Het drukste moment van de avondspits ligt al wel achter ons. Zo zegt Flitsmeister. 62 meldingen. Totale lengte van 341 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zeltbommel sta je 24 minuten te wachten. A12 Utrecht Den Haag tussen Harmelen en Gouwen. Daar 27 minuten. Wegdek in slechte toestand. De rechterrijst is ook dicht daar. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. Daar 40 minuten. A16 Belgische grens Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Daar 3 kwartier door een ongeluk. Is ook de rechterrijstrook dicht. De A27 Utrecht Breda. Tussen Hagestein en Werkendam. Daar sta je 32 minuten te wachten. En de overige vertragingen en flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
6: Mensen, sterkte, succes met de drukte en ook met...

0: Mendes en Camila Cabello en Señorita op deze prachtige, mooie, zomerse, lekkere vrijdag. Radio Veronica met de middagshow.
1: En dit weekend ongelooflijk veel zin in natuurlijk Nederland, Zweden. Wij zijn er weer uit vanuit onze Radio Veronica Café. Morgen tussen 4 en 7. En daarnaast hebben we meer te vieren, want vandaag bestaat de Nederlandse Wikipedia maar liefst 25 jaar. Ben je groot verbruiker eigenlijk, Wout?
0: Ja, nou, de laatste tijd ietsje minder, sinds ChatGPT. Maar ja, goed, die haalt ook een hoop weer daar vandaan. Dus indirect dan wel. Maar vroeger was Wikipedia, ja, weet je, bedoel, er is bij leven bestaat uit de fase voor en na Wikipedia.
1: Zo?
0: Die daarna is een stuk leuker.
1: Makkelijke dingen op.
0: Ja, veel makkelijker.
1: Even checken hoor, Wouter van der Goes, Alkmaar, 18 januari 1973.
0: Correcte mundo.
1: Nederlandse radio DJ.
0: Ja, klopt ook.
1: Op jonge leeftijd in zijn vrije tijd al aan de slag bij diverse piratenzenders, als Coastline Radio in Egmond.
0: Allemaal juist.
1: Roulette in Baarn.
0: Ja.
1: Lokale omroepen als Extra 108, Beat FM en Radio West-Friesland.
0: Ruisend van energie, allemaal correct.
1: En vanaf 1993 stem van Kindernet. Wout, doe eens een stukje Kindernet.
0: Welkom bij Kindernet. Nee, dat bestaat alleen niet meer, maar dat was vroeger. Dat jij als kind eraan keek, heb ik dat aan elkaar gekletst.
1: Ja,
0: het grappige is dat ik ook net de baard heb bekeerd. Dus dan moeten kinderen echt gewoon een trauma daarin hebben overgehaald. Maar dat klopt wel, dat was mijn eerste voice-over klusje. Ja.
1: Hoe dan ook, dan hebben we het over voice-over klusjes.
0: Boes, had je Boes?
1: Boes.
0: En Bassie en Adriaan.
1: Alfred, je had ook eens kwak ook.
0: Ja, zeker.
1: Hoe dan ook, we dwalen een beetje af, want we hadden het over Wikipedia. En Wikipedia-pagina's kon je tot een tijdje geleden ook gewoon beluisteren. Dan weten ze, als je bijvoorbeeld even iets anders wilde doen, dan drukte je op een speakertje en dan werden ze gewoon helemaal, voorgelezen. Of ze iets nog gedaan in het verleden.
0: Ja, dat vind je mooi, hè? Dat heb je veel gedaan.
1: Ja. Zoals bijvoorbeeld deze. Deze is ingesproken, moet je luisteren.
2: Braadzak. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie, www.wikipedia.org. De braadzak wordt gebruikt als hulpmiddel bij het braden in de oven of magnetron.
1: Ja.
0: Hey, jij had dit heel veel aanstaan.
1: Nou ja, nee, maar het is ideaal natuurlijk, want je kan in de tussentijd kun je wat anders doen. En dan krijg je dus alles te horen over de braadzak, maar bijvoorbeeld ook het frietvorkje.
2: 20 graden Celsius. Frietvorkje. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie, www.wikipedia.org. Het frietvorkje is een vork speciaal ontworpen voor het eten van patat.
1: Nou, even voor de duidelijkheid. Dit is Johan Bos. En Johan Bos is de stem van Wikipedia. Of was eigenlijk de stem van Wikipedia. Want je hoort hem nu niet meer op Wikipedia. Maar hij is nog steeds wel, nou, behoorlijk belangrijk binnen Wikipedia Nederland. En we hebben hem aan de lijn. Johan, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: En gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Jij bent echt vanaf de start van Wikipedia, ben jij bij de Nederlandse Wikipedia betrokken geweest. Hoe ging dat?
3: Ja, start niet helemaal, maar ik ben eigenlijk vanaf eind 2004 ben ik betrokken. Dus dat is ook al wel best wel een poos. Ja, hoe ging dat? Ik kwam op een gegeven moment op Wikipedia terecht en ik kwam erachter dat je zelf dingen aan kon passen. Dus toen ging ik daarbij aan de slag. Toen ik begon hadden we op de Nederlandse Wikipedia iets van 40.000 artikelen staan of zo. Inmiddels zijn dat er meer dan 2 miljoen.
1: Wow.
3: Dat is iets wat we gewoon stapje voor stapje met elkaar hebben opgebouwd.
1: Maar dit is echt jouw dagelijkse bezigheid. Hier ben jij elke dag mee bezig. Pagina's aanpassen, mailtjes beantwoorden.
3: Nou, het is niet mijn fulltime baan of zo. Het is wat ik in mijn vrije tijd doe. Kijk, het mooie van Wikipedia is, als ik er een paar weken niet aan toe kom, dan zij dat zo. Wikipedia draait helemaal op vrijwilligers. En mensen komen gewoon online en die gaan gewoon ergens mee aan de slag als ze tijd hebben en er zin in hebben. En zo hebben wij door de jaren heen een hele encyclopedie gebouwd.
0: En heb jij ook je eigen Wikipedia-pagina?
3: Nee, er zijn wel eens pogingen gedaan om mensen om zoiets te bouwen. Maar ik zou ook niet echt weten waarom.
0: Nou, omdat jij de stem was van Wikipedia. En dat het ontzettend jammer is dat je daarmee bent gestopt.
3: Andere mensen die zijn ook heel belangrijk, hè, op Wikipedia. Er zijn hier mensen die elke dag uren besteden om allerlei wijzigingen die anderen hebben gemaakt na te lopen en waar nodig terug te draaien. Dus er zijn echt wel een heleboel collega's die minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk werk doen.
1: Ja. Johan, 25 jaar bestaat Wikipedia. Waar is Wikipedia over 25 jaar? Bestaat het dan nog? Of hebben we dan iets vervangen door AI?
3: Ja, nou, AI, dat zie ik niet zo vaart lopen. Want uiteindelijk, het klinkt mooi, maar het heeft weinig inhoud. AI, in feite bestaat het niet. Hè? Een computer zal nooit intelligent worden. Een computer is een apparaat wat heel snel kan tellen. Maar als er iets moet gebeuren waar de programmeur geen rekening mee heeft gehouden, dan klopt het niet meer. Ja. We hebben er op Wikipedia best wel wat werk aan. Want je hebt echt van die koekenbakkers die gaan dan eventjes een pagina door AI laten schrijven. En het klinkt naar heel wat. Maar eigenlijk als je dan die hele lab tekst doorwerkt, dan staat er niks in. Maar wel met heel veel woorden.
1: Hey. Nou is het zo dat Wouter van der Goes, daar maak ik een radioprogramma mee. Ik ben Frank van het Hof. Ons programma heet Wouter en Frank. Ons programma heeft geen Wikipedia-pagina. Waar moet je eigenlijk aan voldoen om een Wikipedia-pagina te krijgen?
3: Nou, het is zo dat op het moment dat jullie je dat afvragen, omdat hij er niet is, dan is dat al een bepaalde indicatie. Meestal zeggen wij tegen mensen, als je er zelf aan te pas moet komen om te zorgen dat er een Wikipedia-pagina over jou komt, dan is dat een sterke aanwijzing dat het nog te vroeg is. Ja.
1: Die voelde ik aankomen, maar ik denk dat je gelijk hebt. Johan, ongelooflijk bedankt. Nogmaals heel erg gefeliciteerd. Ik hoop dat het een klein beetje gevierd wordt nog, met alle vrijwilligers.
0: Ja,
3: en ja, er is morgen, volgens mij, of tenminste rond deze tijd, is er echt een feestje voor Wikipedianen.
0: Genieten.
1: Leuk. Wikipedianen.
0: Ja, mooi. Genieten van.
1: Genieten van. Superleuk je hebt gesproken te hebben, Johan.
3: Ja, oké. Okay, graag gedaan.
1: De stem van Wikipedia, Johan.
3: Ja, oké. Okay.

0: Daan de Munnik en Ren Lenny Ren. Dit is Radio Veronica. Straks hier te gast, vind ik leuk, replay. Gordon komt mee in onze Hollandse Hoek op vrijdagmiddag. Bitterballetje erbij, lekker gezond.
1: En we hadden ook geen betere dag uit kunnen kiezen om de mannen uit te nodigen. Want ze hebben een partij, nou, die plaat is een partij zomers.
0: Niet normaal.
1: Echt lekker, ja.
0: Maar daarnaast ook kans op serieus geld.
1: In Woordenjacht, dat spelletje gaan we zo meteen spelen. Als je mee wilt spelen met Woordenjacht, stuur dan nu Woordenjacht naar de Radio Veronica app.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 5 uur.
5: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
6: Goedemiddag. Een paar dagen na het voorlopige akkoord tussen Amerika en Iran zijn ook Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah het eens geworden. Een staakt het vuren is gelijk ingegaan. Israël blijft wel met militairen in het zuiden van Libanon. Eerder vandaag waren er nog zware aanvallen op Libanon, waarbij tientallen doden zouden zijn gevallen. Het bestand lijkt cruciaal voor de verdere onderhandelingen over vrede tussen Amerika en Iran. 3 opties zijn over voor een nieuwe kerncentrale in ons land. Het kabinet kijkt nog naar 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. In Groningen zitten ze er alleen niet echt op te wachten. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit over de kerncentrale. Voordat straks onweer bij ons losbarst, verwachten ze in België flink noodweer. Meerdere provincies hebben alle buitenactiviteiten afgelast, meldt Omroep VRT. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten uit angst voor omvallende bomen. En mensen krijgen het advies om spullen in hun tuin vast te zetten. Bij ons worden de zwaarste buien in Limburg verwacht. Daar geldt code oranje, omdat er naast hevig onweer ook windstoten en hagelstenen bij kunnen zitten. Later meer buien, maar die zijn nog moeilijk te voorspellen. Voorlopig is het op veel plekken zonnig en tropisch warm. 30 tot 35 graden. Vannacht vaak droog, rond 19 graden wordt het. Morgen weer zonnig. Aan zee rond 23 graden en op de meeste andere plekken 27 tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten zijn er later weer kans op buien. De files dan, het zijn er nog zo'n 60. Dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel een lange vertraging, 52 minuten. Dan de A7 Zaanstad-Hoorn voor Purmerend-Zuid, 32 minuten. Er liggen daar voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Gouwen, 27 minuten. Wegdek in slechte toestand, rechte rijstrook is daar dicht. En tot slot vertraging door werkzaamheden op de A15 Nijmegen-Gorkum voor Tiel-West, 37 minuten.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Serieus?
8: Oh,
9: wat een geld!
10: 18.000,
11: tot verdikken me.
12: En ben jij de volgende?

0: altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
1: Nu in de boekhandel. De terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
5: Kippie.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Luister.

0: Wij zijn Wouter Frank. Op vrijdagmiddag hebben we een Hollandse hoek. Lekker gezellig met vandaag Gordon en Replay. Die komen zo meteen langs. Vind ik heel erg leuk.
1: En die hebben een fantastisch lekker zomers liedje uitgebracht. Dat liedje gaan we zo meteen horen. En daarnaast gaan we ook gezellig met ze praten.
0: Maar eerst.

0: eerst onze woordenjager van vandaag.
1: Cynthia Hiemstra uit Groningen hebben we aan de lijn. Cynthia, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe zit Groningen op dit moment?
2: Warm.
3: Ja, daar is de vorst ook wel aan de grond, denk ik.
1: Maar die zucht ook erachteraan. Warm.
3: Oh, warm. Ja.
1: Hey, wellicht dat we zo meteen een beetje bij kunnen dragen en een paar goede ventilatoren bij jou thuis.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Want je kan geld winnen in woordenjacht. Woord voor woord gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft een woord en jij moet het exacte woord raden. En we kennen die woorden vooraf niet. Je krijgt een minuut de tijd en ieder goed geraden woord is 20 euro'tjes waard.
3: Hoppa.
2: Is goed.
3: Blijf bij ons. Niet in slaap vallen. Blijf wakker.
2: Komt helemaal goed.
3: Komt allemaal goed. En je mag het woord zeggen als je de pong hoort. En wat mij betreft kunnen we gaan beginnen. Ben je er klaar voor, Cynthia?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Frankie, begin jij maar. We krijgen nu het lijstje met de woorden. De eerste maar. Lieve Cynthia, succes. Je minuut gaat nu in.
2: Dank u.
1: Dit
3: is
1: nat.
3: En
1: er komt
3: uit
1: de
3: kraan.
2: Geen idee. Water. Wat?
3: Aan
1: de
3: hemel
1: staan
3: dit.
2: Ik verstond het niet, sorry.
3: Aan de hemel staan dit.
2: Sterren.
1: Je
3: knipt
1: hier
3: mee
1: iets
3: door.
2: Schaar.
3: Instrument
1: met
3: snaren.
1: Voor
3: muziek.
1: Tegen
3: je
1: kin.
2: Viool.
1: Zit
3: in
1: de
3: boom
1: met
3: kleine
1: diertjes.
2: Vogel.
1: Iets concreter.
2: Geen idee.
3: Nee, okay. Ik wilde eigenlijk zeggen Frank zijn favoriete yoga-houding. Maar dat is ook de vogelnest.
1: Vogelnestje proberen we daar te omschrijven, inderdaad. Eerst had je goed, water. Het staat aan de hemel en straalt, een ster. Schaar, viool had je goed. Vogelnest, ja, die kunnen we dan niet goed rekenen. Maar alsnog had je vier goede. Betekent 4 keer 20 euro is 80 euro!
3: Hoppa! Veel plezier ermee, Cynthia.
2: Super, dank u wel.
3: En een heel fijn weekend alvast, hè?
2: Hetzelfde gewenst.
3: Dag hoor.
1: Doei, Cynthia.
2: Doeg.
1: Ze zijn niet tegen je, hoor.
3: Ja, ik hoorde het en terecht ook. Dat zou je ook eens moeten doen. Zeg, luister. Mocht je denken bij jezelf, ik wil komende maandag heel graag woordenjacht spelen. Dat kan. We doen het iedere middag iets na 5 uur. Geef jezelf op de eenvoudige wijze.
1: Door woordenjacht te sturen naar de Radio Veronica-app.

0: hebben het nummer van Rick Astley.
1: Ja, zeker. Nou, sterker nog, er zijn periodes geweest dat ik hem met kerst altijd een berichtje stuurde. Ik kreeg overigens nooit een berichtje terug. Zal ik me proberen te bellen?
2: Ja, probeer eens te bellen.
1: Zou het zo leuk zijn als hij hem wel opneemt.
3: Nee, dit nummer is niet in gebruik.
0: Ach, en probeer het andere nummer nog eens.
1: Andere nummer van.
0: We hebben twee nummers van hem. Ook een privé-nummer. Oh, drie zelfs.
1: Nee, die doet het ook
3: niet. Dit nummer is niet in gebruik.
1: Wacht, we het derde nummer nog even proberen. Dat hebben we echt allemaal gehad.
3: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Nee, deze man wil nooit meer iets met ons te maken.
1: Hij wil niet meer met ons in contact komen.
0: Rick Astley geeft niemand op, behalve Bout en Frank, bij Veronica.

0: is toch leuk, want in de Hollandse Hoek vandaag een zeer warm zomers en tropisch gezelschap. Gordon en de mannen van Replay! Yes.
1: Nou, een van de vier is wat later.
2: Die is onderweg. Gordon is onderweg. Ik denk dat hij hier binnen 5-10 minuutjes uiterlijk is.
3: Ja, hij
2: is nog even wat extra's eten gaan halen.
0: Ja, maar we willen wel wat extra's eten halen. Jullie komen hier met tassen vol met eten binnen.
2: Ja, jullie hebben ons gevraagd, neem wat lekkers mee.
3: Ja, dus ja, jullie zagen er heel hongerig uit. Ja.
1: Maar dit is wel een beetje de story of our lives. Dat sinds wij Mark Dakri, sinds we hem kennen.
2: Hij gaat het weer zeggen.
1: Mark heeft namelijk een sportschool en daar komen wij. Ik was vaker dan Frank. Maar sinds ik daar kom, ik word alleen maar dikker. En wat heb je nu weer meegenomen?
2: We hebben nu lekkere barra's meegenomen.
0: Barra's.
2: En kiploempia's. Dus jullie mogen aan de bak. Het is voor iedereen. Lekker. Maar heb je ooit wel eens een barra gegeten?
0: Ik heb nog nooit een barra gegeten.
1: Wat is een barra?
2: Heb jij ook nog nooit een barra gegeten?
1: Ja, ik wil eerst weten wat het is. Ik ga niet zomaar wat eten.
2: Nee, zeker
1: niet
2: van jou. Wat we dadelijk gaan doen, we geven dadelijk jullie allebei een barra. Ja. Nemen jullie tegelijk een hap met een beetje saus erop. En dan gaan jullie zeggen hoe lekker.
1: Ik wil weten wat een barra is.
2: Het is een
3: het belangrijkste wat je moet weten, het is eetbaar.
1: Ja, maar is het vis?
3: Nee, het is geen vis.
2: Nee. Het is een soort
1: broodje. Word je er knuffelen van, dan krijg je de grote pupillen van.
2: Want dan wil ik het wel hebben. Nee. Jullie gaan het heel lekker vinden, geloof me.
3: Dat neemt Gordon mee voor jou.
1: Ja, precies. Die is hier in Sloterdijk. Die kent ze allemaal hier.
2: Okay, hoe is het met jullie eten?
0: Die komt de partij boos binnenlopen zometeen, joh.
1: Ja. Hoe het met ons is? Wij stellen hier jullie de vragen, Bart. We gaan geen gekke dingen doen, natuurlijk. Nee, het gaat heel goed met ons.
2: Goed zo.
1: En ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. Mark zie ik dus best wel vaak. Ja. En er is een moment geweest dat Mark naar me toe kwam. En dan zit ik aan die apparaten van hem te trekken. En dan zegt hij, je moet dit even horen. En toen kwam hij met dat liedje waar jullie nu mee als een speer gaan. Want jullie hebben een prachtig jubileumjaar.
2: Ja, 30-jarig jubileum.
3: Niet te geloven, hè?
1: Niet te geloven. Zijn er momenten geweest dat je dacht, nou, dit moet stoppen nu.
3: Ja, elk moment gewoon. Nee, het gaat zo voorbij. Je weet niet eens, ik bedoel, op het moment dat we beseften in de kleedkamer van en je noemt het getal 30, dan denk je van wauw, het is echt waar, weet je.
2: Sam zegt het altijd niet te hard. Hij zegt zachtjes, jongens.
0: Zachtjes.
3: Ja, want ik kan me niet ermee identificeren op de een of andere manier. Maar het is wel echt zo. En we mogen er trots op zijn aan de ene kant.
1: Nou, zeker. Ja. En het mooie is ook, kun je nog herinneren waar het ooit is begonnen? Vraag ik even aan wie het altijd wil vertellen.
3: Ja. Het begon helemaal bij het begin. Nee, joh,
2: je meent het.
3: Nee, het begon natuurlijk bij de Sound Mix Show. Toen was Mark er nog niet bij, maar daar hebben we de Sound Mix Show gedaan. We waren daarvoor al bezig met talentenjachtjes en zo. Maar de Sound Mix Show met Henny Huisman, dat was eigenlijk zeg maar onze coming out naar buiten toe, zeg maar.
2: Ja, en, de Pasadena's deden jullie?
3: Ja, we deden de Pasadena's en toen zijn we tweede geworden in de finale, wat heel goed was en we waren er heel blij mee. Maar toen ontplofte het eigenlijk een beetje. Toen
1: nou ja, dat is op zich wel een mooi moment. Want er is, laten we even die Never Nooit Meer. Hè? Dat is zeg maar, dat is echt het begin geweest. Hè?
2: Nou, nee. Dan moet ik je even corrigeren. Want
0: wordt even gecorrigeerd nu.
2: Sorry. We hebben Kijk Om Je Heen eerst. Ja. Aladé. We hebben een aantal hits. En daarna kwam Never Nooit Meer. Ja.
1: Maar klopt het dat deze echt ontploft op een manier die jullie nog nooit hadden meegemaakt?
2: Nee.
3: Ja, we hadden al een paar ontploffingen daarvoor. Gehad. Maar deze was echt gewoon
1: echt helemaal gezin
3: met een kut
0: interview. Ik vind dit ook niet lekker lopen.
2: Nee, maar Never Nooit Meer ging het dag eraf. Ja, klopt.
0: Zal ik het even overpakken?
2: Ja, doe
0: dat. Hey, Never Nooit Meer. We hadden daarvoor natuurlijk al best wel wat successen gehad.
2: Kijk.
0: Maar die Never Nooit Meer in 1999. Toen ging echt het dak eraf. Vertel eens over die tijd.
2: Ja, dat was een leuke tijd. In die tijd konden we bijvoorbeeld nog videoclips opnemen in Miami. Zijn we naar Amerika gegaan.
0: Nee,
2: allemaal, we hebben echt toffe dingen gedaan. We deden de voorprogramma van de Backstreet Boys. We hebben heel veel toffe dingen gedaan. Dat is echt heel leuk. En in die tijd had je heel veel tv-programma's met muziek nog erin.
0: Ja.
2: Waar gingen we? Paul de Leeuw was in Israël.
3: In Israël zijn we geweest. We zijn
2: Curaçao. We hebben echt heel veel tv's. Staatsloterijshow had je toen ook nog. Dat was echt wel leuk.
0: Fantastisch, hè?
2: Nu heb je dat niet meer zo.
0: En met Gordon dus naar Miami. Dat moet een feest zijn geweest.
2: Dat was zeker een feest.
3: We hebben hem niet zo vaak gezien.
1: Hoezo? Was hij weg? Een paar dagen
2: s'avonds was hij weg.
3: Hij was nog meer aan het feesten dan ons.
1: Ja, maar dit was Gordon in een andere periode. Nu is toch jammer dat hij er niet eens moet of zo over
2: beginnen. Is hij rustig?
1: Is hij nu rustig? Ja, bedoel, gaat dat weer lekker? Loopt het allemaal weer goed?
2: Ja. We hebben nooit problemen met elkaar gehad, maar het gaat gewoon weer lekker. Het is als vanouds. Ja. Toen we het liedje lieten horen, hij zei gelijk, wauw, dit gaan we opnemen.
1: Hey, en is het Kip Carrie? Een barra?
3: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Nee, je kan gevulde barra's nemen. Ja? Dus met alles wat je wil. Okay. Gevulde, maar we hebben niet zo luxe voor jullie.
1: Ik krijg allemaal appjes binnen. Dus Kip Kerry.
4: Het beste is barra Kip Kerry.
2: Ja, dank je wel. Kom jou, heel goed. Doe maar groetjes. Heel goed.
3: Kip Kerry, inderdaad.
1: Me lobby you. Lobby is Surinaams, is liefde. Ik hou van jou. Me lobby you is ik hou van jou.
2: Ja.
1: Heel veel zomerser dan dit gaat het niet worden. Mensen, dit is een dikke hit. Gordon en Replay en Me lobby.

0: Ja, Milo Biu!
1: Je stem staat een beetje overwarm.
2: Hey, maar Wout, die heeft zoveel sambal voor tanden zitten.
0: God, mijn hele bek staat in de fik.
3: Jezus, Mina.
0: Dat vindt hij mooi, hoor.
2: Ja, maar hij gooide er bij jou ook sambal op. Alsof die hele pot ging erop.
0: Als ik nu uitadem en je doet er een vlammetje bij, man, dat lijkt slochter er wel.
1: Maar, maar is die barra lekker?
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Ja, de barra is lekker. Hey, Sissy, wat zit er zo meteen in je nieuws?
5: Even terug naar de realiteit. De Groningse ouders lijken vermoord door dochter. En Amerika en Marokko in actie op het WK.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
0: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Veronica Weerbericht.
11: Nou, het is warm, dat is duidelijk. En er komt onweer. Hou daar rekening mee, vooral in Limburg. Kans op hagel en windstoten. In de rest van het land zonnig. 30 tot 35 graden. Straks misschien ook stevige buien. Morgen is er opnieuw veel zon. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Het is bijna 5:05. Dit is het nieuws. Sint Roskam, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De tienerdochter die is aangehouden na de dood van haar ouders in Meerstad bij Groningen wordt verdacht van dubbele moord. Ook zegt justitie dat het meisje 15 jaar is. Gisternacht werden haar ouders doodgevonden in hun huis. Groningen lijkt nu toch de meest waarschijnlijke locatie voor nieuwe kerncentrales. Jarenlang leek het Zeeland te worden en daar zagen ze het ook wel zitten. Groningen wil het liever niet, maar de Eemshaven blijft een belangrijke optie voor het kabinet. Het Zeeuwse Terneuzen is ook nog mogelijk. En het is dag 9 van het WK voetbal. Het Nederlands elftal traint nu voor de laatste keer in aanloop naar de wedstrijd tegen Zweden, morgenavond om 7 uur. Vandaag zijn er 4 wedstrijden, straks om 9 uur Verenigde Staten tegen Australië. Om middernacht Schotland, Marokko, daarna om 2:30 nog Brazilië, Haiti. En voor de mensen die of heel lang opblijven of heel vroeg opstaan, om 5 uur Turkije, Paraguay.
13: En tipje Siets, welke moeten we kijken?
12: Ja. Nou, Verenigde Staten, die hebben natuurlijk heel ruim gewonnen vorige keer, dus dat is interessant om te zien hoe die het weer doen. En Marokko natuurlijk. Natuurlijk.
13: Ja, ja. Vroeg wekkertje zetten.
14: Dat zijn wel tipjes van jou. Ja. Alright, thanks man.
13: Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister. Avondspits is op zijn retour. Sommige files vallen nog op. 50 meldingen op dit moment. 208 kilometer in totaal. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar 18 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Daar een kwartier vertraging door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouwen. Daar 25 minuten. Wegwerkzaamheden zijn er gaande. 2 rijstroken zijn er dicht. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien. Daar 17 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij daar. Maar er is wel nog steeds wat vertraging. Als je compleet overzicht wil, waar alle files en alle flitsers in staan, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
11: Sterkte met de drukte, met de warmte, met eigenlijk alles in je leven.

0: Snoepje.
1: En we zijn compleet.
2: Gordon en Replay te gast in de Radio Veronica Studio.
3: Excuses. Maar ik heb iets meegenomen om het goed te maken.
2: Iets meegenomen? De weekendboodschappen.
3: Nee, een hele tas vol, want ik kwam mijn dealer tegen hier buiten. Ik denk, nou, jongen. Voor iedereen een pakkie.
1: We maakten de grap al. Je kent ze allemaal hier.
3: Ik heb ze inmiddels allemaal gehad. Ja. Maar die tijd is voorbij.
1: Nou ja, maar dat is wel meteen een hele mooie om even naartoe te gaan. Want jij kwam binnen en we moesten meteen aan je zitten. Daar was dat op zich niet heel abnormaal. Alleen deze keer, je bent knetter afgetraind gewoon. Je gaat supergoed, man.
3: Niet normaal. Ja. Ik voel me ook echt heel erg goed. Dus,
2: in tegenstelling tot iemand die hiernaast staat, die langzamerhand begint te stikken. Gaat het goed, Henk? Blijf je bij ons?
4: Hey. Ik red het nog net.
3: Ja, red is de oudste. Henk is de oudste van het spul. Dus hij heeft dat vaker.
1: Ja, nou ja.
3: Maar is het peper wat je zit te vreten? Oh ja, maar hij is ook afgetraind. Hè?
1: Nou
3: maar
1: ja,
3: voor zijn leeftijd is echt niet normaal.
1: Want Henk, je bent
3: 77.
4: 72 jaar, joh.
1: Maar nee. Gordon, ik ga even. Nee. Ja, want jij bent aan het toewerken naar een fotoreportage voor de Mens Health.
3: Ja, Mens Health.
1: En je komt, nou ja, niet van heel erg ver, maar dit.
3: Wat heel ver.
1: Ja, nou ja, vind
3: ja,
1: je
3: echt waar. Ja, dat vind ik echt.
1: Maar dat houdt in dat je dus al. Hoe lang ben je nu bezig?
3: Ik ben nu. 6 maanden, dus bijna een half jaar. En.
1: Dus je drinkt niet, je eet alleen maar kip met rijst.
3: Ja,
1: je kunt niet meer gewoon even lekker. Je zit in de hamburgerrestaurants, daar kun je niet eens meer zelf eten.
3: En seks ook.
1: Seks is in principe goed. Doe je ook niet meer?
3: Nee, ook niet.
1: Ben je ook mee gestopt?
3: Helemaal niks. Nee, maar ik heb echt een focus. Het is echt niet normaal. Ik heb zelden zo'n focus gehad.
1: Ja? Maar en waarom is dat?
3: Ja, ik weet het niet. Maar ik wil gewoon niet falen. Ik zou het heel erg vinden als ik het niet zou redden.
1: En waarom?
3: En dat is niet voor die cover, want het interesseert me niet. Het zou leuk zijn als het helemaal perfect en compleet is. Dat gaat het niet worden, trouwens.
1: Maar voor jezelf?
3: Maar het is voor mezelf, weet je. Ik heb iets aangenomen en dan moet ik het afmaken ook.
2: Maar ga je het redden?
3: Ik ga het redden, ja. No matter what. Ja, echt serieus.
1: En stel je voor dat op een segment, dus je moet nog 5 weken. 5 weken zit je in de kip en de rijst. Daarvoor verkoel je helemaal niks.
3: Zalm.
1: En dan worden die, nou dat zalm. En dan worden die foto's gemaakt.
3: Ja.
1: En dan daarna. Heb je al bedacht wat je die avond gaat eten en waar?
3: Nee, kijk, het gekke is dat ik af en toe best wel eens een cheat moment heb. Dat moet, want anders word je gek.
1: Ja.
3: Want het hele eetpatroon
1: is zo. Ruik je aan een snicker of wat? Of wat doe je dan?
3: Nee.
1: Ik vond het wel.
3: Jij had ook een mars kunnen zeggen. Hij ruikt aan je mars.
1: Voor jullie allemaal geldt. Dat meen ik echt. Want dit is heel Replay. Is feitelijk iets wat jullie erbij doen. Want jullie hebben allemaal hartstikke drukke banen. En dan kom ik weer even terug bij jou, Gordon. Dan denk ik, hoe dan? Dan begin je weer in de restaurants. Dan ineens begin je weer aan een ochtendprogramma. Oh ja, laten we midden in de nacht beginnen.
3: Nou, man, ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat breekt me echt wel op.
1: Wat breekt je? Al die dingen?
3: Nee, die ochtendshow is echt killing.
1: Meen je dat nou? Ga je er wel mee door?
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben er nog niet uit. Nee, maar ik.
1: Dit klinkt niet alsof je over een jaar dit nog doet.
3: Nee, het is killing. En dat hoef ik jou niet uit te leggen. Zo'n ochtendshow.
1: Nou ja, wij beginnen om 4 uur 's middags. Ik ben al kapot. Dus dat vind ik al heel heftig.
3: Ja, nee, maar ik sta dus om 4:30 op. Maar vannacht ook werd ik om 2 uur wakker. Ik kom gewoon niet meer in slaap.
1: Je houdt het ritme is heel moeilijk voor
3: het
1: je.
3: Het is echt niet te doen. Dus je ligt. En vooral ook in dit. De patroon waar ik nu in zit, het is bijna gewoon niet vol te houden.
1: Nee, ik kan me nog wel eens bij voorstellen.
3: Janken. Maar goed.
1: En nu? En wat dan?
3: Ja, ik weet het niet. We moeten even kijken.
1: Je bent er nog niet over uit of je door wil met die ochtendshow.
3: Nee.
1: Oké.
3: Okay. Yes. Maar dat ga ik volgende week beslissen.
1: Nou, we hebben een verrassing voor je. John de Mol onder de knop.
2: Die heeft de keuze al gemaakt.
3: Die heb ik al vaker onder de knop gehad. Ja.
1: Maar Gordon, toch even terug. Want dan denk ik, dan heb je dit ritme. Waarom dan ook nog dit mensheld gedoe? En dan ook nog dit en dat en zus en zo. Nou, en dan ga maar door.
3: Ja, maar dat mensheld, dat heb ik echt voor mezelf gedaan. Persoonlijk. Omdat het ging echt niet goed met mij. Gewoon qua levensstijl, qua fysiek.
1: Oké.
3: Veel lichamelijke klachten.
1: Daar zit de uitdaging ook.
3: Daar zit de uitdaging. En ik dacht, ik had het eigenlijk zo van opgegeven. Dat ik dacht van ja, weet je, met het uitgezakte lijf moet ik dan nog in de bak. Want ik zat bij Di Carter. Dat is die jongen die podcast heeft. Die oude leger marinier.
1: Ja, dat weet ik wie je bedoelt. Ja.
3: Ontzettend leuk vent. En die stond op de cover. En die zei tegen mij van waarom ga jij het ook niet doen? Hij zegt, nou dat kan ik helemaal niet. Hij zegt, alles kan. En dat triggerde mij. Ik dacht, ja, ik heb zoveel uitdagingen in mijn leven gedaan. Ik heb echt heel veel dingen overwonnen. Ja. En ik dacht, ja, dit moet ik ook kunnen. Been there, done that, hè. Ik heb het al een paar keer gedaan. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen.
0: Nou ja, en dan uiteindelijk sta je dan daar in Ahoy. Met, want ik wil dan toch weer even terug naar Riepel, jongens.
3: 9
0: want,
3: oktober.
0: Henk, ben je er ook nog? Henk, ben je nog, gaat het nog goed, Henk?
3: Ja, de verpleegster komt zo, schat. Ja.
0: Raken we langzaam.
2: Of wil je nog een brassa?
0: Bara. Brassa is een brassa.
2: Dat is
0: een omhelzing. Nee, maar jubileumshow, jongens.
2: 9 oktober. En dan is natuurlijk onze Matty Gordon ook erbij in Ahoy.
3: En Treintje zag ik.
2: En Treintje, oh, ja. Leuk. En dan gaan we volgende week gaan we nog een verrassing bekendmaken. Dus er komen nog een paar gasten.
3: Ja, dat is Gerard, denk ik. Er zit het echt vol.
2: Oh. Nee, maar we hebben er heel veel zin in. We zijn lekker druk met de voorbereidingen nu bezig. Samen met Roy Jule. Ja. Die doet de hele regie. En Alvin Lewis, de bandleider. En, dus we zijn nu echt aan het repeteren. Al en danspasjes doen en dat soort dingen.
0: Ja, ik vind het fantastisch.
2: Echt te gek. En er zijn nog een paar kaarten. De zitplaatsen zijn uitverkocht. Maar als mensen nog erbij willen zijn, waar moeten ze naartoe, Sam?
3: Rolstoel.nl.
2: Ja. Replayofficial.nl. Wij zijn nog een paar kaarten, mensen.
0: Nu zijn jullie bloedtoppers. Ze zijn altijd welkom.
2: Altijd, dankjewel.
0: Dames en heren, Replay.
2: Yes. Order.

0: Zometeen de Pub 40. Rob Stenders, Dennis Hoebe, Dennis komt binnen. Dennis, we hebben voor de komende 36 uitzendingen voedsel voor jullie
1: afgelaten. We hebben echt heel veel.
2: Ik zie het, joh. Jeetje, wat ziet er wel lekker uit.
1: Hoe heet dit nou ook alweer? Barra?
0: Barra.
1: Ja, lekker.
2: Dat wil jij je mond aanbranden, toch?
1: Ja, niet normaal, man. Mijn mond zit nog in de fik.
0: Zometeen de Pub 40. Welk jaar?
2: 1984, juni 1984. Rob is onderweg, ik begin vast.
0: Zometeen veel plezier.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Ook bij Plus, Plus Spareribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna-aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl.

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Siets Roskam. De dood van twee ouders uit Meerstad bij Groningen ziet justitie als dubbele moord door hun dochter van 15. Het zou dus niet in een opwelling zijn gebeurd. Gisternacht zijn de ouders doodgevonden in hun huis. Gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen van huizen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen de provincies. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens de provincie en gemeente zijn daar afspraken over gemaakt... na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt... voor 2 nieuwe kerncentrales, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere optie is Terneuzen in Zeeland. En de politie heeft de jacht geopend op garages... die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer... of achter het dashboard. Criminelen gebruiken die om wapens, drugs of geld in te verstoppen. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Dan het weer. In Limburg al een paar flinke onweersbuien... met kans op hagel en windstoten. Het voelt benauwd aan met op steeds meer plekken straks buien. Vannacht is het rond 18 graden. Morgen veel zon, 24 tot 32 graden. Later weer buien. Zondag opnieuw zomers met kans op een bui. Nog een paar files die opvallen. De A7 Heerenveen richting de ring Sneek. Tussen Jouren-West en Sneek-Oost. 14 minuten. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A10, de Nieuwe Meer richting de Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam-Buitenveldert en Watergraafsmeer. 12 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn afgesloten. Ook een ongeluk op de A27. Tot slot Breda-Utrecht voor Everdingen. Een lange vertraging van bijna 3 kwartier.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
0: Streekt. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Poeslot at vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat?

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Top 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
1: Vanuit het eigen clubhuis vandaag. Woehoe! Ja. Wat leuk, ik heb Gordon net toch volgens mij horen zeggen dat hij stopt met zijn ochtendshow. Of zit ik er iets te makkelijk in, Frank?
2: Nou, ik meende dat ook zo een beetje tussen neus en lippen te horen. Ja. In ieder geval dat hij die keuze gaat maken volgende week.
1: Leek mij ook wel, ja. Ja, tot aan 10 uur vanavond hebben we de Pub 40. De Pub 40 van vandaag de dag, maar dan 1984. We hadden vanmiddag de nummer 1, Reflex, van Duran Duran in de echte Top 40. En toen waren er een paar luisteraars die zeiden, kun je niet vanavond als je Pub 40 doet, gewoon 1984 vandaag de dag nemen. En toen checkten we eens even of we die recent gedaan hadden. Veel reuze mee, dus dat gaan we doen. Een van de bescheiden nieuwe binnenkomers in de echte lijst van 1984 zou pas in 85 echt een hit worden. Maar ja, we willen de toekomst een beetje vooruitlopen. Dus wij hebben hem vandaag nummer 1 gezet. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
0: De Pub 40. You're rewriting history.

0: thuisstudiootje in Almere, maar vandaag niet. Want er wordt een geheel nieuwe thuisstudio geboekt en gebouwd. Dus vandaag vanavond in Amsterdam. Dus Dennis, wat ben je toch in het echte leven ook knap.
1: Zo, dankjewel. Jij ook trouwens.
0: Goed dat je er bent.
1: Ja, wederzijds.
0: De profeer.

0: 38. Wij hebben hem 1 gezet. Maar in de echte wereld, vandaag de dag op 1. Duran Duran, The Reflex.
1: 1 in Nederland.
0: Flex, flex, flex, flex. Ik heb hem wel staan, zie je dat?
2: Ja.
0: Maar hij pakt hem niet. Ach, die thuisstudio, hè. Lekker relaxed enzovoort. We proberen het nog een keer.

0: Eén ding weet ik vrij zeker. Aanstaande maandag. Ja, mensen. In Tilburg. De Red Ran, we hebben vanmiddag wat tickets weggegeven. Zijn favoriete lied, Roger Taylor, is de drummer overigens van niet alleen Queen, maar ook van de Red Ran. Dat is een hele andere gozer, maar Gerard Ekdom heeft hem vanmiddag gesproken. En hij kijkt aanstaande maandag weer uit naar het liedje Rio. Oh, we hebben geconstateerd, nooit een echte hit in Nederland. Ik vroeg aan Gerard Ekdom van, is er een belangrijk Duran Duran jaar, omdat we toch met Roger Taylor spreken? Hij zegt, ja, 84. En toen vroeg ik hem vanmiddag, wist jij dat vandaag de dag de Reflex van Duran Duran nummer 1 stond? Nee, zegt hij, ik wist wel dat het een hit was, maar is het echt vandaag de dag nummer 1? Ja, dus dat heeft hij dus ergens weer ver in zijn hoofd verborgen, maar het staat er wel. De Reflex in de echte lijst van vandaag op nummer 1. Wij hebben hem bescheiden gezet op nummer 2. Als je nog een bijdrage wilt leveren, ben je van harte uitgenodigd. Ik zie Dennis Hoebe al inloggen ook. Dus,
1: zeker, ja.
0: Ik zie
1: gelukt.
0: Ja, top drietjes. Ik zie inderdaad Frankie Goes to Hollywood. Ik zie de Human League. The Lamadon, Don't Tell Me, One Love, Bob Marley. Maar ook natuurlijk heel vaak Queen, I Wanna Break Free.
2: We hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen. En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde. Dit is de Parallele Universum Parade.

Stofzuigertje aan en de kleding lenen van de buurvrouw. En je bent een heel eind. I Wanna Break Free van Queen. In de echte lijst op nummer 2. We hebben hem 1 plaatsje gedegradeerd. Nummer 3. En we hadden het over Roger Taylor van Duran Duran. Maar dat was natuurlijk ook...

0: Kamali en de Wailers en One Love, people get ready. Hoe is het met de postvak, Dennis? Want je zit jij bij te houden.
1: Ja, ik zit
0: eten aan het zoeken en zo.
1: Ik zit me enorm hier aan het werk te zetten. Top drietjes komen er binnen. Sanne de Bruin op nummer 3, Locomotion, OMD, Talk Talk op nummer 2, Such a Shame. Ik heb het gevoel dat die nog wel voorbij gaan komen.
0: Zeker.
1: En One Love, people get ready is de absolute nummer 1 van Sanne de Bruin.
0: Ja, ik zie nog een Thieves Like Us binnenkomen van de New Order. Erik Lenders heeft ook een mooie top 3. Caterpillar van de Cure.
1: Goeie.
0: Op nummer 2, What's Love Got to Do with It van Tina Turner. We'll

0: ging veel te langzaam in de echte lijst. Ain't Nobody van 33 naar nummer 29. Die hebben we gepromoveerd, want die hoort veel hoger te staan. Chaka Khan en Rufus, we gaan even naar de reclame. We zijn zo meteen terug met de lijst van vandaag, de dag 1984. Tot zo.
1: De overheid. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu.
16: Rob Stenders.
17: Met de beste muziek aller tijden.
18: Dit is Veronica. Dit is de
0: Pupilte. 1984. Een moment van glorie voor Roberto Giacchetti en de Scooters.

0: Alberto Giacchetti.
1: Welkom berichten.
0: En de scooters en I Save the Day staat op nummer 6 in onze lijst van de 1984... als we hem opnieuw samenstellen. Volgens mij gaat hij zo eens per jaar nog eens met zijn bandje op tournee. Doet dan een optredetje of 2, 3. En dan vindt hij het wel weer leuk geweest. En dan gaat hij weer met zijn tv-activiteiten. En natuurlijk met zijn pensioenactiviteiten verder. Want eigenlijk is hij een beetje met pensioen, hè, Roberto Giacchetti.
2: Geld staat ook, volgens mij. Hij is multimiljonair, volgens mij.
0: Hij heeft het allemaal best wel goed gedaan in het leven. Dat is zeker waar, ja. Ik heb nog wat nagekomen post van Mark. Mark de Vries. Die heeft een audio-appje ingesproken. En ja, zo kan niemand het, hè.
3: Zeggen
0: mensen, waarom heb je geen reclame op de bus? Hierop, hierop,
3: wie
0: er
3: is.
0: Oeh, lekker
3: nummer!
0: Toch een leuk, vind je? Ja, dankjewel. Nog één keer, I Want to Break Free van Queen. Die hadden we dus op nummer 3 staan in de lijst. We zijn gebleven bij 7. Niet alleen big in Japan, maar over de hele wereld.

Dek hebben wij gezet op nummer 8. Ik ga zo meteen maar even vertellen wat de top 10 van Nederland was vandaag de dag, 1984. En daar staan een paar spectaculaire nummers in. Eerst even deze klassieker van.

0: over z'n drie, Herman van Veen.
1: Op elke steiger klonken weer.
0: Nummer 7, die heb je net gehoord. Automatic Pointer Sisters, 6 ook.

0: muziek van toen met de oren van nu.
1: En dit is een oude alarmschijf.
2: Een van de nieuwe binnenkomers, Ultra Fox en Dancing with Tears in My Eyes. Vanmiddag tussen 2 en 4 ook gedraaid. Als favoriete liedje uit de lijst van

0: Goedemiddag bij Ekdom en Stenders. Ik draai de volgorde even om. De programmatitel is andersom, hè?
1: Ja.
0: Het zal op dienstjaren zijn, wat denk jij? Hadden we deze ook al, Ultravox? We leggen het aan de luisteraars voor. Wat is je favoriete binnenkomer van vandaag de dag 1984? En deze kwam daar ruimschoots als winnaar van uit de bus. Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes hebben wij gezet op nummer 10. En dat was eigenlijk ook de aanleiding, omdat best wel wat luisteraars zeiden van... Hey, kun je die lijst vanavond niet doen, de Pub 40? Toen dacht ik, ach, alles kan nog. Dus heb ik jou ook even gehad, Dennis.
1: Ja.
0: Kun jij socials ook even op de hoogte brengen?
1: Nou, gedaan.
0: Gedaan. Bedankt daarvoor.
1: Allemaal te volgen via Instagram Rob Stenders.
0: Ja.
1: Kun je ook je top 3'tjes achterlaten.
0: Dat is het. Kan ook via de app van Radio Veronica. We zijn benieuwd, want dit is een lijst die ter plekke opnieuw wordt samengesteld. De lijst van vandaag, 1984. We kunnen er nog eentje doen, hè. Dat is nummer 11.

0: tellen van de lijst. Vandaag de dag 1984. Doe gerust mee. En Mark, maak je geen zorgen. Ja, die Love Wars van Womack & Womack is zo goed. Die komt echt wel.
1: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeelse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. Op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. En koning Willem-Alexander heeft de snollebolletjes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
3: Ja, dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 12 minuten langer over. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Limes Aquaduct en Zoeterwoude-Dorp. Daar is een ongeluk gebeurd en daar is je vertraging 11 minuten. A7 Heerenveen-Groningen tussen Marem en Boerakker door een autobrand is de afrit daar dicht en is de vertraging 11 minuten. En de laatste, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 8 minuten.
4: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Oranje, ook voor blauw.
1: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
1: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: euro. Swiss cents.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met twee accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: bij ons nu op nummer 12. Such a Shame. Ik zag net een mooie lijst binnenkomen van Theo Boersma. Die had Such a Shame op nummer 1 staan. Op 2 Thieves Like Us, New Order. En op nummer 3 Down on the Street van Shaq Attack. Had nog een paar reservewieltjes. The Human League, The Lebanon, Stay the Night, Chicago, Turn Your Back on Me van Kajagoogoo en Precious Little Diamond. Theo zegt nog eigenlijk veel te warm voor het top 3. Maar jullie lopen er ook niet voor weg. Dus ik ook niet. Dat is mooi.
1: Ja, vaste luisteraar Dennis Nijhoff, die heeft ook een mooi top 3'tje. Die zegt sowieso eerste cassettebandje wat hij ooit had. Now This Is Music, 1984. Goede herinneringen, veel nummers. En op nummer 3 dus Lebanon. Op nummer 2 Frankie Goes to Hollywood. En de nummer 1 is net geweest.
2: Het gebeurt.

0: James Brown, Wake Me Up Before You Go-Go. Kan bijna niet, maar het is toch waar. Ooit was dit een nieuw liedje. In 1984 stond hij in de tipparade op nummer 4. Moest hij dus nog gewoon furoren maken. Maar ja, wij denken nu, als we de lijst opnieuw samenstellen, we weten heus wel dat dit wat gaat worden. Wake Me Up Before You Go-Go. Nog even terug naar Raf. We krijgen wat achtergrondinformatie van Frederik Brunsheel. Nogmaals, niet de Rote Armee-fractionen, maar de originele uitvoerders van het nummer Self Control. Het schijnt dat, dat ze meegedaan hebben aan het Songfestival. En wat was er nog meer aan de hand?
1: Ja, veel fans van het RAF, die noemden hun kinderen RAF. En dat gebeurde allemaal in de jaren 80. Ja, dat is ook wel bijzonder als je, tenminste hun zoon zet hij er dan bij nog bij. Dat lijkt me ook wel logisch. Maar het lijkt me ook wel bijzonder dat als je dan een kind hebt, dat je dan denkt van we gaan een beetje een statement maken met een naam.
0: Ja, RAF. Nou ja, Rafael van der Vaart.
1: Oh ja.
0: Er zijn ook nog wel wat RAFjes zijn geweest. Ik zag overigens ook nog wel een hele beschrijving van waar de band vandaan kwam en hoe lang nog maar. Ik zit in het postvak te bladeren, maar ik kan het even niet vinden. Dus dan gaan we maar even gewoon door. We zijn bezig met het opnieuw samenstellen van de lijst van vandaag de dag 1984. En we komen, we komen bij een ander liedje uit de tipperade. En jij zegt, er is nog heel wat aan de hand met Wham, hè?
1: Ja, Wham, George Michael, die komt tenminste postuum natuurlijk met een wereldwijde bioscooprelease einde van het jaar. Verloren tapes van de Fate Tour. Mm-hmm. En daarbij een mooi interview met de dochter van Paul McCartney, die toen heel jong was en hem geïnterviewd
0: fan
1: heeft.
0: Was.
1: Het is allemaal, hè, sorry?
0: Fan was.
1: En fan was, ja. En dat komt allemaal wereldwijd in de bioscoop. Komt ook een live album uit. Dus George Michael is dit jaar, aan het einde van het jaar, weer helemaal postuum terug.
0: Ja.
1: Vind ik best leuk.
0: Dat doen veel artiesten inmiddels, hè? Althans, de erven doen dat.
1: Ja.
0: En dat is best wel slim ook. Net als Wham stond hij in de tipperade. Alleen deze kwam de tipperade niet uit. Maar zo leuk. The Cure, Caterpillar.

0: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland. Het Radio.
1: Ik vind hier wat van.
2: Referendum. Iedereen die op Pinkpop staat, veel plezier bij de Cure ook.

0: Ocean voor de Sicko Locomotion. Ja, Locomotion, Orchestral Maneuvers in the Dark, hebben wij staan op nummer 15 in onze lijst van 1984. Er komt nog wat post binnen op Caterpillar van The Cure. Nummer 5 in de tipperaden, we hebben hem op nummer 14 gezet.
1: Ja, Wolfgang Schoondewal die zegt, hey Rob, dat muzikale stukje bij The Cure, daar komt me zo bekend voor.
0: Ja, en er is ook door iemand anders voor misschien wel antwoord op gegeven.
1: Ja, wat hij zegt namelijk, dat is Alles wat ademt van Rob de Nijs. Ja,
0: wie zegt dat?
1: Ja, ik zit even te zoeken, maar ik ben even zijn naam kwijt.
0: Ja. Nou ja, dit is dus... Ja, en die was niet de enige die het zei trouwens, er waren er nog twee ook. Ja, Antoinette Praat zegt dat.
1: Ik hoor het niet. Hoor jij het?
0: Er zijn twee mensen die het zeggen, dus ik hoop zich nog wel grappig ook, hè?
2: Zo dicht bij huis.
0: Ja, misschien tikketjoek.
1: Ja, misschien als je lang luistert, dat je het

Een Caterpillar bijvoorbeeld, The Cure, in de echte lijst. In de tipperade nummer 5. Wij hebben hem gezet op nummer 14, omdat we het stiekem ook nog wel een klassiekertje vinden. En ze staan op Pinkpop, de jongens. En Olivia Rodrigo, beroemde artiest van nu, is dol op Robert

0: lijst van 28 naar nummer 15. Spandau Ballet en Only When You Leave. Nou, we krijgen toch een bak post, jongen, over die alles wat ademt van Rob de Nijs.
1: Het is niet normaal. Jimmy onder andere, Roelof, ook Jeroen, Clara, Bella. Allemaal zeggen zij, ja, je moet even beter verder luisteren naar het liedje. Ja. Het zit namelijk in het refrein. Dat is het gedeelte waarvan Rob de Nijs en The Cure hetzelfde dingetje hebben gebruikt.
2: Gielte dit ook nog. Het refrein, jongens. Ja. Het refrein.
1: Ja, nu hoor ik het.
2: Nu hoor ik het ook.
1: Zou je het gejat hebben?
2: Ja, we hadden gewoon even een wat langere adem nodig.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus
10: als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Dit is Radio Veronica.
22: Het station van Gerard Ekdom.
21: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
22: En nu,
21: Rob Stenders.
22: Met de beste muziek aller tijden.
23: Dit is Veronica.
22: Is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum van Radio Veronica.
23: Zo
22: had de lijst eruit moeten zien.
21: Dit is de parallele universumparade.

0: de KRO.
1: Ja, was de ledenbergfactie van de KRO, ja. Bing de Veel, Demasiado, Carreton. En je hebt gelijk, moet ik van Ark, die past vandaag fantastisch.
2: Ik vind hier wat van.
1: De inzet was Hilversum 3, bestond nog niet. Herman van Veen, oh nee, alsjeblieft niet.
3: Nee, veel mensen die daar toch niet heel erg enthousiast van worden. Ik noem bijvoorbeeld de Mark van de Fleuten, die zegt Hilversum 3, nee, doe maar niet. Was het origineel trouwens niet van Herbert Grönemeyer? Nou, dat is niet het geval, maar hij zit niet helemaal de ver naast, want het is wel een Duits liedje. Mm-hmm. Hendling, en nou kom ik met iets wat ik eigenlijk helemaal niet kan, namelijk Duits praten. Ja. Langsjo nummer 10. En dat klinkt zo, wil je het horen?
1: Ja. Schön.
3: Dat zijn Duits beter is dan dat voorbij. Ja. Belletjes zitten erin. Ja. Die zijn herkenbaar.
1: Aber haben Sie auch Hilversum 3?
3: Ah, daar gaan we dan. Ja.

te denken, want toch heeft Radio Veronica ooit op Hilversum 3 gezeten. Ik weet er alles van, al was het in mijn tijd dan inmiddels Radio 3. Later werd het natuurlijk 3FM en dat is het nog steeds.

0: Limal, de man van de Never Ending Story, was toen al uit de band na één hit, Too Shy. Turn Your Back on Me, op nummer 19, in de echte lijst van 19 naar nummer 17. De boss, de boss, de boss. Ik heb er ook nog een herinnering aan. De boss,
1: aan Limal.
0: Nou ja, aan Turn Your Back on Me. Lubbers had een speech voor de houtrusthallen. En daar ging hij vertellen dat Nederland toch echt de kruisraketten moest plaatsen. En de meeste mensen gingen dus met hun rug naar Ruud Lubbers toestaan. En toen was ik bezig met een sollicitatiecassette voor de VARA. En voor Veronica bij de VARA leek het mij heel handig om die passage erin te laten zitten. Bij Veronica ook nog wel. Ik denk, die kunnen ook nog wel wat engagement kwijt. Maar ik had

0: Maar moet je je voorstellen hoe het leven gelopen was als jij met een trots terecht was gekomen? Dat zou ook gek zijn geweest, hoor.
1: Ach ja, al die lepeltjes.
0: Ja, dat is ook weer waar. Vincent, die vindt het in ieder geval een lekker nummer. Die van Kaja Kuku, Turn Your Back On Me. Heeft verder nog wat nummertjes doorgegeven. Human League, The Lebanon.
1: Ja, die moeten we ook halen, hoor. Die is ook lekker.
0: Ja, die is goed. En Fox the Fox, Precious Little Diamond, vraagt hij ook nog aan. Nou, dat is ook toevallig. En zo wordt er heel veel genoten. Onder andere door Frank, die zegt wat een avond dit.
1: Je bent vanuit uitgenodigd. Bemoei je er vooral mee via de app van Veronica. Uit Nederland kwamen ze Fox the Fox, Precious Little Diamond.

Fox the Fox en Precious Little Diamond. Staat nummer 20 in de echte top 40 van 20 naar nummer 16. Ze hebben twee hitjes gehad en daarna was het over voor Fox the Fox. Laatst nog eens een keer op YouTube een kleine documentaire zitten te kijken over Fox the Fox. Maar volgens mij zat Alida Sitting van de Time Bandits er niet in, Wilco Verbeek. Maar ik kan me er alles bij voorstellen dat je denkt, misschien wel. Even een lijntje leggen, Adidas Hitting. Naar de Amerikaanse top 100. Dit heeft de Nederlandse hitparade nooit gehaald, maar wat een klassieker is het.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant!
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches sound looking like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: die het een tikje anders doen.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden.
6: Hoi.
5: Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt twee locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Dan uit Veronica Weer van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
6: Gebeurt er toch veel met het weertype, hè?
7: Nou. Het Radio Veronica Verkeer. Ja,
6: ik heb Mozart even ondergezet.
7: Heerlijk. Ja. 1 vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 10 minuten langer over.
6: Dat is alles.
7: Dat is alles, ja.
6: Dat is wel jammer. Ik had niet gehoopt op meer file, maar wel op meer tekst vanwege...
7: Ik zal wel even vertellen dat je voor de flitsers het complete overzicht even kan kijken op de site van Flitsmeister.
6: Ik ook wel een mooie. Ja. En als je nog meer klassiekers wilt horen, niet alleen Mozart, dan hopen we dat je blijft luisteren. Zometeen zijn we terug met onze lijst van 1984. En bemoei je er vooral mee, hè?
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor...

0: Vind je bij Bol?
1: Quickwash is het
0: was. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quickwash is het was.

0: Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Luister morgenmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda.
3: Hallo. Oh nee.
4: Dit is Radio Veronica.
3: Oh nee.

0: Koude Oorlog.
1: This is the sound.
2: En dit is een oude alarmschijf.
0: Frankie Goes to Hollywood and Two Tribes.

0: Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Tipparade was het vandaag, nummer 18. 22 hebben wij hem gezet in onze lijst.
1: Ladies and gentlemen.

0: zegt, geweldig videoclipje was het. En wie werd er ook alweer nagespeeld? Dat was in elk geval Ronald Reagan. Wie was die andere? Ja, wie was die andere?
1: Ja, Konstantin Tsernenko.
0: Tsernenko natuurlijk. Ja. De Koude Oorlog. We dachten er zo rond 1990 definitief vanaf te zijn. Maar op de een of andere manier keert het zo af en toe wel weer eens terug in de tijd. Hè? Goed voorbeeld doet helaas nog steeds volgen. En dat geldt eigenlijk ook voor het slechte voor. Ik ben alweer eens toe aan wat vrede.
1: Ja,
0: is dat maar, hè? Goed. Over het hele planeetje. Of zeg je, dat is wel een hele naïeve uitspraak.
1: Ik vind het een goed idee.
0: Ja. 1984 stond ik er ook achter. Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes op nummer 22. Mark vroeg hem vandaag al aan. En we gaan hem zeker draaien. Ook voor

0: Ach, hierbij in de studio ook naar uitgekeken, Dennis en ik. Wat een heerlijk nummer. Was een redelijk hitje in Nederland, van 40 naar nummer 28. Doorbraak zou een paar jaar later echt komen met het nummer Teardrops, Love Wars, Womack en Womack. Mark, die had er al zin in en je zegt, er is wat meer post op binnengekomen. Ik zie Roy nu, dit is wel echt top hoor, hey, Love Wars.
1: Ja, en Ed die zegt, dit blijft buitenaards.
0: Ja, dat is het ook, ja.
1: Zo.
0: Good old Bobby Womack. Ja, die zat er zeker bij. Ooit nog eens met de Gorillaz op een podium gestaan. Groetjes van mijn Chris. Dat zal dezelfde Chris zijn die net wat problemen had met mijn schitterende woordspeling. Bijna maar op je favoriete kanaal, Veronica. Hij stuurt, really?
1: Ja, really, ja.
0: Nee, deze grappen konden gewoon in 1984, hè? Wat wilde jij nog zeggen, Dennis?
1: Nou ja, dat veel mensen dit dus leuk vinden. En dat die Womack en Womack, dat waren toch wel echt beroemdheden. Want die ene Womack, dat is de broer van Bobby Womack, volgens mij. En zij was volgens mij de dochter van een bekende soulzanger.
0: Sam Cooke.
1: Sam Cooke, hè?
0: Sam Cooke, ja, het was een hele familie. Ik heb ze ooit bij Countdown mogen begroeten. En dat was Womack. Hey Womack, hey Womack, hey Womack, hey Womack, hey Womack, hey Womack. Ja, ik maak geen grapje, er waren er geloof ik 30 of zo.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
0: Hey Womack.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Het radio referendum. Laten we hem hier verdomd alleen of niet? Danny de Bunk. Ja of nee, ik voel me zo verdomd alleen. Laat het even weten via de app van Radio.

0: Tina Turner. Dat zit met een hanenkammetje. In het clipje van Mad Max.
1: Oh ja.
0: Ze zou toch op Mad Max komen of niet? Ja. What's love got to do with it? Dat is best wel grappig om je af en toe eens te bedenken. Ooit is dit liedje nieuw geweest. Sterker nog, deze week stond hij in de tipperaden nummer 15. Zou goed komen, zou in de top 40 komen.

een beetje alternatief was. En je kwam in tenten als swingen bij dingen, weet je wel. Ja, dan voel je dit mooi. Uit Vara's verrukkelijke 15, Blancmange en Don't Tell Me bereikte ook de top 40. Steeg deze week van 27 naar 25. Daar hebben we hem laten staan.

0: Lekkere jaren 80 knijter dit. Don't tell me, zegt Rick.
1: Ja, ja en Ria van Gool die zegt... Hallo Veronica, wat een heerlijke lijst hebben jullie weer vandaag. En dat is denk ik ook wel het geval. Peter die denkt terug aan zijn eerste vakantieliefde. Juni 1984, we hebben 2 weken verkering gehad. En 3 dagen gepraat, zegt hij. En voor de rest, ja, heel veel mensen die een stem willen uitbrengen voor Danny de Munk.
0: Ja, dat hebben we nog, hè. Hoe gaat het met onze jongen?
1: Nou, er zijn heel veel mensen die zeggen, laat hem lekker alleen.
0: Ja.
1: Ingrid moest ik wel om lachen. Die zegt, nee, doe maar niet. Moet hij zelf maar appen. En, ja. En Erik bijvoorbeeld, laat Danny maar alleen. Nou ja, dat kan wel een jaar gebruiken, zegt Gea dan. Steven die zegt, ik heb niks tegen Danny de Munk, maar wel tegen zingende kinderen, dus laat maar. En Vincent, die is blij, want het is bijna zijn hele top 3 is compleet. Kees zegt, doe maar dan, Danny. Rick, die zegt, lekkere jaren, oh, die hebben we net gehad. Hup, Danny, niet. Ja, en zo zijn er heel veel mensen die... Uiteindelijk is de meerderheid volgens mij tegen Danny op dit moment.
0: Voorlopig dus geen Danny. Danny. Danny. Danny. Danny. Danny. Danny. Nou, ik heb hier nog wel een mooie van Sandra. Die zegt, ja, het is mijn idool van die tijd. Geweldig ook. De eerste film die ik in de bioscoop zag. Zie ik inderdaad. Nou, je kan het nog eventjes voor hem opnemen van Danny. Is het Danny of Danny? Ja. Laat het weten via de app van Veronica.

0: nummer 26.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
2: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ile.

0: zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: Quickfit en weer verder.
6: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Rob Stenders. Met de

0: Ja. Jozet die zegt, nee, niet do what you do. Dat heb ik altijd een ultra zaaik nummer gevonden. Nog saai ook dan, 100 keer liever. Ik voel me zo verdomd alleen. Dan was het alleen maar vanwege het... En dan hebben we dus ook voor niks gedraaid, want hij staat er helemaal niet in, joh.
1: Nee.
0: Nee, ik kan uiteraard de verwarring wel verklaren. Op nummer 18 in de top 40 van deze week staat What Do I Do van Phil Fearon en Galaxy.
1: Ja.
0: En Jermaine Jackson staat zelf ook in de top 40. Op nummer 37 nieuw met Sweetest Sweetest. Dus dit had veel gear. Ja, had die andere moeten zijn.
1: Ja.
0: Ook dank, Dominique.
1: Deze ook wel leuk, hoor, ja, deze.
0: Pakken we deze toch even. Sweetest, sweetest. German Jack.

0: wel weer leuk, hè, deze. Ja. Zijn volledig verdwenen van de radio. En soms denk je, dat is maar goed ook. Maar deze, die is echt geinig. Uit 84, de enige echte legale vandaag van Jermaine Jackson. You got the sweetest, sweetest. Echt radio.
1: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Deze hadden we staan.
1: Te houden.
0: Ja, dit is Siske, dus Danny de Munk. Siske de Rat. Voelt hij zich zo verdomd alleen of wordt hij gesterkt door de luisteraartjes van Veronica?
2: Er zijn weinig luisteraars die daar heel erg veel zin in hebben. Maar nee, hij gaat er lekker in zijn eentje blijven, denk ik.
0: Ja?
2: Ja, nee, het gaat hem niet worden.
0: Okay.
2: Dus jammer voor Danny. Blijf verdomd alleen. Dominique wil ik toch even noemen. Die zegt, die wil jou even complimenteren. Die zegt, Rob, heel sportief dat je je fout net toegaf. Van Jackson. Helemaal top. By the way, denken jullie dat het misschien weer tijd wordt voor een Koeman radiorebus? Ja, die radiorebus moeten we zometeen weer gaan doen. De live radiorebus. Ja,
0: we hebben 2 weken Koeman gedaan, hè. Ja. Dat is waar. Maar het is steeds natuurlijk met wel wat andere ingrediënten. Ik zou eens even kijken of wij 3 keer Koeman doen. Oh, misschien moet je even wat anders verzinnen. Dat zou kunnen, ja.

0: Heerlijke Human League, de Lebanon. Ja, we hebben niet alleen het WK natuurlijk. Morgen is het weer zover, hè, speelt het Nederlands elftal weer. Het Radio Veronica Café wordt weer opgetuigd in Breda met Wouter Frank, die we gaan overwerken. En daar ben je van harte uitgenodigd. Maar dat was ooit eens een keer het Songfestival. Dat was er ook gewoon in 1984. En het is druk in de hitparade. Wie ging er voor Nederland?
1: Maribel.
0: Maribel.
1: Ik hou van jou.
0: Ik hou van jou. Alleen van jou?
1: Alleen van jou. Ja.
0: Was zij niet ook familie van...
1: Ja, zij is de achternicht van Simon Keizer, van Nick en Simon. Ja.
0: Gordon, we hadden hem vandaag nog op visite bij diezelfde Wouter Frank... had ook een versie van Ik hou van jou, ja. Alleen van jou. Maar dit is dus degene die naar het Songfestival ging.
1: Van jou. Nou, die had een iets andere tekst ook, Gordon, geloof ik, hè? Alleen
0: van jou. Zo gespecialiseerd ben ik niet in dit nummer.
1: Neem jou weer in mijn darmen of zo?
0: Nou, ja.
1: Zoiets was.
0: Oh, ja. Dat wil je het leggen. Hoe ver kwam Maribel met Ik hou van jou?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ik heb het allemaal tot in de puntjes voorbereid.
1: Ja, zeker.
0: Net als ik met mijn Jermaine Jackson.
1: Nummer, deelname, bla bla bla.

0: Dikkeloe, Dikkelee. Het was een dikke top 10 hit ook in Nederland, de Harry's. Heb je het daar nog niet gevonden?
1: 13e plaats.
0: 13e plaats.
1: 34 punten.
0: Waar start ik deze in? Dit was de Italiaanse bijdrage. Hoe hoog stond die?
1: Ja, goeie.
0: Oh, moet je weer gaan zoeken.
1: Ja, moet ik weer gaan zoeken.
0: Alicia Battiato. Volgens velen de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Volgens velen het beste nummer. Dat is een steunplaat van Frits Spits. In 23 heures. Staat op nummer 29 in onze Pub 40.

0: Oké.
1: Maandag tot en met zaterdag.
2: De
3: avond?
0: Hele vanavond, Frits. Dit is de echte winnaar van het Eurovisie Songfestival.
4: Steen!
0: Il Trinitito Azur, Alice en Battiato. En dat betekent... Ja?
5: Dat betekent de treinen van Tozeur. En het verwijst naar een historische trein in Tunesië en symboliseert het lied om te verlangen en te ontsnappen aan de hectiek en te leven in een ander, veel lager tempo.
0: Mooi gesproken.
5: Kippenwel.
0: Ja. Nou Rick, speciaal voor jou even de steunplaatje erbij. Alice Battiato en Il Trinitito Azur. En die trein brengt ons nu naar de Big Band. Dit is de enige echte serieuze Big Band. En dan ook nog in de remix van Big Ben Liebrand. Marsha Raven. Nummer 29. Catch Me. En er gebeurt iets heel wonderlijks in het nummer. Let maar op. Wat eruit doet het weer.

0: een beetje DJ was, had je hier inmiddels wel iets anders in gestart, hoor. Maar ik heb op de een of andere manier heb ik er wel plezier in om nu eventjes de klok te laten luiden.
1: Staat die 9 of niet?
0: Van 9 uur zometeen, ja. Ja, precies, ja. The Big Band, Catch Me van Marcia Raven. Zometeen gaan we verder met deze lijst van de vandaag de dag 1984. Tot zo, en ja, dan komt er ook een radioreep, dus moeten we nog even maken.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 9 uur.
0: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Dan uit Veronica Weer van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler.
1: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
26: 18 plus, speelbewust.
27: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
28: 18.000. Wat verdikken we.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
31: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
32: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
33: Oh, nee hè.
34: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
33: Ja, weer eens.
34: Nou, of jij even...
33: Oh ja?
34: Ik heb net koffie gezet.
33: Lekker.
34: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
35: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
36: Luister morgenmiddag vanaf 4 uur naar Wout en

0: Aan nummer 30, Rod Stewart. Hoe zou het met zo'n Rod Stewart gaan? Infatuation. Wat een heerlijk nummer, ja, is het toch?
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's parallele universum parade.
1: This stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Stewart zegt toch wel eens wat concerten af de laatste tijd. Ja. En dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen.
3: Nee, inmiddels een dagje ouder, alweer 81. Hij heeft laatst nog een concert afgezegd. En een dag later stond hij feestend op het WK te drinken in de skybox. Mensen allemaal boos van ja, dan kan je toch ook wel optreden. Maar hij voelde zich de dag daarna ineens een stuk beter.
0: Ja. Ach, je moet het hem een beetje gunnen. Het is al wel jammer als je tickets gekocht hebt, dat snap ik wel, ja. Maar altijd, zo ken ik Rod Stewart, zorgt hij ervoor dat je opnieuw de tickets kunt gebruiken. Zet altijd weer geldig bij het volgende concert van Rod Stewart.
3: Het is altijd leuk ook, hè?
0: Altijd leuk, ja.
3: Ja.
0: Het is een Schot en ook Schotland speelt best wel een redelijk succesvol WK. Hoe zou het allemaal aflopen? Je hoort het straks. En nee, Marcel, ik denk dat vandaag het antwoord niet Koeman is.
4: Oh my God.

0: Shack Attack en Down on the Street.
1: Daar komt-ie, de Rijmers.
0: Hadden we mensen al tijd gegeven om even pen en papier te pakken?
2: Bij deze.
0: Ja. Eventjes een seconde of 15.
2: Niet veel mensen gebruiken nog een pen en papier tegenwoordig, dus hij moet even worden opgezocht, dat snappen we. Maar je mag ook je mobieltje gebruiken en je aantekeningetjes gewoon in je notitieblokje zetten.
0: Goed. Want we hebben dit keer een woord gevonden van...
2: 6 letters.
0: Maar die letters die krijg je niet zomaar.
2: Daar moet je wel wat voor doen.
0: De
2: eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van de tegenstander van het Nederlands elftal morgen. En je zou ook kunnen zeggen, oh, ik heb het zo warm, ik... Daar ook de eerste letter van.
2: Ja. Ja. De tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
2: De derde letter.
0: Dat is de la-

0: vijfde letter.
1: Lekker tempootje.
0: Ja.
1: Dat is de letter die het vaakst voorkomt in de hele naam van deze zanger.
2: Hilversum 3 bestond nog niet.
0: Ja. En de zesde en tevens laatste letter.
1: Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. Als je alle zes letters hebt, laat het dan even weten via de app van Radio Veronica. We hebben hier een krankzinnig prijzenpakket liggen. Maar aan het einde van de rit moet je natuurlijk altijd maar weer afwachten wat je kunt winnen daadwerkelijk. Hè? Wat zouden we daadwerkelijk opsturen? Het is ook een beetje voor de eer, dus als je zin hebt om mee te doen, de radiorepers, we zijn te vinden op de app van Radio Veronica. We zijn bij 31 Pretenders, Thin Line Between Love and Hate.

0: Even daten met de Sound of Music.
1: Daar komt-ie, de Rijmers.
0: Nummer 34 van 17 naar 19 in de officiële top 40. Een absolute dance classic. Wouter Frank zou het me nooit vergeven als ik deze niet zou noteren in het lijstje. The Sound of Music hebben we hierbij gedaan. Hey Rick, hallo, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Rob.
0: Ik maak het nu eens mee van dichtbij hoe streng Dennis Hoebe is.
2: Ja, oké.
0: Ja, ik hoor hem tegen jou zeggen, je moet dit en je moet dat en je moet zo en je moet zo.
2: Ja, ach ja.
0: Ja, mailadres.
2: Ja, dit is
0: Dennis is heel blij dat hij de jeugd genoemd wordt. Maar ik begrijp je mailadres, je leeftijd.
2: Ja, dat is het ergste nog. Dat willen het allemaal weten.
0: Dat wil het allemaal weten. Ik maak het nu van dichtbij mee. We hebben een woord in het kader van onze radiorebus van 6 letters. Maar
3: die letters die krijg je niet zomaar.
0: Daar moet je wel wat voor doen.
3: Yes, de eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van het team waar Nederland morgen tegen moet spelen. Maar ook, ik heb het zo warm. Ik.
2: Zweet.
0: Ja.
2: Dus de Z.
0: Ja, dat is de Z. Dan gaan we naar de
3: tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
2: Wat loopt?
0: Ja.
2: Tina Turner.
0: Ja. We hebben een beetje ingevuld. Dan zijn we bij de
3: derde letter.
0: Dat is de laatste letter van de titel van dit nummer. I want to
2: break free. Break free van Queen.
0: Ja.
2: B.
0: Ja, is waar. Dan zijn we bij de
3: vierde letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van dit heerlijke nummer.
2: Helaas, die moest ik schuldig blijven. Dat was een gokje.
0: Ja?
2: Ja, dat wist ik echt niet.
0: Ja. Het is de D van Demartiero Corazon.
2: Oké.
0: Kunnen we invullen. Zijn we bij de
3: vijfde letter.
0: Dat is de letter die het vaakst voorkomt in de naam van deze zanger.
2: Hilversum 3 bestond nog niet. Herman van Veen, D.
0: Ja, dat is waar. Maar hij had zijn avond niet helemaal, hè, want Hilversum 3 zat in het radioreferendum, werd afgekeurd. Hij heeft meegeschreven aan Ik voel me zo verdomd alleen. Danny de Bunk, ook afgeserveerd. Ook niet goed. Dan zijn we bij de
3: zesde en tevens laatste letter.
0: Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger.
2: Nick Lowe.
0: Ja, dat is waar. Dan hebben we een Z, dan hebben we een B, dan hebben we een E, dan hebben we een D, dan hebben we een E, dan hebben we een N. En dan zijn we dus bij de
2: Zweden.
0: Zweden.

0: Belangrijke vraag.
1: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
0: Zeer goede vraag. Ja. Je krijgt in elk geval een mooi t-shirt. Vandaar dat je even je baat op moest geven.
2: Ja, ja. Klopt.
0: Ja. Dan hebben wij ook nog een stennispop voor je. Daar hoef je 2 keer per dag alleen maar iets aardigs tegen te zeggen. Dan heb je nooit meer last van hem. Dan krijg je een keurige trekker van Gerard Ekdom. En stel voor dat mijn goede vriend Dennis Hoebe ooit nog zijn rijbewijs haalt. Dan krijg je iets wat in de achterbak van zijn auto ligt.
3: Ja.
0: Oh. Maar dat kun je dus over 10 jaar binnenkrijgen, hè? Dat kan.
3: Weet je nooit. Ja. Ja. Oké.
0: Goed. Dankjewel, Rick. Ik zou sowieso nog eventjes van je willen weten of je er morgen vertrouwen in hebt. Nederland zelf tot tegen Zweden.
2: Niet echt. Nee, sorry. Maar nee. Okay, ik heb de afgelopen keer zien voetballen en helaas. Nee. Ik hoop het wel. We zijn natuurlijk in Nederland, maar nee. Jammer.
0: Vooralsnog, nee.
2: We gaan ervoor.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben het wel met je eens. Maar...
4: Radio. De Parallellen. Universum Parade.
5: De Pub 40.
0: Veronica. Morgen zit het hele Radio Veronica Café weer vol. Mensen die hopen dat het er allemaal beter uitziet. En dat het alsnog een overwinning wordt.

0: kwam de tipraad er niet uit, maar wat een heerlijk nummer, zegt Paula Behagelok. En Noor zegt hoppa, Cardi beter, Thieves Like Us van New Order. We hebben een kleine bestelling bij de reclame. Zometeen zijn we bij je terug met de lijst van vandaag de dag 1984. Tot zo. Hé, hey, er staat.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
18: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu
19: Rob Stenders.
20: Met de beste muziek aller tijden.
21: Dit is Veronica.
20: Pub 40.
21: Veronica.
22: Hitlijsten van toen. Samengesteld met de oren van nu.

0: Tanja, die van Call Me. Dat wist ik echt niet.
1: Oh.
0: Leuke informatie. Fun. In de echte lijst van 13 naar nummer 10. We hebben hem vandaag op nummer 36 gezet. Deze Italo-disco-knijter. Color My Love.
1: Ja, we gaan naar Engeland, want Sietse die wil namelijk weten of Heaven Knows I'm Miserable nou van de Smiths misschien nog gedraaid kan worden. Nou, we hebben de Engelse lijst er even bij gepakt. Mm-hmm. En inderdaad, hij staat deze week in 1984 op nummer 20, komt van 13. Dus zeer toepasselijk om hem nu te draaien, denk ik.
0: Ja. Nou, het is heel fijn dat je deze bijdrage geleverd hebt, want ik heb vooral gekeken vandaag naar de top 40 en de tipraden. Ik was nog niet zo aan Engeland en Amerika toegekomen. En dit is de mooiste van de Smiths, Heaven Knows I'm Miserable.

0: ooit een discjockey zeggen dat ze tegenwoordig De Lees heten. Zegt die wie het zei. De Smiths en Heaven Knows I'm Miserable Now staat op nummer 37. En Dennis, jij kwam met de Engelse hitlijstje, was je aan het doorbladeren. Je kwam leuke dingen tegen. White Lines, hè, staat er ook nog in.
1: Staat daar bijvoorbeeld in, ook High Energy, Evelyn Thomas en ook de Art Company Susanna. Maar dat ken ik dus helemaal niet.
0: Dat is een grapje zeker?
1: Nee, dat is geen grapje.
0: Je zit me normaal te nemen.
1: Nee, is dat echt een gat in mijn opvoeding?
0: Ja. Nou ja, gat in je opvoeding vind ik wat overdreven om te formuleren zo. Maar vertaal het eens, die Art Company.
2: De VOF de kunst.
0: Het is gewoon een Engelse versie van Suzanne. Ja, they were the Art Company in de UK. En ze hadden dus inderdaad een hit met Suzanne. Ja. Echt waar, ja. Ik zal daar zo meteen even een stukje van laten horen. Maar ik eerst nog even een radioreferendum.
3: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
4: Het radio.
5: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Zeggen we goodbye of...
6: Hello.

0: naar nummer 32 in de originele lijst. We hebben nog op 38 staan, UB40 en Cheerio, Cheerio Baby. Stones hebben het ook opgenomen trouwens. Cheerio,
1: Cheerio Baby. Oh, wauw.
0: Het origineel is van Eric Donaldson. Cheerio,
1: Cheerio Baby. Is er wat meer reggae deze?
0: Is wat meer reggae, te gek, hè, ja. Nummer 38, hoe is het op dit moment met de tussenstand van...
1: Toch best wel veel mensen die wel zin hebben in een hellootje van Lionel Richie.
0: Okay. Nou ja, dan gaan we eerst even deze doen op nummer 39.

0: en 30. We hebben deze nog staan.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Zeggen we hello of goodbye tegen Lionel Richie.
3: Hello.
4: Ik ben bang dat het een goodbye wordt.
3: Is it me you're looking for?
0: Is het, ja, het is een...
4: Helaas, ja.
0: Nemen we hierbij afscheid van Lionel Richie en hello. Er is straks nog eentje te gaan, maar je bent erachter inmiddels, hè?
4: Ik heb hem ook even opgezocht. Ja. The Art Company. Ja. Dit is hem dan.
0: Molhavens. Ja.

0: Ja, dat is gewoon een hit, dus geweest in Engeland.
1: Ja, voor een heel Europa hoor. Dus.
0: Zo.
1: VOF de kunst. Als het internationaal is, wordt het die

1 AM. These are the pros and cons of hitchhiking. Oude alarmschijf, we hebben hem op nummer 40 gezet. Morgen vanaf 3 uur de herhaling van deze lijst. Op XXL stellen ze dan zonder de reclame. En aanstaande maandag dan staat hij er voor de eeuwigheid op Heerdis/Stenders. Bedankt.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Goedemorgen.
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
13: Mm.
15: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Luister.

0: Ah, niet alleen in mijn hart. Het schoot echt alle kanten. Want toen ik over de snelweg reed, zag ik in de horizon de flitsen voorbij komen.
1: Ja, ik kijk nu live op Buienradar.
0: Oh ja.
1: En je ziet echt een rode streep over heel het land zo. Ja, dat doe ik in mijn vrije tijd.
0: Precies daar waar ik reed inderdaad.
2: Nee, het is professioneel.
0: Ja, toch?
2: Ja, toch? Voor de radio. Maar wonderlijk, hè. Want vanmiddag kon het niet warmer. En nu zit je dan ineens weer op Buienradar. Het is apart.
1: Ja.
0: Het is apart.
2: Ja.
0: Dat is het.
2: Ja.
0: Dat is het inderdaad. En het is ook apart dat jij hier in de studio zit.
2: Ja.
0: Dat is verwennen.
2: Ja, dat komt omdat ik verbouwd word. Hè?
0: Ja, je wordt verbouwd. Ja, precies.
2: Ja, maar, ja, in het grote Almere is een hele enorme studioverbouwing gaande.
0: Oh ja.
2: En als het goed is, zijn de jongens, zijn altijd jongens natuurlijk die verbouwen, zijn om 10 uur vertrokken zodat ik naar huis kan.
0: Oh ja?
2: Ja, ja, ze gingen wat extra langer door omdat wij vanavond ook vanuit Amsterdam kwamen met de pub.
0: Ja, dus als jij nu naar Almere rijdt, dan zou het zo kunnen zijn dat je daar gewoon weer kunt...
2: Door kan zenden.
0: Nee.
2: Ze hebben gezegd dat het 3 weken duurt. Dit is week 1, maar ik heb het idee, omdat ze ook s'avonds doorwerken, misschien volgende week alweer in orde is.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Zo, dat is toch wel...
2: Ik moet even kijken op Buienradar hoe het zit.
0: Is het overbodig om te zeggen, heb je het dak dicht gedaan of niet voor je auto?
2: Ja, heb ik dicht gedaan.
0: Dat is dat ook fijn.
2: Ja.
0: Nou, hebben we dat ook allemaal weer rond. Dennis Hoebe, die zei net dat er geen overblijfsels waren uit de Pub 40. Dat ze niet naar de hoort kunnen komen. Maar ik krijg toch echt van Vincent Keizer een mailtje
1: binnen. Die heeft een hele lijst
0: Die heeft er een hele lijst gestuurd met dingen die zijn blijven liggen.
2: Ik zal je vertellen, omdat ik dus niet bij mijn computer kon.
0: Ja.
2: Kon ik ook niet zo heel goed bekijken welke lijstjes we allemaal gehad hadden. Dus vanmiddag hebben we maar spontaan besloten. Dankzij het beroemde programma Stenders en Ekdom.
0: Ja.
2: Ik noem mezelf als eerste. Omdat
0: het eenmaal het programma is.
2: De programmatitel, kan er verder niks aan doen. Ja. Anders had ik de volgorde wel omgedraaid. Want dat is net zo netjes. Hè?
0: Ja.
2: Maar we hadden vanmiddag 1984. Omdat we een interviewtje hadden met Roger Taylor. Niet van Queen, maar van Duran Duran, de drummer.
0: Ja.
2: En 1984 stonden zij vandaag de dag nummer 1 met The Reflex. En het leek ons geinig. En vele luisteraars om vandaag 84 te nemen. Dus we hebben het eigenlijk onder spot helemaal samengesteld. Met medewerking van de luisteraars alleen. Ik had nog even je top 40 en de tipraden. Die had ik. En toen ging ik vanavond even eten met mijn teerbeminde.
0: Ja.
2: En die heeft daar heel veel aan gehad. Want die heeft alleen maar zitten schrijven. We hebben de lijst doorgenomen. Ik zeg, ja, kun jij eventjes dit op nummer 3 zetten? Dit op nummer 4 zetten? Zullen we dit op 17 zetten? En,
0: Lot van relatie met hem.
2: Bedankt. Super gezellig.
0: Ja, heel erg gezellig. Ja. Goed, oké. Zullen we even het lijstje doornemen wat er volgens Vincent nog ligt? Ik heb nog Squiddy Polini liggen met Absolute.
2: Ja, maar die stond dus niet in top 40 en tipraden.
0: Verrukkelijke 15
2: is dat.
0: Alice Moyet, Love Resurrection.
2: Ja.

0: En ik zie hier ook nog binnenkomen 1 miljoen sterren van Frank Boeijen.
1: Zo.
0: Ja. Daar heb ik wel zin in, eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: Ja, niet?
1: Nee. Nee, nou, ja, nee ik niet, maar als jij er zin in hebt...
0: Alice Moyet?
1: Ja, mij kan
0: Love Resurrection?
1: Love Resurrection, nou, als het aan mij vraagt, niet. Maar,
0: ik hoor net dat we geen tip raden.
1: Maar,
0: ja.
1: Ja, nee, ik bedoel, luisteraars vragen dit toch aan?
0: Ja, nee,
1: dat is belangrijker dan
0: ja, dat is zeker waar.
1: Gooi hem erin.
0: Even kijken, wat hebben we... Absolute Scream Police, die heb ik nog. Niemand die het weet, toontje lager. Dissident Thomas Dolby en Back in the Country van Tom Robinson hebben we ook nog.
1: Ik zeg gooi die Love Resurrection erin, want die staat bovenaan.
0: Ik ga Love Resurrection erin gooien, want die staat bovenaan. Zo overzichtelijk allemaal.
2: Ja, stond toch al klaar, hè?
1: Ja.
0: Geef maar door waar je zin hebt om naar te luisteren op deze vrijdagavond. Kan via de app van Radio Veronica. De vrijdagavond is wat dat betreft van jou muzikaal gezien.

0: Wat een mooie artiestennaam ook, hè?
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Zou je kunnen denken aan, aan een tv-serie?
1: Wat dan?
2: Nee? Oh jee.
0: Of de Raad van? Kan ook.
1: Wat? Nee, god. De Raad van?
0: Ja, is het allemaal te cryptisch?
1: Ja, het is te cryptisch, ja. De Raad van Ellison? Nee.
0: Nee, het staat ook op het album met die titel.
1: Wat dan?
0: Dat was ook haar, haar bijnaam.
1: Wat dan?
0: Nou, die tv-serie, De Raad van...
2: Dat kreeg ik nog geluiden eventjes in.
0: Het drinken moet nog beginnen, hoor.
1: Het gaat toch makkelijker als Rob in Almere zit.
0: Welke raad ken je nou? De Raad van?
1: De Raad van Elf.
0: Ja. Ja. Elf.
1: Oh, Elf.
0: Ja.
1: Oh,
0: en die tv-serie Elf. En zo heet het album ook. Elf. En dat was haar bijnaam. Alison Moyet.
1: Macht.
0: Alles vertellen vandaag, hè?
1: Ja, het is echt niet te geloven, inderdaad. De Raad van Elf. Er waren geen leftovers. En uiteindelijk blijken er toch nog een heleboel leftovers te zijn.
0: Ja, dus Amerikaanse zo. Ik zei al, ik heb niet zo heel erg zitten bladeren in Engeland en Amerika, want Hitogee had ik vanavond niet bij me tijdens het eten van Amerika en Engeland.
1: Echt waar niet?
0: Nee, is heel gek.
2: Onprofessioneel.
1: Dat kan natuurlijk wel.
0: Ja, maar inderdaad, in Amerika ongetwijfeld zo rond deze koers in de hitlijst. Waarom niet in Nederland? Nou, wij vonden het niks. Joe Jackson.
1: Ja, you can get what you want till you know what you want. Ja. Lijkt mij een goede keus. Gelukkig hebben we onze producer op afstand, Vincent, die dit soort dingen even nauwkeurig heeft bijgehouden.
0: En je hoort het eigenlijk nooit, hè, op die zender.
1: Nee.
0: Die naar hem vernoemd is.

0: Joe Jackson. You can't get what you want till you know till you what you want. Ja.
1: Dat is een hele mond vol, hè?
0: Nou, inderdaad. Even kijken, hoor. Dat is, weet je wat ook jammer is, Rob? Dat jij niet je eigen dingetje hebt.
2: Wat is je dingetje?
0: Nou, je eigen mengpaneel met de muziekjes.
2: Oh ja, dat ik je lastig kan vallen.
0: Ik kan me natuurlijk nu niet... Ja, je kan wel lastig vallen.
2: Ja, je vindt het saai dat ik hier gewoon ben.
0: Nee.
2: En dat ik je kan inbreken.
0: Nee, helemaal. Ik vind het helemaal niet saai. Maar het inbreken geeft altijd wel een soort extra dimensie aan dit radioprogramma.
2: Ja,
0: dus.
2: Als bij een zolderkamertje in Almere. En soms starten we echt hetzelfde in. Dat is wel heel bijzonder. Ja. En dan zit jij hier en dan kijken we elkaar aan zonder elkaar aan te kijken. En dan drijven we hetzelfde nummer.
0: Hetzelfde nummer, ja.
1: Dus eigenlijk is het niks zo op deze setup.
2: Ja, ik ga naar huis.
1: Is dat het?
2: Nee, ik ga naar huis. Zal ik mijn Spotify aanzetten hier?
0: Ja, dat is wel leuk, ja. Dat wat in kunnen breken, zo links en rechts. Nou ja, goed, je kan natuurlijk ook gewoon doorgeven wat je wil. En daar start ik het voor je in.
2: Nee, het leuke is natuurlijk dat je dan nu uit mijn hoofd zou moeten halen.
0: Ja.
1: Zullen we dit even testen?
2: Ja, even testen. Zullen we even gewoon... Victor Mintz.
1: Ja.
2: Victor Mintz.
1: Mintz.
2: Ja, ik zat op bij de Mintz. Mintz.
0: Ja, het is wel een hele pittige opdracht natuurlijk. Ja.
2: Oké, ik neem dus één nummer nu in mijn hoofd.
0: Ja.
2: Ja? Dat schiet me net te binnen. Als je dat raadt.
1: Ja, kan je één hint geven?
0: Nee.
1: Of is dat dan... Nee, dat doen we dan niet. Oké, nee, dan moet jij dus gewoon... Okay.
2: Nou, één hint?
1: Nee.
2: Ja. Als je deze echt uit mijn voorhoofd haalt,
0: dan
2: gaan we het circus in.
0: Ja, precies. Het rariteitenkabinet.
2: Zal ik je een jaartal geven?
0: Ja.
2: Rond 78.
0: Rond 78?
1: Dat is geen jaartal.
2: Shit. Rond 1978.
0: Rond 1978, ik snap het. Rond 1978... Ik weet het niet.
2: Nee?
0: Nee. Daniel? Ja.
1: Nee, nou, eigenlijk is helemaal niks dit.
0: Ja. Wat was het?
2: Zeg je niet.
0: Zeg je niet?
2: Nee.
0: God, het is toch echt jammer dit.
2: Oké, reggae te gek, hè?
0: Bobby Marley?
2: Nee.
0: Nee, niet?
2: Nee.
0: Ik ga er even over nadenken, ja?
2: Nee, nou zou je dat bedoelen. Nou moeten we wel...
0: 78 reggae.
2: Reggae te gek, hè? Nou moet je wel even uit mijn voorhoofd halen. Als je een beetje...
1: En was dat rond ook nog onderdeel van de hint, of niet?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Nee. Ja, ik ga alles maar vragen.
2: Hou je alle wel?
0: Ja. Ja. Oh god, echt waar? Ja. Nee, ik weet het echt niet. Ik zit heel even...
2: Oké, rond 1978.
0: Rond? Ja.
2: Vaak honger.
3: Vaak honger?
2: Vaak honger.
0: Vaak honger?
2: Ja.
0: Oh, nee, dit wordt helemaal niks. Je bent te cryptisch vanavond, Rob.
2: Nee, helemaal niet.
0: Jawel, je bent wel te cryptisch.
2: Waar is veel honger? Vaak.
0: Oh, in Afrika natuurlijk.
2: Oftewel de... Noem je dat ook alweer?
0: Wat?
1: Third World.
0: Ja!
2: Third World. Nee, eigenlijk wel gezond. Want stel voor dat dit wel gelukt was. Dat je deze gewoon zo uit...
1: Dat was met iemand anders naar huis gegaan.
2: Dat was met iemand anders thuis gegaan, ja.
0: Dat was niet goed natuurlijk. Dan moet je ook gaan wat draaien, deze dan maar.
2: Nee.
0: Oh, niet.
2: Nee, rond 1978.
0: Oh, rond... Is dat...
2: Ja.
0: Natuurlijk deze.
2: Deze. Ook natuurlijk ook.
1: Ja, wist hij al lang, hè?
0: Ja. Wordt een hele lange avond, feest.

0: Zwaan.
1: Maar dat was het in de Third World ook, toch?
2: Nou,
1: that we found love. Ja. Dat klopt. Wij moeten heel eventjes boodschappen doen. En daarna zijn wij vlug weer bij terug. En we hebben heel veel ruimte voor platen om te draaien. Dus kom maar door via de app van Radio Veronica. Als je iets wil horen om deze vrijdagavond goed door te willen komen. Kan je door appen. En dan draaien wij het gewoon. Zo simpel is het ook.
0: Hoe is het met voetbal eigenlijk?
1: Ja, gaan jullie straks nog over voetbal praten straks?
0: Ja, doen we wel even.
1: Tot zo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... alle Lays Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Jannes Dorp.
17: Thank God, it's Friday!
0: Ik hoef er niks meer.
1: Het waren al over voetbal begonnen.
18: Het weer speelt een grote rol vanavond. Dat komt omdat het schijnbaar met bakken uit de hemel komt overal.
1: Allemaal mannen?
18: Allemaal mannen, ja.
0: Stormachtig.
18: Daar moeten we het straks ook nog even over hebben. Dames.
19: Hi, we young weather girl. And have we got news for you.
18: Het is voor Lisette.
19: Get ready.

0: was bijna in vele betekenissen de natte droom van vele dames. The Weather Girls en met Raining Man. Dan kwamen ze allemaal naar beneden in een parapluutje. Zo. Ja,
1: daarover gesproken.
0: Daarover gesproken, ja. Daniel, dating service van vorige week.
1: Ja, hoe is het?
2: Start opnieuw krekelgeluiden.
1: Heb je krekelgeluiden? Heb je opgegeven of voor iets?
2: Nee, dat zouden jullie doen, toch?
1: Heb ik gedaan.
2: Pardon?
1: Adam zoekt Eva.
0: Ja. Ja. dat is
1: naakt. Date op een eiland.
0: Voor de mensen die het vorige week gemist hebben, misschien iets van duiding. Vorige week hebben wij Daniel aan de straatstenen proberen te slijten, maar dat lukte niet.
1: Nee,
0: we probeerden hem te laten daten en misschien namen we het niet serieus genoeg, dat weet ik niet. Maar want Daniel is een aantrekkelijke man.
2: Dankjewel.
0: Heeft in principe een rock'n'roll levensstijl. Is een beetje een gevaarlijke jongen. Maar is wel met partypensioen momenteel. Maar zo af en toe wordt hij nog wel eens wakker gekust. Alleen niet meer door de vrouw.
2: Maar door wat dan? Of wie?
0: Nou, dat is dus precies de bedoeling. Oh. Dat was vorige week. Dus we hebben gezegd, als je wilt daten met Daniel, meld je. Nou, we hebben dus 0 inzendingen gehad.
1: Dat is jammer, hè?
0: En dat is jammer. Dus...
2: Ik denk dat de luisteraar ook niet mijn doelgroep is.
0: Wat is dat? Te oud?
2: Nee,
0: toch onsympathiek?
1: Niet waar.
2: Ik ga nu, ik bedoel, ik ben in mijn eer aangetast natuurlijk, dat snap je.
0: Oh, dat niemand zich meldt.
2: Ja, precies.
0: Nee, ik heb het ons aangetrokken, dus niet jou.
1: We hebben het slecht gedaan.
0: We hebben het slecht gedaan.
1: We hebben het heel slecht gedaan, want we hebben jou slecht gemaakt.
2: Doe het dan nu even geweldig.
0: Ja, nou heb ik net gedaan. Een hele aantrekkelijke gozer, rock'n'roll levensstijl. Als jij degene bent die zijn partypensioen kan wakker kussen, dan ben je van harte uitgenodigd via de app van Veronica. En ondertussen, want jij bent heel hoog bij een datingshow van BNNVARA met die Emma Wortelboer. Ja. Dat produceer jij, dat regisseer jij een beetje.
1: Ja.
0: Dat programma loopt, het is een fantastisch programma. We hebben dit keer, de afgelopen week, op speciaal verzoek van Jannes Drop, aflevering 2, 3 en 4 gekeken.
1: Steeds,
2: dat vond ik echt goed, hoor. En tempo ging in één keer omhoog.
0: Gaat echt wel omhoog. En voor het volgende seizoen wordt het dus nog mooier, want Daniel, mocht het niet lukken om dat gewoon vandaag via de appbak weer voor elkaar te krijgen, dan ben je in elk geval bij Adam en Eva al...
2: Nee, ja, maar wacht even, van alle datingshows...
1: Nou ja, er zijn niet zoveel...
2: Nee, maar ik hoef toch niet meteen in mijn haak te gaan daten?
0: Nee, dat ben ik wel met hem eens. Maar misschien dat je maar als je er wordt, als je door de selectie komt,
1: precies.
0: Dan niet. Nou, ik wilde zeggen niet lullen, maar.
1: Ja, precies.
0: Dat is misschien gek.
1: Nee, maar er zijn niet zo heel veel. Ze zijn niet zo heel erg. Er is een beachclub, de First Dates Beachclub.
2: Nou, dat klinkt al beter.
1: Ja. Dat is beter.
0: En wanneer is dat worteltje van jou deel 2?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Ik weet misschien is er helemaal geen deel 2.
0: Ja, natuurlijk wel, want jij vertelde vorige week dat het een eclatant succes was.
1: Maar dat weten we, ik denk, volgende maand.
0: Oké.
1: Ja.
0: Volgende maand, maar zet hem alvast op de wachtlijst.
2: Ja, precies. Ja. Komt al een oplossing binnen van Arnoud.
1: En dat is?
2: Neem een hond.
0: Ja. Nou, je kunt in elk geval wel even fluiten, kijken of die komt. De hond. Let op, hè, daar komt hij aan.
1: Nee,
2: kijk eens.
0: Ja, daar is hij al.
2: Niet likken!

0: jongens, terwijl wij een beetje over de date van onze Daniel zitten te lullen.
1: Ja.
0: Is het hele land in rep en roer. Ja. En iedereen...
2: Heeft dat met mij te maken?
0: Ja. Oh. Ja. En iedereen zit in de storm. Ja. En probeert aan de storm te ontkomen of zit er middenin. Het is bizarre noodweer toch overal?
1: Ja, het is echt bizar. Echt, de lucht is nog nooit zo licht geweest, 's avonds laat. Het blijft maar flitsen. Ik zie het hier binnenkomen. Ik zie hier een regengordijn op de A27. Het is echt het is bizar inderdaad. Ik hoor een thema aankomen voor de illegale 13.
0: Storm en regen.
1: Ja,
0: ja.
1: Oh, ik heb daar wel echt een favoriete plaat voor in dat rijtje. Maar ik durf er nu nog niet te draaien.
2: Nee, dat moet je nu niet doen. Dan.
1: Dus dat ga ik ook nog niet doen. Die hou ik nog heel eventjes. Maar dat is echt wel, als het noodweer blijft, dan is die fantastisch. Dan moet je gewoon ramen openzetten. Die plaat heel hard aanzetten. David Gates, ken je dat?
0: Ja, met die Sweet.
1: Sweet Cloud and Rain. Durven we nu nog niet te draaien.
0: 8 minuutjes en zo.
1: Ja, 8 minuutjes. Maar laten we eerst gewoon bij het begin beginnen.
0: Is dat de formatie noodweer?
1: Juist.
0: Aardig, wacht op een zekere Jan. Dus even kijken, Jan.

dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak.

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja,

op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Linda, ze hebt net op de privé-app. We rijden nu op de A27. Het is fucking heftig.
1: Ja, ik krijg ook op de privé-app dat mijn tuin ongeveer half wegwaait. Omdat het ook volkomen los gaat.
2: Ja, je had er net nieuwe vlonders gelegd, toch?
1: Ik had er net een nieuwe vlonder gezegd.
2: Dat ligt nu in Almere, of niet?
1: Dat ligt nu in Almere. Ah, ja.
0: Ron Flon Vlonders.
1: Ron Flon Vlonders, inderdaad. God, dat was ook nog een verhaal.
0: Ja.
1: Ik had zelf wat vlonders in de tuin gelegd. En toen dacht ik afgelopen zaterdag, toen ik hier vandaan was gekomen, misschien moeten er nog een paar plankjes bij. Dus ik reed naar de houthandel toe. En toen heb ik twee plankjes erbij gehaald. En die heb ik mijn auto vervoerd. Ik dacht nog, het past niet helemaal. Dus ik laat mijn klep een beetje openstaan. En toen bij het eerste stoplicht moest ik remmen. En toen viel de klep dicht. Die vlonders dwars door de ruit heen.
0: Oh nee.
1: Ja, echt.
2: Maar dat is nu wel gemaakt?
1: Nee, dat is nog niet
2: gemaakt. Het regent nu naar binnen.
1: Het regent nu naar binnen, ja, vrees.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja, wie dacht dat nog?
1: Ja, wie dacht dat nog?
0: Toptemperaturen, is dat buiten?
1: Ja. Ik dacht dat het gaat wel een weekje goed komen, inderdaad. Ja. Een enorme wolkbreuk met onweer, zegt ook Vincent. Ja, het is echt bizar. Wat gaan we eraan?
2: Mag ik dan heel even één ding zeggen? Want ja, er is altijd zoveel gezeik over dat code oranje en geel en de KNMI.
0: Code oranje is pas morgen, hè?
1: Ja.
2: Is dat morgen pas?
1: Ja,
2: om 7 uur bedoel ik. Ja, nee, precies. Maar op zich hebben ze nu wel een beetje gelijk gehad, toch? En daar hoor je dan nooit iemand over.
0: Ja, gelijk hebben ze.
1: Heb jij een code oranje gekregen? Ik niet.
2: Nee, ja, dat is wel. Ja, tenminste, nee, in het zuiden van het land was vooral code oranje.
1: Nog steeds in het midden, Almere ook.
2: Nee, maar Jan, ze hebben toch ondertussen wel een beetje gelijk nu dat verstandig was om codes af te geven. Ja. Want anders was ik hier vanavond op mijn brommer naartoe gekomen.
0: Ja.
2: Die is net gemaakt.
0: Ja. Nee, maar het is goed dat je het even zegt. Ja. Ze hebben niet een beetje gelijk, helemaal gelijk.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: 100%.
1: Zeker over het weer altijd, hè.
0: Ja.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Wat gaan we doen?
0: Vraag je dat op mij?
1: Ja.
2: Bereid je dit niet voor?
1: Ja. Zullen we veel Collins doen?
0: We draaien te veel Collins.
1: Er kwam wel echt een hele leuke track van de Golden Earring.
0: Ja, die wel. Annelies, toch?
1: Annelies, die wil die graag horen.
2: Haal hem uit mijn hoofd,
1: hele avond al met I Do Rock and Roll in mijn hoofd. Ja. Haal hem eruit bij deze.
0: Ja. Een echte knaller was het niet.
1: Nee.
0: Maar ja, deze band wel.
1: Deze band wel, ja zeker.
0: Dat is toch ongelooflijk leuk als er via het postvakje... Nog eventjes iets komt uit de sector. Wat deed ik?

0: Zo, lekker.
1: Wat een goeie dit, zeg.
2: Lekker, ja, zeker. Dankjewel, Annelies.
0: Maar je hebt genoten.
2: Golden Earring en
0: Daniel.
2: Rock and Roll.
0: Zat het te absorberen?
3: Ja, zeker. Nou ja, maar sowieso de laatste tijd. Want ik, heel eerlijk, ik ken de Golden Earring alleen maar een beetje van de grote hits. Ik ben de laatste tijd ben ik me er iets meer in gaan verdiepen. En het is inderdaad gewoon allemaal heel lekker, erg goed.
0: Ja. Verenigde Staten winnen met 2-0 van Australië.
3: Ja.
2: Gaan jullie voetbal praten eventjes?
0: Nou ja, dat even voor de mensen die denken... Ja. Ik hoef het allemaal niet per se te weten, maar bijpraten kan altijd.
2: Ja, bijpraten kan ook altijd. Ja. Ik heb nog geen enkele wedstrijd gezien.
3: Echt niet? Ook Nederland zelf dan niet?
2: Nee.
3: Nee? Nou, dat was ook geen wedstrijd eigenlijk.
2: Nou ja, het stond aan op de achtergrond. Mm-hmm. Maar ik vond het, ja, het zal wel.
0: Jij bent een ontzettende voetbalfan.
2: Ja, ik ben een enorme voetbalfan. Ja, ja. Kan je dat nog herinneren van vroeger?
0: Ja.
2: Ja, ja.
3: Nou, wij gelukkig wel.
2: Hè? Ja, dan kun je ja, voetbal praten. Ja, ja.
3: Dus moet Koeman weg of niet?
0: Ja.
3: Ja. Kijk. Nou, en wordt Brazilië wereldkampioen of Frankrijk?
0: Ja.
3: Zo?
0: Ja. Dat is duidelijk. Ik heb ook Engeland wel bijgeschreven, mijn balboekje bij favorieten.
3: Oké. Okay.
0: Sinds de afgelopen week tegen Kroatië. Wat vond je ervan, Jannes?
2: Fantastische wedstrijd. Ja. Balboekje.
0: Balboekje. 2-0 hebben de Verenigde Staten gewonnen van Australië. Let

0: zal inderdaad hot water zijn na vandaag. Wat er uit de lucht komt, komt vallen natuurlijk. Level 42 speciaal voor Roos.
1: Ja, die bedankt alsnog.
0: Oh ja.
1: Ja, dank jullie wel weer, zegt hij.
0: Nou, zo makkelijk kan het gaan. Mocht je zelf nog platen hebben. Of de briefjes van Rob Stenders kunnen opcijferen wat erop staat. Meld je
1: ik zie je aflichaam.
0: Ja, zie je aflichaam.
1: Vier.
0: Ja. We gaan zo direct gewoon nog een uurtje door. Met de zeiknatte zomernacht van Veronica. Tot zo.
2: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met twee accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
15: Praxis.
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten. Voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. Met Veronica Weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
0: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
18: Dus retteketet en vamos naar Beterbed.
23: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
23: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
25: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
26: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.

0: Foutje bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
0: Luister.

0: was een plaats. Hè?
1: Ooit kon iedereen Donald Duck.
0: Ja, in de tijd van Han Pekel.
1: Van Han Pekel, ja, ja, wordt vervolgd. Ja,
0: ja, ik ben opstellend, ik doe Donald Duck na.
2: Ja,
3: Daniel?
2: Nee, ik kan het niet. Nee.
0: Donald Duck was het en Woody Woodpecker.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was...
2: Dat kan jij dan weer niet?
1: Woody Woodpecker. Ja?
0: Wordt vervolgd, was dat?
1: Nee. Wel, Miep Miep.
0: Ja, oh, ja, wel. Ik doe Miep Miep. Nou, dat was ook, ja. Niemand wist de naam van Miep Miep.
1: Roadrunner.
0: Ja, Roadrunner. Oh, ja. Ik doe Miep Miep. Nou ja, dus dat is ook ja, het is waar. Thunderstruck, ja, het is, ik krijg hier echt weer allerlei. Geta die zegt, na een kampvuurconcert naar huis. Nu vuur aan de lucht. Bah, eng ritje naar het noorden. Wees voorzichtig.
2: Maar hoezo ga je naar een kampvuurconcert nu?
0: Ja, dat is een slecht idee hier.
1: Ja, ja. Omdat mensen niet wisten...
2: Het was code oranje.
1: Ja, ja, maar iedereen dacht dat heeft iets te maken met Nederlands elftal. Dus dacht ik, nou, ja. Was er vanavond... Er was een concert toch met Danny Vera.
0: Oh ja?
1: Marlon Pichel. Ja, was
0: zullen we Danny zo even bellen?
1: Ja, zullen we kijken, ja.
0: Zo Danny even bellen.
1: Ja, of dat nog gelukt is.
0: Ja, er is ook Pinkpop natuurlijk. Dus
1: oh ja,
0: ook,
1: Pinkpop.
0: Oh, hoe is dat afgelopen? Is dat nog in de lucht?
1: Ja.
2: Ja, of... Nou ja, die tent liever niet.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Hé, hey,

0: Rob die heeft mij 5 briefjes gegeven.
1: Ja.
0: Met hieroglyphen. Maar dat heb jij gemaakt.
1: Je hoeft er helemaal niks mee te doen.
0: Of ik helemaal niks mee te doen. Ook dacht misschien dat er nog iets op staat wat we kunnen draaien.
1: Alles wat niet is doorgestreept, dat was een beetje de tip. We hebben vanavond de pub 40 gedaan van vandaag de dag.
2: Oh, 19... dat doe jij op vrijdag, hè?
1: Ja, 1984. En alles wat niet doorgestreept is, dat kan nog gedraaid worden.
2: Ik krijg nu de briefjes.
0: De briefjes aan Daniel gegeven, dus die mag er eventjes naar kijken.
1: Je hoeft er niks mee te doen.
2: Nee, dat gaan we ook niet doen. Ik kan het toch niet lezen? Ja. Nee, maar we hebben de schrijfster hebben we hier in de studio.
0: Nee. Rob is de schrijfster.
1: Ik ben de schrijfster.
2: Jij bent de schrijfster?
1: Ja.
2: Jeetje.
0: Ja.
2: Wat een bijzonder handschrift.
0: Ik lijkt me een goed idee dat we gewoon dat maar gewoon een plaatje van de luisteraar gaan draaien. Want die zijn er ook goed
1: binnengekomen. En je zegt de luisteraar.
0: Ja, de luisteraars. Ja. Komt een hoop binnen. Ik krijg ook net te horen dat in Eindhoven er nog niks aan de hand is. Dus, maar dat kan nog komen natuurlijk.
2: Ja, zo verdienen
0: zo
2: wel.
0: Over het land en dan gaat het vervolgens heel ver naar het zuiden toe.
1: We zagen hier net zagen we ook een paar mooie...
2: Flitsers.
1: Flitsers
2: maar is de stad aan, hoor.
1: Ja, God kijkt of de wereld te snel gaat of niet.
0: Ja, precies. Ja. We wonen met z'n allen op het Thunder Island. Plaatjes mag je aanvragen via de app van Radio Veronica. Hoeft niet per se over het weer te gaan. Mag wel natuurlijk.
1: Oh, lekker.

0: zit je te lachen?
1: Ja, dat vraag ik me ook elke keer bij me af.
0: Sluit ons buiten.
2: Rob, we moeten eventjes met Daniel gaan praten. Ik zie hier een app-conversatie die jij heeft met een vrouw. Dat gaat niet goed komen.
1: Pardon? Wat ja, met... Nou... Wat dan?
0: Zit je te flirten, Daniel?
1: Nee, ik zit helemaal niet
2: te
1: flirten.
2: Hij zit niet te flirten, dat is een beetje het probleem. Hij doet alles behalve flirten.
0: Oh.
2: Anouk die stuurt een appje. Die zegt, ik wil graag Knock on Wood horen. Nee, ze zegt, mag ik wat aanvragen vanavond? Ik check het maar even voor de zekerheid. Goed, Anouk uit het mooie Eindhoven. Dan zegt Daniel, zeg het maar. Dan zegt Anouk, ja dan Knock on Wood. Van Eddie, vraagteken.
1: Dat vraag ik dan,
2: nee,
1: ja.
2: Zegt Anouk. En dan zegt Daniel, Amy, vraagteken. Ja, Amy Stewart, komt hij nog? En dan uiteindelijk, yes, hij staat op het lijstje.
1: Ja, dit is toch gewoon prima zakelijke conversatie?
2: Zakelijke conversatie, ja.
1: Met een klein beetje mening ertussen.
3: Ik had op een spektakelstuk nu gerekend. Kijk, en valt een beetje tegen. Ik vind het netjes gewoon antwoorden.
2: Ja, toch?
3: Netjes
2: antwoorden.
3: En Amy Stewart staat klaar.
1: Ja. Ik zag wel vandaag toevallig bij mijn herinneringen op social media... een conversatie van mij van een paar jaar geleden met een vrouw. Mm-hmm. Die vroeg, hey, hoe gaat het?
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik, bemoei niet.
2: Zie je, daar gaat het gewoon mis.
1: Toen dacht ik, dit was ook met de caption van... oh ja, dus dat gaat er mis met mij en vrouwen.
0: Ja, ja.
1: Dus ik vond dit eigenlijk... ik heb geoefend, zoals je hoort.
2: Zakelijk, ja.
3: Ja, maar dat is toch... Nou, ja,
1: maar wat moet ik er voor hetzelfde gaan zitten met een man te luisteren?
2: Okay. Ja. Beste Anouk, ik heb Amy Stewart voor
1: of
2: je.
1: Wacht, ik ga nu kus sturen.
3: Nee.
1: Dat heb ik nu gedaan.
3: Oh, hij doet het echt.
2: Oké, ik draai snel de plaat. Dan zijn we er vanaf.
3: Jannes, we moeten toch even praten nu.
2: Wat dan?
3: Nou, ik weet wel dat we hem een beetje die datinghoek in willen duwen.
2: Ja.
3: Maar hij is ook gewoon hier met klantenservice bezig.
2: Dat is ook waar.
3: Je kan niet zomaar een willekeurige luisteraar...
1: Maar ik doe alles hoor, voor onze klanten.
3: Ja, het is gewoon netjes. Je
2: zegt niet dat je Anouk moet versieren. Oh, iets langere zinnen antwoorden dan Amy, toch?
3: Nee, ik vind het echt top service.
1: Dankjewel, Rob.
3: Ja. En de service strekt zich uit, want we gaan nu ook gewoon even een stoel draaien. Ja, precies. Kan worden.
2: Zo simpel is het.
3: Hey. Doe het niet voor niks, voor.

Ja, de Thunder of Lightning die zat hier natuurlijk ook in. Amy Stewart en Knock on Wood. Leuk, dankjewel Anouk. Ellen, die op de bus rijdt, die wil The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. Ook een weerplaat. Weerplaat.

0: Nou, Daan, zijn inderdaad wel veel mensen die jou heel netjes vinden antwoorden altijd.
1: Ja, dat bedoel ik maar. Lisette, die is er één van. Ja.
2: En kan je jezelf stellen? Ze is dan.
1: Ook dat
3: inderdaad. Ja, je bent het niet gewend, maar ik heb het hierbij voor je opgenomen.
1: Dat ja, dankjewel. Ja.
3: Ja. Ik krijg wel kusjes terug, zie ik.
1: Ja. Ik krijg ook kusjes, terug.
0: Ja. Dat is een mooi begin, inderdaad. Ja. Die kan je in je zak steken. Alright. Hebben we een thema, vraagt iemand.
1: Iemand.
0: Ja, iemand. Hebben we al een thema. Johan de Deugd. Nou, het gaat een beetje over het weer, maar dat hoeft niet per se het thema te zijn.
1: Nee, niet weer, toch?
0: Niet weer. We gaan er nog even over nadenken, maar vooralsnog ben ik zeer tevreden. Tot zo!
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen, terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Herman Brood en his Wild Romance and Never Be Clever. Hé, jongens.
1: Jannes.
0: Is de noodweer al overgetrokken of nog niet?
1: Ja, het is overgetrokken.
0: Kijk.
1: Hoe ver het is, weet ik niet.
0: Zijn er nog dingen die we moeten bespreken deze avond?
1: Ja, jij had me net die briefjes van met onleesbare titels van Rob. Die heb jij mij net gegeven. En ik heb echt serieus geen enkele titel heb ik kunnen ontleden. Ja, ik zag op eentje
0: nieuws,
1: na...
0: Nieuws van Golden Earring zag ik staan.
1: Nou, ik zag dus hier iets.
2: Dat klopt, ja.
1: Mike Jackson.
0: Mike Lee Jackson.
1: Mm-hmm. Mike Lee Jackson. En dan T10 staat erachter. Kan dat? Wat had je in gedachten, Rob?
2: Nou, vanavond bij die pub.
1: Ja.
2: 84. Kijk altijd een beetje naar de Nederlandse top 40. En ook de tipparade. En er stond er wel eentje die ik op zijn minst fascinerend vond. Ik kende hem niet. Maar het was Mainline met Michael Jackson's Greatest Hits Medley. Die stond dus in het tiplijstje op 21. En het kan natuurlijk zijn dat het best wel goed gemixt is. Dat weet ik niet, ik ken het niet. Heb je hem toevallig gevonden? Want
1: toevallig wel.
2: We zitten gewoon in deze tijd, die Michael Jackson, dankzij de film. En,
0: nou, inderdaad. Ja,
2: als je iets nageestiger redeneert, dankzij de documentaire. Ja. Misschien heb je het allebei gezien, dan heb je journalistiek evenwicht in je huis.
0: Ben je nog verder gekomen dan de aflevering 1 of niet?
2: Nee.
1: Jij blijft wel vaak bij aflevering 1 hangen. Ja,
2: net als met die dating
1: show. Zie een patroon.
2: Ja. Maar goed, dus, misschien is die dus wel fantastisch, ik weet het niet. Een medley met de liedjes van Michael Jackson zit op de hoes. Die zie ik nu bij jou. Thriller, Billie Jean, Don't Stop Till You Get Enough, Shake Your Body.
1: Rob, daar valt mij nu iets op.
2: Ja.
1: Weet je welk label dit heeft uitgebracht?
2: Dureco.
1: Ramshorn!
2: Ja, dat is in de disco scene een buitengewoon populair label. Zo, ik heb bedoel, Jumping on the Bandwagon. Misschien is het een hartstikke mooie mix, hè?
1: Ja, zullen we hem even checken, ja.
2: Ik denk niet dat ik hem ken verder. Maar je kent wel alle nummers.
0: Is dit voor bad? Na bad.
2: Ja, voor bad.
1: Bad tijd.
2: Sped up ook, mooi.
0: Is dit Michael?
2: Is Mainline.
0: Oh, is Mainline. Oh.

0: Ja, Michael Jackson. Proportioneel beter.
1: Het sluit mij je wel bij aan,
2: hoor.
1: Ja. Oh, we doen het echt.
2: Toch een beetje vader Abraham in de ruimte sneeuwsmurven, wat we uitgeroepen hadden tot de slechtste plaat ooit. Hé, maar het staat wel op het label Ramshorn. Het is de originele

0: Michael Jackson en oh, hij staat nog op standje. Rams!
1: Rams.
0: Dat legendarische disco-label, maar wat een boutplaat zeg. Die, die mainline. Michael Jackson met die. Stond dus in 1984 schijnbaar ook ergens in de hitlijst. Niet te doen. Het is gesproken, dan moeten we het altijd maar een beetje gokken. Maar nu weten we toch eigenlijk wel vrij zeker dat we deze jingle in kunnen starten. Ja. Zonder afscheid natuurlijk, zoals altijd. Hij liep gewoon de studio uit.

0: Lekker hoor.
1: Ja, niet te hopen dat hij in de auto in slaap valt.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Ja. We moeten heel even wakker blijven. Aan het begin van dit radioprogramma, of iets wat er door voor moet gaan, kregen we een berichtje van Monique. Die zei, willen jullie de BB&Q-band draaien met Starlet?
1: Ja, het is zo lekker barbecue weer.
0: Zeker. Barbecue is een beetje over, geloof ik. Vlamsploeg in de pan. Daniel, welk nummer is dit? Een top 40 tune dit, hè?
1: Ja, nummer 39.

0: Want Eerman wil hem graag horen. Jerk It Out, Caesar's Palace. Oké, Daan.
1: Ja, mes.
0: 10 minuten voor 12.
1: Ja.
0: We moeten het eventjes over de illegale 13 hebben, wat we gaan doen qua thema. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is. Is het nog steeds noodweer?
1: Zeker. Ik zat er net nog inderdaad een plekje nabij Den Bosch.
0: Ja.
1: En voor jouw beeldvorming, het onweer gaat naar boven. Dus nu in Den Bosch gaat het nog los.
0: In Den Bosch gaat het los, ja.
1: Dus dat voorlopig blijft het nog wel gaan, denk ik.
0: Ja, we hebben best wel veel dingen al gedraaid, weer gerelateerd. Maar volgens mij kunnen we er wel een top 13 van maken. Is wel geinig. En dat is, ja, ook wel sfeervol. En dan kan ik natuurlijk gewoon die Clouds Sweet Rain van die Sweet Clouds Rain van David Gates kan ik gewoon draaien.
1: Ja, alleen daarom al.
0: Ik heb zo zin in om die straks nog eventjes na middernacht op de radio te draaien. Nou, ik lijkt me een goed idee. Zullen we het gewoon doen? Dus het thema is noodweer.
1: Noodweer, ja.
0: Noodweer, ja. Of noodweer of weer. Nee, noodweer.
1: Het moet niet mooi weer zijn.
0: Nee, het moet niet mooi weer zijn. Nee, dat was het de hele dag al. Nu is het noodweer. Radio Veronica.

0: zie je toch ook bliksemschicht op de een of andere manier. Gary Moore, Phil Lennon en Out in the Fields. Plaatjes over noodweer. Daar gaan we een illegale 13 mee samenstellen. Over samenstellen.
1: Nog wel een korte vraag van Ella. Kan ik die stellen of niet?
0: Ja?
1: Ja, mag Under een Blood Red Sky van U2? Kan die ook?
0: Blood Red Sky.
1: Dat gaat dan lekker weer, toch eigenlijk?
0: Het is niet geen noodweer. Sorry, Ellen. Nee. Sorry. Kan niet.
1: Ella.
0: Plaatje over noodweer. Je mag ze doorgeven via de app van Radio Veronica. Tot zo! Veronica.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen
1: delen we Oranje. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. Met Veronica Weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
4: Dit is Radio Veronica.
3: Niet aan de baas vertellen hoor.
6: Shut up and listen.
3: De illegale zendtijd.
7: Het is 2 minuten na middernacht.
8: Oeh.
7: We zitten hier in de illegale zendtijd van Radio Veronica. Kunnen ieder moment hier uit de studio gezet worden als de portier er geen zin meer in heeft of als de baas erachter komt. Dus we mogen het niet doorvertellen. We gaan een illegale 13 samenstellen. Liedjes over noodweer.
9: Ja.
7: Ja, toch?
9: Dat is wel waar je hoog in Nederland mee bezig is. Ik krijg nu berichten uit Oldebroek. Dat ziet er echt inderdaad uit alsof het een spookhuis is.
7: Oké. Okay.
9: Ja, dat belachelijk. En hier zie ik, wat is dit? Dat is Schagen. Dat is ook enorme bliksem.
7: Noord-Holland. Jij zei het, Den Bosch.
9: Zwolle, dat lijkt net alsof dat onder water staat.
7: Oh ja. Oké, okay. We gaan plaatjes over noodweer draaien. Je mag ze aangeven of aandragen. Sterker nog, dat zou wel echt heel
9: blij mee
7: zijn. Ja, mogen aangedreven worden. Het zou heel fijn zijn, want we vertellen hem hier on the fly samen, zoals het heet. Dus jouw inbreng, die doet er echt wel toe. Ik heb één plaat, die wil ik in hebben. En dat is David Gates met Suite Cloud.
9: Ja, stuur maar een appje dan.
7: Ja, ik ga een appje sturen. Dat is een fantastisch nummer als het echt noodweer is. Dan moet je alles licht uit doen. Dan doe je de gordijnen open en dan kijk je naar buiten naar dat noodweer. Dat is echt, dat is zonder dat je drugs gebruikt hebt, kom je dan in een soort trip terecht.
9: Nou, nu klinkt interessant.
7: Klinkt interessant,
9: ja,
7: hè?
9: Nu
7: heb ik je, hè? Partypensioen, Daniel, dus dat gaat helemaal goed komen. Zullen we gewoon met nummer 13 beginnen?
9: Ja, daar kwam Vincent mee, geloof ik.
7: Juist, nou, ja. Dan moeten we hem gewoon maar draaien, toch? Ja. Chai Coltrane.
4: Veronica's zeiknatte zomernacht.

0: Coltrane en Thunder and Lightning. Toepasselijke plaats, Vincent, hier kan er mee aan. En ik moet je zeggen dat veel mensen er blijven worden. Die hoor je nooit meer op de radio.
1: Nee. Dit ook niet.
0: Nee. Dat is ook zo leuk van de vrijdagavond. De volle vrijdag van Radio Veronica. Daar kunnen we gewoon dit soort platen op draaien. Zeker diep in de nacht. Als de baas toch niet luistert. Stevie Ray Vaughan en Texas Flood.

0: Stevie Ree, Ray Vaughan en Texas Flood. Ricardo, Chris en Martin, die wilden hem allemaal horen. Zodra je die plaat instart, dan gaan er 100.000 mensen appen. Te gek! Meer ja. Stevie Ree, Ray Vaughan op te draaien.
1: Vaker draaien.
0: Toepasselijke plaat in dit thema Illegale 13 liedjes over noodweer. Texas Flood. Maartje die is net geland op Schiphol.
1: Ja.
0: En dat, was een ruige landing. Dat kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad. God, als je nu in een vliegtuig zit. Zeg, heb je dat gezien, dat vliegtuig wat... ik weet niet waar het stond, maar die ging tijdens de landing... ging niet schuin en die kwam met zijn achterkant van zijn staart op de grond. Dat is ook afgelopen week gebeurd, hè?
1: Oh ja?
0: Een KLM-toestel. En er ook een KLM-toestel dat een soort van al boven Frankrijk ging... en weer een noodlanding moest maken.
1: Ja, dat is een hoop Jannes.
0: Als je nog moet vliegen.
1: Nou, ja.
0: Zeker met dit weer. Ik heb eens een keer in een tunnelstorm gezeten met een vliegtuig. Dat is ook best heftig.
1: Ja, ik heb dus één keer heb ik gehad... Ik wist helemaal niet dat gebeurde, maar dat je... de landing, dat die ingezet wordt en dat je bijna bij de grond...
0: Ja.
1: En dan af en toe gaan ze dan nog omhoog om een bepaalde reden. Ik weet niet eens wat dat is.
0: Ja. Oh ja?
1: Ja, ik heb dat volgens mij dat ik op een gegeven moment naar Ibiza vloog... en nog op het laatste moment
0: hop, weer erdoor.
1: Ging die weer omhoog... en ik zat echt de mensen om me heen aan te kijken van... worden we gekaapt of wat gebeurt er?
0: Dat is takeover.
1: Maar het waren goede padders.
0: Ja, en het is je daar wel goed gekomen, je bent wel geland.
1: Ja, moest wel losgeld voor me betaald worden, maar... Ja.
0: Liedjes over noodweer. Deze komt ook een aantal keer binnen. Onder andere door David. Terrence and Darby. Rain.

0: Orange Juice Jones en The Rain. Dat was nummer 10 in de illegale 13, aangevraagd door David en Marco. Ah. Zag ik hem nou net nog een keertje binnenkomen of niet?
1: Ja, nou nee, de grap is, dat is wel weer heel grappig.
0: Wat is heel grappig?
1: Ja, ik zit even het appje. Oh ja, dat is van Jeroen. Die stuurde net om 11:15 in de disco van Noodweer.
0: Ja.
1: Zeg ik, ja, die hebben we toevallig vanavond al gedraaid. Ze draaien hem nooit 20 jaar lang.
0: Nee.
1: Nou ja. En dus hij zei, oh, dan ben ik net te laat. Ik tune net pas in. En vervolgens, 3 keer raden welke plaat hij aanvraagt.
0: Orange Juice Jones.
1: Exact.
0: Precies. Dan zul je net zien, dat draai je hem gewoon. Ja, die Noodweer die komt echt wel ongelooflijk vaak binnen. Maar die hebben inderdaad al eerder gedraaid. Want ook tussen 10 en 12 was het een beetje Noodweer in Nederland.
1: Ja.
0: Dus we hebben al wat Noodweerplaatjes links en rechts gehad. Maar dat geeft helemaal niks. Die kunnen we erbij zetten.
1: Er zijn er nog zoveel.
0: Zoals onder andere deze. Ja. Van mevrouw Bush.
1: Ja, die werd door Henk en Klaas aangevraagd. En Henk die vroeg hem de versie van George Bush.
0: George Bush?
1: Ja, dat was een typfoutje, denk ik.
0: Oh!
1: Autocorrect.
0: Ja, autocorrect. Ik denk al. Ja, George Bush die heeft geen liedje gemaakt uit Cloud Bush.
1: Maar die maakt wel muziek, toch?
0: Maar is dat zo?
1: Ja, volgens mij speelt hij saxofoon of zoiets.
0: Nee, dat is, dat is Clinton.
1: Is dat Clinton?
0: Nee, dat speelt saxofoon. Ja, ik kan me niet voorstellen dat George Bush muziekinstrument speelt. Maar het zou zomaar kunnen. Maar goed, die heeft niet het liedje Cloud Bush gemaakt. Die was toch echt van Kate Bush.
1: Ja.

0: Ik denk dat er weinig avonden zijn geweest waar er zoveel video's van luchten, donkere luchten met onweersflitsen zijn gestuurd richting de app van Radio Veronica.
1: Ja, het houdt mensen bezig. Weet je wat grappig is? Volgens mij was dat gisteren of vanmiddag, dat weet ik niet meer. Dat kon iedereen doorsturen wat de temperatuur nou was, waar die zat, in de auto of in het land.
0: Ja.
1: En dat was bij Wouter Frank en dan hoorde je 32 graden, 35 graden, dit, dat. Nou ja, nu krijgen we al die filmpjes krijgen we door. Ja,
0: precies, onweer. Vandaar dat we ook een illegale 13 doen liedjes over noodweer. En noodweer met in de disco hebben we al gehad.
1: Ja.
0: Die hebben we al eerder gedraaid deze avond, omdat het eerder op de avond ook al noodweer was. Rob is overigens veilig thuisgekomen, dus dat is fijn. Die gaat echt snurkje doen. Het is 00:30. Het lijkt mij een goed moment, Daniel, om die plaat te draaien die eigenlijk al vanaf, wanneer begon het noodweer, 22:30 in mijn handen brandt om die in te starten op de radio.
1: Ik wil inderdaad wel dat je hem goed introduceert, want je vertelde net de eerste keer dat jij die plaat hoorde.
0: Ja, nou, het is David Gates, dat zeg ik even bij. David Gates, die zat in Brad. Die ken je misschien wel een beetje Brad. De guitarman onder andere. En die ging op een gegeven moment met heel veel bekende mensen. Met Elvis en met nog wel 100.000 andere mensen. En hij ging uiteindelijk solo. En toen maakte hij een album Goodbye Girl. En daar stond de Clouds Suite. De Suite Clouds and Rain stond daarop. En dat is een ding wat... Nou, het duurt echt 8 minuten. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik heb dat liedje voor het eerst gehoord. Terwijl ik op een radiostation ergens zat. En toen was het echt zo'n avond als deze. Het was echt serieus aan het bliksemen. Aan het omweren. En serieus, ik lul niet, het licht in de studio valt uit. De studio blijft draaien, maar het licht viel uit. Dus er was een soort groep in het pand waar dus de stroom uitviel. Het licht viel uit en ik start dus deze plaat die loopt. En de ramen zijn open. Het was aan de rechterkant was een enorme raamrij. En daar flitsen het echt alle kanten op. En ik heb die 9 minuten als een soort enorme trip ervaren op de een of andere manier. Want het sloot zo goed aan bij de situatie.
1: Jij tript een hoop de laatste tijd.
0: Ik trip een hoop inderdaad. Ik ga hem gewoon instarten.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Echt heel benieuwd wat je ervan vindt. En als het inderdaad... nog steeds noodweer is. Doe je licht uit. Dat hoeft niet per se door het weer te gaan of door een hogere macht. Doe je licht uit en kijk naar buiten en laat deze plaat op je inwerken. David Gates en de Suite Clouds and Rain.

0: dat geen mooi rond verhaaltje is, Daan, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ik heb me geen seconde verveeld. En jij zei grappenderwijs buiten de uitzending, voordat je de plaat instart, van eens kijken of we, hoeveel luisteraars we nog over hebben. Ja. Er komen alleen maar appjes binnen van hoe mooi dit is. Ja, dus, is goed,
0: ja. Ja, te gek. David Gates, Sweet the Clouds and Rain. Die doet het altijd goed op avond als deze. En zoals Vincent ook zegt, het is ook bijna de kortste nacht van het jaar. Hè?
1: Oh ja.
0: Inderdaad, het blijft licht buiten. Maar dat komt volgens mij niet omdat de zon niet ondergaat. Natuurlijk vanwege het enorme onweer overal.

0: Phil Collins. De superster die eruit zag als jouw docent wiskunde.
1: I wish it would rain down.
0: Nou, alsjeblieft niet, zeg. Er is een partij. Ik had het vanmiddag wel, maar nu denk ik van het mag wel weer ophouden.
2: Ja, dat is wel leuk geweest, hè?
0: Ja, tenzij het je het leuk vindt om over de Thunder Road te rijden, natuurlijk. Dan mag het natuurlijk met bak uit de lucht komen. Ik reed er vanavond overheen. Dan kan je zeggen, dat was best spooky. Zag er een spookje uit. Bruce Springsteen.

0: En Peebles, een I Can't Stand the Rain.
1: Ik ook niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Er valt op dit moment in mijn tuin 21,9 millimeter.
1: Maar dat is dan 21 per liter per vierkante meter.
0: Millimeter.
1: Millimeter.
0: 21 millimeter.
1: Ja, nee, 21 liter per...
0: Ja, precies.
1: Dus, Tering, ja, ik ga niet rekenen op de radio, maar het is in ieder geval heel veel.
0: Ik denk dat de regenton morgen weer vol zit.
1: Oh ja?
0: Ja, natuurlijk. Dat gaat natuurlijk hard. Het was ook wel even nodig, want het begon een beetje droogjes te worden in de tuin. Dus wat dat betreft is het wel weer goed gekomen. Het is goed voor het grondwater, zeg maar. Toch?
1: Ja, precies. Ja, voor mijn dakterras heb ik...
0: Iets minder als je in de auto zit. Alhoewel ik ook een aantal mensen zeggen die... Ik zat toevallig in de auto toen de pleuris uitbrak. Was eigenlijk best gaaf.
1: Nou, en Jari, die appte een foto vanuit de bus.
0: Oh.
1: En ik denk, nou ja, verschrikkelijk dat je met de bus moet. Dat appte ik ook naar hem. Zegt hij, ja, dit was een... de foto was een beetje met vertraging verstuurd. Ondertussen een update. Ik ben met de bus... Ik ben de bus uitgerend met mensen en heb de boom weggesleept. Dus die hebben blijkbaar een boom van de weg moeten slepen.
0: Ik heb een keer gehad. Dat ik verder kon omdat er een boom, echt zo'n grote eik, gewoon bob, zo over de weg was.
1: Ja, ik zit nu...
0: te pas komen en die hele boom kapot te zagen. Vreselijk.
1: Ik zit nu inderdaad naar een foto te kijken. Er ligt gewoon een hele boom op de weg. Daar, joh. Dat,
0: Laten we hopen dat iedereen veilig is. Dat lijkt me het allerbelangrijkste. En als je nog in het verkeer zit, kijk een beetje uit, hè. Stennis is veilig thuisgekomen, appte die. Dus we kunnen de regen nu
1: lekker
0: uitzetten.
1: Lekker met het dakje eraf, toch?
0: Ja, met het dakje eraf. We kunnen de regen nu uitzetten, zoals jij al zei. Oh, jongens. Goed, wij zijn bezig met de illegale 13 liedjes over noodweer. En het gaat eigenlijk best goed. We hebben zojuist nummer 4 gehad. Ann Peebles en I Can't Stand the Rain. Betekent dat wij bij de top 3 aangekomen zijn.
1: Scherp.
0: Ja, het is een beetje ook met de natte vinger. Hè,
1: de regenachtige vinger.
0: De regenachtige vinger. Precies, het is niet zeg maar dat dit helemaal exact... Maar we doen wel een klein beetje de meeste stemmen gelden. Dus er komen wel veel stemmen voor deze platen binnen. Zo kwam deze een aantal keer binnen. Onder andere Lex, die vroeg hem aan. Skipper Wise, Standing Outside the Rain. En dat vond ik extra leuk, omdat ik hier echt al een tijd niet meer gehoord heb, deze plaat. Dus, wat mooi het lijstje. En Arnoud is blij mee. Die vindt het nu al een te gekke lijst.
1: Ja, wij ook.
0: Zo, we zijn bijna klaar met de lijst. We zijn bijna klaar. Ik denk dat de top 2 straks even aan de andere kant van het nieuws zit.
1: Ja, precies.
0: Ja, we gaan nog iets langer door, want we worden er nog steeds niet uitgezet. Portier loopt hier wel een klein beetje over de gang heen en weer te drentelen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we misschien de nummer 1 niet halen. Maar goed, dat zien we dan wel.

0: ik vind dit stiekem wel een leuke plaats. Keep Wise, Standing Outside in the Rain. Ja, een beetje guilty pleasure misschien. Daniel denkt, flikker op met die kut saxofoon.
1: Ik ben hartstikke groot fan van saxofoons. Ja, echt waar, iedereen die ze bespeelt.
0: Ja, ja, zeker. Ja, if you want sex, call Skipper.
1: Oh, ik dacht Candy.
0: Candy, ja, zeker Candy. Ja. Daniel, we gaan de top 2 gaan we eventjes over het nieuws heen tillen.
1: Ja.
0: Ja,
1: want wil jij dat tillen?
0: Ik ga het tillen.
1: Okay.
0: Want ook na het nieuws is er nog wel ergens noodweer in Nederland. Ik zie dat het naar boven trekt, richting het noorden. Kijk een beetje uit als je in de auto zit, hè mensen. Kijk een beetje uit. Blijf lekker binnen en hou de deuren en ramen gesloten. Tot zo.
2: Veronica. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren 2 treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. Het Veronica weer van Meer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts.
2: Let's go! Dit is Radio Veronica. Niet aan de baas vertellen hoor.
4: Shut up and listen.
2: De illegale zendtijd.
1: Is het nou illegaal of illegaal?
0: Ja. Ah, ik zeg gewoon illegaal, ja.
1: Gewoon mag niet van de baas.
0: We moeten nog 2 blaadjes down in de illegale 13 liedjes over noodweer.
1: Ja.
0: Ik dacht echt serieus dat het code geel echt, of code oranje alleen uitgegeven was voor Limburg. Maar
1: nee, ondertussen voor het hele land.
0: Voor het hele land en zelfs een NL-alert in Almere.
1: Ja, maar ik denk dat ze die mensen gewoon weg wilden jagen. Ja. Dat snap ik ook.
0: Rob kwam eraan. Normaal gesproken zit hij natuurlijk niet op de weg op vrijdagnacht. Ja. Oké, we gaan snel naar de top 2. Deze kwam echt bijzonder aantal keer binnen. Even kijken van wie onder andere. Ellen van Rijthoven, Vincent onder andere. Rudy zie ik hier staan. En ook Alfred. Het gaat over Neil Young en Like a Hurricane.
5: Veronica's zeiknatte zomernacht.

0: Jette die stem, die stuurde ook inderdaad. Kunnen jullie die plaat met het onheilspellende Storm and Thunder draaien?
1: Van Earth and Fire.
0: Van Earth and Fire. Dat zou ik geweldig vinden. Ja. Even kijken, Jaap die appt ook. Die heeft daar 4 appjes aan besteed. En die zegt, ja, die moet er echt in.
1: Moet
0: en toen
1: in.
0: We net de nummer 2 draaiden, zei hij... Oké, nog 1 kans om die erin te draaien. Er zijn 4 redenen om het te draaien. Nou. Earth and Wind en Storm en Thunder.
1: Ja, dus dat is eigenlijk...
0: Dan kan hij ook lekker slapen dat als is nummer 1 gedraaid is.
1: Ultieme nummer 1, Earth and Fire, het Storm en Thunder. Zullen we hem gewoon eens instarten?
0: Ja.
1: Niet te veel woorden aan vuil maken natuurlijk.
2: Nummer 1.
1: Ik ga wel veel mensen blijven maken, denk ik.
0: Ik ook.
1: Ja, jij ook.
0: Ja,
1: ik ook.

0: Wat een plaat inderdaad. Dat dit zich Earth and Fire en Storm and Thunder.
1: Jannes, ja. Mag ik zeggen dat ik een hele bijzondere lijst vond vanavond?
0: Ja, hè?
1: Ja, en heel veel bijzondere nummers.
0: Ja, toch? Ja, vond ik ook leuk. Volgens mij was iedereen wel tevreden. Dus dat, die hebben het zelf aangedragen ook, dus kan niet mis zijn natuurlijk. Alright, vanaf morgen is deze uitzending terug te luisteren. Heerdis/dropfm.
1: Mag niet.
0: Volgende week zijn wij er weer. Dank voor het meedoen. En ik wens iedereen een hele fijne nacht.
1: Ja, ik hoop dat we volgende week dan de zomer
0: hits kunnen doen. Ja, de zomer is wel leuk. Ja, dat is wel leuk.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!